0: De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Solna.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar Nederland. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat gistermiddag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Solna

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Zona.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het NPO Radio 2 Soul Night.

Dit is het NPO Radio 2 Soul Night Dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Levi Topper, dankjewel.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Zo.
5: Oh, wat een geld.
6: 80.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
11: Ja, hoi.
10: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
11: Ja, dat kan goed kloppen.
10: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
11: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
10: Oké, en waarom juist radio?
11: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
10: Oh, wat goed zeg.
11: En ik ga binnenkort ook op tv.
10: Zo.
11: Ja,
12: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
12: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
14: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol.
2: Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn vries. Ontdek het op friesland.nl.
13: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
2: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
15: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
16: Ja, geweldig, hè?
15: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
16: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
15: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
16: Aan tafel!
8: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.

0: krijg automatisch zin in ADE als ik Martin Garrix hoor. En dan ook nog eens in de combinatie met Ed Sheeran, Repeat It, hier op NPO Radio 2. En het doet me ook weer automatisch denken aan Avicii. Die is voor mij toch wel echt de persoon geweest die dance music, house music zo toegankelijk maakte door daar gesproken woord overheen te doen. Via die weg heb ik eigenlijk ontdekt hoe mooi dansen is. En je merkt ook dat andere mensen dat voortzetten en dat maakt me blij. Maar ik vind, ook al is iemand er niet meer, hebben we het al heel lang niet over gehad, may your soul rest in peace. Zondagen. Ja, die zijn eigenlijk ook wel perfect voor filmmarathons.
1: Begin je zondag.
2: De thee van Tannas.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen, topper. Ik hoorde in mijn shuffle ineens Smash Mouth met I'm a Believer. En ik werd daar zo intens gelukkig van, maar ik kon even niet meer plaatsen waarom ik daar zo gelukkig van werd. Tot ik me realiseerde dat ik dit nummer gewoon met Shrek associeer. Dat is het. Het is natuurlijk het nummer dat je hoort tijdens de slotscène van de eerste Shrek-film, tijdens het bruiloftfeest van Shrek en Fiona, over lang niet over gehad hebben gesproken. En mocht je het niet gezien hebben, want dat kan gewoon, hè. Ik heb ook nog nooit Friends gekeken. Doe dat dan. Want die eerste Shrek, die blijft gewoon een topfilm. En maak er direct ook een marathon van. Kijk meteen ook alles. Het is het gewoon waard. Ze maakten trouwens ook echt goede producties in mijn tijd. Voelt ook wel raar om te zeggen in mijn tijd. Alsof ik ineens super oud ben. Maar goed, sommige films die blijven gewoon tijdloos. En heb je dat toevallig ook, dat je een bepaald liedje hoort en meteen aan een filmscène moet denken? Ja, laat me dat dan vooral weten via de NPO Luister-app door het direct jouw deeltrack te maken van vandaag. Hoeft helemaal niet overigens, geen filmassociatie. Ook goed, is er een nummer waar je direct een andere herinnering aan hebt, dan is dat ook leuk. En andere berichtjes over je dag, je leven, over je buurman, over jezelf, zijn ook welkom via de NPO Luister-app. Nou, hier is hij dan.

0: Een hele goede morgen, Tanas. Dit is de leukste radioshow van Nederland. Altijd leuk om naar te luisteren. Hele fijne dag allemaal.
1: NPO Radio 2.

0: Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, te horen hier op NPO Radio 2. Weet je wat we lang niet meer hebben gedaan? De lijnen beschikbaar stellen voor gewoon random gebrabbel. Ik zeg altijd, je kan alles zeggen wat je wil. En daar kunnen soms verrassende dingen uitkomen. Pin me er niet op vast dat dit goed zal gaan. Ik heb zo'n voorgevoel van niet. We zijn namelijk ook live op TikTok. En er is iemand die zei, ik wil heel graag op de radio wat vertellen. Ik hou mijn hart vast. Goedemorgen, Appie.
1: Goedemorgen.
0: Vertel, wat wil je zo graag vertellen?
1: Ik wil gewoon even tegen iedereen zeggen, slaap lekker.
0: That's it?
1: Ja.
0: Echt? Wat onschuldig, wat lief. Ja, ik had echt zo'n gevoel dat je echt iets zou zeggen van Frieme Matties
1: nee,
0: in de Gilla of zo. Het
1: nee,
0: is zondag.
1: Nee, nee, dat is
0: zo
1: niet. Mag ik wel een SO doen?
0: Ik wist het.
1: Ja, nee, eentje maar. Maar kijk, jij bracht me op het idee.
0: Ik bracht jou op het idee. Oké, is goed, Appie, zeg het maar.
1: Ik wil een SO doen naar Ryan.
0: En wie is Ryan? Zit hij vast?
1: Ja, hij zit niet vast.
0: Hij zit niet vast, oké.
1: Nee, hij zit niet vast. Hij kijkt naar de lijst.
0: Oké, en wat is Ryan voor jou?
1: Hij is mijn sugar daddy.
0: Oh. Heb je sugar daddy?
1: Ja.
0: Wat voor sugar geeft hij jou dan?
1: Nou, hij betaalt alles voor mij.
0: Echt alles?
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Ik vroeg gisteren om een skelter, ik kreeg een Lamborghini.
0: Oh, damn. Oké, ja. Goeie dingen. Oké. Mm-hmm. En wat moet je ervoor doen in ruil voor om de sugar te krijgen, Appie?
1: Nou, dat wil jij niet weten.
0: Ik wil het wel weten. Ik ben wel benieuwd. Vertel me maar over je wilde plannen. Het is zondagochtend.
1: Nee, niks. Gewoon lief aankijken tot die ogen.
0: Oké. Okay. Dus je hoeft hem lief aan te kijken en hij koopt dure auto's voor je. Wij willen ook wel een Ryan hier. Ik zou dan ook wel een shout-out willen geven aan Ryan.
1: Ik wil hem best naar jou sturen als je wil.
0: Ik ga niks doen.
1: Oh.
0: Nee. Ik ga niks doen. Ik ontvang alleen. En voor de rest houden we daar ook mee. Maar oké, dat was het.
1: Ja, dat was het.
0: Oké, Appie, dankjewel hè.
1: Is goed. En dat was het. Hij kijkt naar de lijst.
0: Oké, en wat is Ryan voor jou?
1: Hij is mijn sugar daddy.
0: Oh. Heb je sugar daddy?
1: Ja.
0: Wat voor sugar geeft hij jou dan?
1: Nou, hij betaalt alles voor mij.
0: Echt alles?
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Ik vroeg gisteren om een skelter, ik kreeg een Lamborghini.
0: Oh, damn. Oké, ja. Goeie dingen. Oké. Mm-hmm. En wat moet je ervoor doen in ruil voor om de sugar te krijgen, Appie?
1: Nou, dat wil jij niet weten.
0: Ik wil het wel weten, ik ben wel benieuwd. Vertel me maar over je wilde plannen. Het is zondagochtend.
1: Nee, niks. Gewoon lief aankijken tot die ogen.
0: Oké. Okay. Dus je hoeft hem lief aan te kijken en hij koopt dure auto's voor je. Wij willen ook wel een Ryan hier. Ik zou dan ook wel een shout-out willen geven aan Ryan.
1: Ik wil hem best naar jou sturen als je wil.
0: Ik ga niks doen.
1: Oh.
0: Nee. Ik ga niks doen. Ik ontvang alleen. En voor de rest houden we daar ook mee. Maar oké, dat was het.
1: Ja, dat was het.
0: Oké, Appie, dankjewel hè.
1: Is goed. En dat was het.
0: De deeltrek. Ik kan jou vertellen.

0: Ja, wij willen ook wel aan Ryan hier, ik zou dan ook wel een shout-out willen geven aan Ryan.
1: Ik wil best naar hem, ik wil hem best naar jou sturen als je wil.
0: Ik ga niks doen. Nee, ik ga niks doen. Ik ontvang alleen en voor de rest houden we daar ook bij. Maar dus, oké, dat was het.
1: Ja, dat was het.
0: Oké, Appie, dank je wel, hè.
1: Is goed. En dat was het.
0: De ik kan jou vertellen, deze Appie, die heeft geen Ryan, die heeft geen Sugar Daddy. Dit is gewoon allemaal nep. Ik weet gewoon dat dit nep is. Is ook wel een beetje een tijdstip. Het is oké. Okay. Je mag ook een liedje aanvragen hier via de NPO Luister app. En het mag in associatie zijn met een filmscène, met een film waarvan jij denkt, goh, ik wil dat nummer heel graag horen. Ik zie heel veel vanzelfsprekende nummers, maar deze heb ik echt al een lange tijd niet gehoord en zat ook niet meer actief in mijn geheugen. Tarzan. Danilo die vraagt dat nummer aan, You'll Be In My Heart van Phil Collins. En ik vind dat toch wel echt een hele goeie. Tarzan, oh ja. Dit muziekje doet me ook denken aan zo'n spelletje wat ik vroeger op mijn telefoon had om Tarzan te spelen. Wauw.

Hoe word je blij zonder te wachten tot alles perfect is? Psychologen zeggen dat veel mensen denken, als ik straks meer fit ben, meer geld heb, minder stress heb, ja, dan ben ik gelukkig. Maar dat moment schuift vaak steeds op. Geluk werkt meestal niet als een soort eindstation. Het zit vaker in kleine momenten tussendoor. Bijvoorbeeld een lied dat precies goed valt. Schoon beddengoed. Oh, heerlijk. Lachen om een domme meme. Wanneer niemand om je heen zit en alleen jij en die meme in de kamer zijn. En die psychologen die zeggen ook dat de manier waarop je tegen jezelf praat heel veel invloed heeft op hoe je je voelt. En het is helaas cliché, want sommige mensen zijn harder voor zichzelf dan ze ooit voor een ander zijn. Maar bescherm jezelf, bescherm je rust. Niet ieder bericht, iedere mening of negatieve energie verdient toegang tot jouw hoofd en tot jouw ziel en tot jouw hart. En oh ja, stop met vergelijken, want je ziet van andere mensen meestal alleen de hoogtepunten, maar niet de chaos achter de schermen van hun online bestaan, bijvoorbeeld. Kortom, geluk komt niet altijd groots binnenvallen. Vaak groeit het gewoon langzaam in kleine momenten tussendoor. En hoe lastig het ook is, hoop ik dat je die momenten kunt vinden en inzien. En ja, ik moet zeggen, voor mij is het ook makkelijker gezegd dan gedaan.

Viva la vida. Coldplay hier op 2. Oh, we krijgen zo'n mooie foto binnen van Willem van een schaap, een schaapsoog. En die zegt, ik ben een schaapsherder op de hei met 250 schapen. En ik stuur even een foto van de ogen van de schapen, omdat die zo mooi zijn. En die maken me altijd blij om daarnaar te kijken. Oh, je hebt zo'n gelijk. Ik weet niet of mensen ook van die video's nu in hun algoritme hebben van springende schaapjes en zo, en bokken. En het is zo aandoenlijk en zo lief. En koeien en zo van die hele mini koeien en dieren. Ik word daar echt al zo verliefd op. En als jij dan die foto's stuurt, dan zie ik onschuld in de ogen van de dieren. De onschuld waarvan ik soms hoop, hadden sommige wereldleiders dat ook nog maar in hun ogen.

Ochtendshow, de thee van Tannas, op NPO Radio 2. Ik maakte van de week iets mee waarvan ik dacht, dit is toch wel echt een bijzondere manier om je dag door te komen, hoor. Een jongen op een dating-app die heeft mij namelijk unmatched omdat ik hem niet wilde uitschelden. Ja, je hoort het goed. Hij vroeg letterlijk of ik hem wilde uitschelden. En ik dacht, nee man, als je erom vraagt is het toch niet leuk meer? Het hele idee van een goede belediging is toch dat die onverwachts komt? Nou, blijkbaar bestaat er dus ook een fetish waarbij mensen het fijn of spannend vinden om uitgescholden, vernederd of afgewezen te worden. En, dit weet ik, er zijn zelfs mensen die daar geld mee verdienen. Denk aan betaalde roastdiensten of mensen die zich laten inhuren om iemand op verzoek flink af te branden. En dat kan variëren, hè, van een paar tientjes tot honderden euro's, afhankelijk van de vorm en de persoon die je boekt. Dus ja, hier had ik gewoon geld mee kunnen verdienen. En om die reden kreeg meneer geen gratis belediging van mij. Maar ja, gelukkig heb ik op dit moment wel de macht, want hij krijgt nu alsnog eentje, alleen dan betaald van uw belastingcenten. Namelijk, je bent een en een en je bent een en je hebt een en je bent

Shapeshifters Lola's Team. Zometeen gaan we het hebben over waar jij waarde aan hecht. Zoveel dat je er nooit afstand van zou doen. Mocht je iets te binnen schieten, dan kan je laten horen via de NPO Luister-app. Mag je doen middels een audiobericht of een geschreven bericht.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Trulies met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, en waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
7: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
13: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis...

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 7 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord, op weg vanaf de hoofdstad Manila. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland, een van hen op de intensive care. Bij het ongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het busongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vanochtend is het bewolkt, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Annette Topper, dankjewel. Ster.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
8: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
9: Mama!
10: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
9: Mama, een kleurplaat!
10: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
12: Ja, hoi.
11: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
12: Ja, dat kan goed kloppen.
11: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
12: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
11: Oké, okay. En waarom juist radio?
12: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
11: Oh, wat goed zeg.
12: En ik ga binnenkort ook op tv.
11: Zo.
12: Ja,
13: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Nou, je zit naast papa.
15: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
16: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
19: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
19: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
20: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
21: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: Start je dag zonder barst.
23: Opgelost. Autotaalglas.

Goedemorgen Thomas. Het is een vroege zondag. Een natte zondag. Maar gelukkig sleep jij me er weer door deze ochtend.

0: kloot dan, als je weer in mijn ochtend te maken zegt. Ik word wakker door de regen en vervolgens gaat de radio aan en hoor ik regendruppels in Stan van M&M. Dat is nog eens lekker wakker worden. Dankjewel en een fijne zondag. Thanos, for the love of God, gooi die teddybeer weg. We hebben niet eens meer contact met die persoon die hem aan je heeft gegeven.
1: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: Ieder weekend bespreken we een spraakmakend onderwerp. En vandaag ben ik benieuwd, waar hecht jij zoveel waarde aan dat je er nooit afstand van zou doen? Ik kan dus geen afstand doen van mijn witte teddy, die inmiddels grijs oogt omdat het zo oud is. En het ding is, het was mijn allereerste cadeau als baby. En omdat het mijn eerste bezit is, hecht ik er heel veel emotionele waarde aan. Ik kan hem gewoon niet wegdoen, hoe grijs en pluizig en vies hij ook is. Mijn moeder die zegt ook elke keer, wanneer gooi je nou eens een keer al je rommel weg? Je gaat dit allemaal toch niet meenemen? Zeg ik, ja, weet ik, maar ik vind het gewoon belangrijk om die dingen te houden. En de helft zit bij haar thuis. Omdat ik zelf in een luciferdoos woon. Dus ik snap ook wel dat ze denkt, ja, wanneer mag ik nou eens een keer die rommel weggooien? Nooit, mama, nooit. En jij? Waar hecht jij zoveel waarde aan dat je er nooit afstand van zou doen? Laat je horen via de NPO Luister-app.

0: ze waren van de week in de Ziggo Dome. En een heleboel luisteraars zijn daar naartoe gegaan met hun kinderen. Omdat ze hun kinderen blij wilden maken. Nee, nee, nee, nee. Je wilde jezelf blij maken. Geef toe, Cat's Eye is ook gewoon heel erg leuk.
1: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: We hebben het vandaag over waar jij zoveel waarde aan hecht dat je er nooit afstand van zou doen. Stefan, die was je voor.
2: Teddy was van oma. En het leuke is ook, de bank waar ik nu op zit, ligt, zeg maar, die heb ik ook geërfd van mijn oma. En dat is dezelfde bank waar Teddy altijd op zat. Daar zit hij nu nog steeds. De bank is wel te vervangen. Teddy is onvervangen.
0: Ja, gelukkig kan je de bank inderdaad altijd nog vervangen. Maar Teddy heeft hier ook een foto van gestuurd. Heeft een hele mooie roze strik. Heeft denk ik een zwarte neus, dat is de bedoeling. Maar hij ziet er heel erg... Het is een beetje een grijs-witte neus geworden... omdat hij dus denk ik zo oud is. Het is echt een hele mooie teddybeer. Er komt ook een kerstbal binnen van Jennifer. Helemaal ingepakt in plastic folie. Dat zie je ook op de foto en aan de kerstboom. Met meerdere haakjes in de boom... om de kans hopelijk kleiner te maken dat hij ooit kapot gaat. Zo schattig. Ze heeft hem gekregen in de jaren 90 van haar oma. En ze is toen ze bijna 4 jaar oud was in 1999 overleden. Maar die kerstbal... De bal die hangt elk jaar in de boom. Dat vind ik zo mooi dat je dat doet. En met zoveel zorg en zorgvuldigheid ook in die boom hangt... zodat die niet valt. Dat vind ik echt heel erg mooi. Ik hoop ook dat je hem heel lang kan houden. En later ook, als je dat ook wil, aan je eigen kinderen zult geven. Komt ook een berichtje binnen van Manoes.
3: Waar ik dus nooit afstand van zal doen. En wat ik heel belangrijk vind om in mijn leven te hebben... zijn mijn dagboeken. Ik heb er 54 volgeschreven... En ik laat ook niet aan iemand lezen. En ja, alleen als ik dood ga, dan mogen ze verbrand.
0: Het is echt een hele mooie teddybeer. Er komt ook een kerstbal binnen van Jennifer. Helemaal ingepakt in plastic folie. Dat zie je ook op de foto en aan de kerstboom. Met meerdere haakjes in de boom om de kans hopelijk kleiner te maken dat hij ooit kapot gaat. Zo schattig. Ze heeft hem gekregen in de jaren 90 van haar oma. En ze is toen ze bijna 4 jaar oud was in 1999 overleden. Maar die kerstbal die hangt elk jaar in de boom. Dat vind ik zo mooi dat je dat doet. En met zoveel zorg en zorgvuldigheid ook in die boom hangt zodat hij niet valt. Dat vind ik echt heel erg mooi. Ik hoop ook dat je hem heel lang kan houden... en later ook, als je dat ook wil, aan je eigen kinderen zult geven. Komt ook een berichtje binnen van Manoes.
3: Waar ik dus nooit afstand van zal doen... en wat ik heel belangrijk vind om in mijn leven te hebben... zijn mijn dagboeken. Ik heb er 54 volgeschreven. En ik laat ze ook niet aan iemand lezen. En ja... Alleen als ik dood ga, dan mogen ze verbrand worden. Maar voor de rest zijn ze...

0: waar ik dus nooit afstand van zal doen. En wat ik heel belangrijk vind om in mijn leven te hebben, zijn mijn dagboeken. Ik heb er 54 volgeschreven. En ik laat ze ook niet aan niemand lezen. En ja, alleen als ik dood ga, dan mogen ze verbrand worden. Maar voor de rest zijn ze super belangrijk voor me.
1: Ik snap dat wel hoor. Dat je dat in je hoofd hebt van als ik op een gegeven moment er niet meer ben, hoeft ook niemand het te lezen. Dat zijn jouw gedachtes. En ik vind ook dat je best wel kan zeggen, mijn gedachtes zijn van mij. Dat ik ze heb opgeschreven was misschien therapeutisch bedoeld. Maar dat betekent niet dat men het nu mag gaan gebruiken om daar iets mee te doen of daar een soort verhaal uit te halen. Ik kan me daar echt wel wat bij voorstellen. En dat verbranden, dat snap ik ook. Ja, snap ik ook. Ik denk als sommige mensen lezen wat ik allemaal schrijf over mezelf. Want ik schrijf echt alleen maar over mezelf. Word je ook niet echt gelukkig van hoor. Maar dat moet er soms uit. En dat moet je dan zo doen. Ja, of je gaat net als YouTubers een camera neerzetten en huilen. Dat kan ook. Maar dat ga ik niet doen in ieder geval. George Ezra die staat zo direct voor je klaar met Budapest. Maar eerst tijd voor David Bowie. Young Americans op NPO Radio 2.

0: Boedapest. Ik heb echt zulke gemengde gevoelens als ik zeg maar het woord Boedapest zie. Omdat ik ooit niet ingelood was toen ik mee wilde gaan naar Boedapest. En toen hadden ze me geforceerd gestuurd naar Londen. Maar ja, nu kom ik echt als een ondankbare brat over. Dat ik zeg, ja, ik ga naar Londen en niet naar Boedapest. Maar ik wilde heel graag naar Boedapest en alle coole kinderen mochten wel. En iedereen die niet cool was, zat toen in Londen. En dan zou je nu kunnen zeggen, oh, maak er een mooi verhaal van. Nu heb je je eigen geld, kan je naar Boedapest? Nee, we zijn nog steeds niet zo rijk. Het weer, de dag die begint met regen, vooral in het midden en zuiden van het land. Vanmiddag wordt het steeds vaker droog en de zon die gaan we niet zien. Het wordt 18 tot 20 graden. Gaan we over naar de NOS headlines van 7:30, verzorgd door Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tanas. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een mogelijke aanslag bij de trein die vrijdag ontspoorde in Frankrijk. Het ging mis tussen de steden Rouen en Caen. 44 mensen raakten gewond toen de trein van de rails raakte. Er werd gedacht aan sabotage door de politie, maar daar lijkt dus geen sprake van te zijn. Een man is gisteravond bij zijn aanhouding in Rotterdam overleden. Hij reed op een fatbike in de stad toen hij staande werd gehouden. Tijdens de arrestatie werd de man onwel. De reanimatie mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Het aantal doden bij de brand op een veerboot op de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het dodental is snel opgelopen. Vrijdag was er nog sprake van 35 slachtoffers. 43 mensen hebben de ramp overleefd. En Ajax heeft gisteravond met grote cijfers gewonnen van Fortuna Sittard. In Limburg stond het vlak na rust nog 1-1. Maar de Amsterdammers trokken aan het langste eind. Zag ook onze commentator Jan Roelfs.
2: Wassane wil graag een actie maken. Deze voorzet. Berghuis, nu Tolu. Oh, op de lat uit de rebound. Is die bal over de achterlijn? Ja, Ajax op 2-1. Kerrer en raakkoppen. Davy Klaassen met de 3-1. En dan lijkt het gedaan in Sittard.
1: Ja, en dat was het ook echt, want Ajax scoorde daarna nog 2 keer. En dus eindigde het in een pijnlijke nederlaag voor Fortuna. Het werd 5-1.
0: Hier in Sittard.
1: Jij komt in hier?
0: Jij komt in hier in Sittard zo. Wahaha.
1: Dat is lang geleden.
0: Ja, dat is echt lang. Ja. Je zei Sittard en die man zei Sittard. En toen dacht ik, Sittard? Jij komt in hier? Hij heeft kinderen nu, hè?
3: Is dat zo?
0: Ja, hij heeft kinderen en, zo, en hij praat helemaal niet zo.
1: Ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die geen idee hebben waar wij het nu
0: nee,
1: over
0: het is
1: hebben.
0: Een meme van vroeger. En dan zei die gast, jij komt hier en zit daar. Was nep hoor, was niet echt, hij was niet echt boos. Maar die man is, die heeft dat als jonge man toen gedaan. En is nu volwassen met kinderen en zo. En helemaal gezetteld en blij en happy. Nou, leuk.
1: Ja.
0: Soms gaat het ook goed met de mensen in de memes.
1: Ja, dat is toch fijn?
0: Ja, is leuk. Ja. Nou, Jasper Topper, dankjewel.
1: Tot zo.
0: De geur van vanille, oet en musk zit allemaal verpakt in een 5x5 Tefantanas auto geurhanger. Waarvan de geur langer blijft hangen dan de gedachte van die ene gevoelige ex. Dat meen ik echt. Je kunt hem winnen door te slagen in de uitdaging die Google jou geeft. Die heeft namelijk 3 tracks vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands. En het is aan jou om minimaal 2 van de 3 correct te raden. Meespelen kan alleen als je het woord achtergrond instuurt via de NPO Luister-app. Gen Z, je mag ook 8 sturen en dan ter grond, dat mag ook. En of het vandaag moeilijk wordt, kun je ontdekken met dit voorproefje.
4: Het is niet goed, maar het is oké.
0: Het is niet goed, maar het is oké. Durf je het aan?

0: Nu het weer zo herfstachtig weer begint te worden en het jaar officieel nog zomer is, ga je toch automatisch weer nadenken over herfstdrankjes.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Chai tea lattes in pumpkin spice smaak. Ja, wie had ooit gedacht dat je van pompoen een lekker drankje kon maken? Maar dat is toch wel echt een ding, hoor. Goedemorgen, Maurice.
3: Ja, goedemorgen, Thomas.
0: Wat is jouw favoriete drankje voor in de herfst?
3: In de ochtend is het standaard koffie.
0: En hoe drink je hem?
3: Met een beetje melk, en meer niet.
0: Maar je bent niet van de seizoenen dat je afwisselt? Ik heb zeg maar in de zomer vind ik het dan lekker om ijsblokjes in mijn koffie te doen. En daar dan vanillesiroop in. In de herfst dan de pumpkin spice. In de winter gaan we dan over op chocolade en wat bittere koffie. Maar jij hebt altijd hetzelfde.
3: Dit is het inderdaad. Ik ben niet van de speciale koffies en theetjes en dat soort dingen. Ja. Het is gewoon een lekker bakje filterkoffie.
0: Ja, oké, nou ja, dat kan ook. Voor ieder wat wils. En ik moet zeggen, in de basis ben ik dat vaak ook wel hoor. Maar dan af en toe denk ik, ja, zo'n uitstapje naar een seizoensgerelateerd drankje kan lekker. Zijn we dat met maaltijden ook niet?
3: Niet speciaal. Nee,
0: echt?
3: Nee.
0: Ik vind het nu bijvoorbeeld echt soep weer. Een soep heb ik in de zomer echt vermeden hoor.
3: Nee, ik heb eigenlijk maar één seizoensding.
0: En dat is?
3: Dat is met de kerst maak ik een familiegerecht dat ik al van mijn oma geleerd heb.
0: En wat is dat?
3: Dat heet balkenbrei.
0: En wat is dat?
3: Dat is, even kijken, dat is ongerookt spek in een bepaalde bouillon gekookt. En dan doe je daar boekweitmeel bij. En dat moet dan opstijven en die plakjes kun je dan bakken. En dat is ontzettend lekker.
0: En hoe eet men dat dan? Is dat dan dat het hard wordt en dat je dat dan op brood doet als beleg of zo? Hoe moet ik dat voor me zien?
3: Ik bak dat altijd en neem daar een boterham met appelstroop bij.
0: Oh, klinkt wel echt heel interessant. Dus wat
3: voor
0: mooi.
3: Voor mij is dat kerst.
0: Kijk, dat vind ik leuk. Dat er toch nog iets seizoensgebonden is. En zo'n mooi recept, mocht je daar ook zin in hebben, dan kan je het ook alvast nu maken, denk ik. Niet in ieder geval in het bijzijn van Maurice. Die doet het lekker met de kerst. Topper, je speelt mee met Even Google Vertalen. Het werkt als volgt. Je hoort 3 fragmenten minus de muziek door Google kaal vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands. Nou, zodra je ze in de originele vorm hoort, denk je 9 van 10 keer, oh ja. Maar ja, wie weet komt het niet zover en raad jij het direct. En heb je er ook minimaal 2 van de 3? Goed, want dan win je de thee van Tannas autogeurhanger en beslis je welke van de 3 we moeten draaien. Lukt het je niet, krijg je alleen als laatste als troostprijs. Ben je er klaar voor?
3: Kom maar op.
2: Even Google vertalen.
1: Het is niet goed, maar het is oké. Ik ga het toch maken. Pak je tas in en vertrek. Waag het niet om naar me terug te komen rennen.
3: Volgens mij sloeg ik aan op It's not right, but it's okay.
0: Alleen titels rekenen we goed. Komt de volgende.
1: Oh, mijn lieve miljoen dagen in jouw armen is nooit te veel. Ik wil gewoon niet stoppen te veel. Nooit te veel, nooit te veel, nooit te veel.
3: Ja, never too much.
0: Inderdaad, van Luther Vandross. En de eerste was trouwens van Whitney Houston, waar we naar op zoek waren. Oké, dat betekent dat die thee van Tannas autogeurhanger van jou is. Kijken of je de laatste ook goed doet en hoort bij de mensen die het voor elkaar heeft gekregen om alle 3 goed te raden. Komt niet vaak voor. Komt-ie.
1: Als ik de tijd kon terugdraaien, als ik een manier kon vinden, dan zou ik de woorden die je pijn hebben gedaan terugnemen en zou je blijven. Als ik de sterren kon bereiken, zou ik ze allemaal aan jou geven. Dan zou je van me houden zoals je vroeger deed.
3: Ik denk dat dit share is met If I Could Turn Back Time.
0: Dat is ook correct. Dat betekent dat jij een van de weinigen bent die 3 fragmenten goed heeft.
3: Dat is toch mooi.
0: Dat is echt fantastisch. En vandaag spelthema is achtergrond, want deze 3 artiesten waren allemaal achtergrondzangers en zangeressen voordat ze solo doorbraken. Zo zong de 17-jarige Cher achtergrond op Be My Baby van de Ronettes. Luther Vandross zong op het album Young Americans van David Bowie en Whitney Houston verleende haar stem aan Chaka Khan op Clouds. Ja, topper. Welke van de 3 mag ik voor je draaien?
3: Ja, die laatste, If I Could Turn Back Time.
0: If I Could Turn Back Time van Cher, die komt er voor je aan en jij gaat er vandoor met een thee van Tannas autogeurhanger. Ben je er blij mee?
3: Jazeker.

0: Done with it, Kensington. Te horen hier op 2 en we gaan door met muziek van eigen bodem. Davina Michel, Pinky Swear.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Pinky Swear van Davina Michel.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Superdeals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Ice Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
3: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké, okay. En waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
7: Ja.
8: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Social Deal Beauty Deals, take one en actie, Bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Omdat het kan, gaan we zo meteen gewoon All Summer Long van Kid Rock draaien. Kan gewoon. Het is gewoon nog zomer. Het kan gewoon. Maar eerst tijd voor het NOS-journaal van 8 uur. Verzorgd door Jasper Leegwater. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Tannas. 13 passagiers die betrokken waren bij het grote busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis in Zwitserland. Donderdag ging het mis met een Nederlandse touringcar in het oosten van Zwitserland. De bus schoot van de weg toen de chauffeur moest uitwijken voor een voorwerp dat op de weg lag. 5 gepensioneerde Nederlanders kwamen bij het ongeluk om het leven. In Rotterdam is gisteravond een arrestant overleden tijdens zijn aanhouding. De man reed op een fatbike en werd staande gehouden na een politieachtervolging.
8: De collega's hadden een melding gekregen omdat er een fatbike was gestolen hier in de buurt. Dus dan is het natuurlijk logisch dat iedereen die daar in die buurt op een fatbike rijdt, dat we die even controleren. Nou, zo is dat hier ook gegaan. We hebben die man gecontroleerd. Vroegen ze ID, had geen ID bij zich. Daarom hebben we hem aangehouden en bij die aanhouding werd hij onwel. En hebben we hem gereanimeerd en dat mocht helaas niet baten en is hij overleden.
7: Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het optreden van de agenten. En het gaat weer over Boedapest. Daar was het atletiektoernooi Ultimate Championship. Femke Broedersbol werd op de 800 meter derde. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Wero en de Britse Keely Hutchinson.
9: Ik ben heel blij. Het ging denk ik wel zoals we wilden. Ik zat op Audrey de schouder en dan zo lang nog bijblijven. Af en toe aanval was echt vertraging. Ik wou een beetje dat de laatste 100 mijn benen niet meer wilden. Maar dat hoort ook bij de 800. En weer een derde plek tegen deze geweldige meiden ben ik heel trots op.
7: Ja, de atleten kregen bij dit toernooi geen medailles, maar wel voor atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broedersbol won $40.000 met haar derde plek.
10: Damn, ik had ook van die banken af moeten gaan en gewoon wat moeten doen als kind, maar ja.
7: Ik heb het weer nog, het is een regenachtige dag. Alleen in het noorden blijft het droog. Later verdwijnen de buien overal en het wordt een graad of 19.
10: Jasper Topper, dankjewel.
11: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
12: Ja, hi.
11: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
12: Ja, dat kan goed kloppen.
11: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
12: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
11: Oké, en waarom juist radio?
12: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
11: Oh, wat goed zeg.
12: En ik ga binnenkort ook op tv.
11: Zo.
13: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
0: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
19: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
18: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
20: Wij zijn Medipoint.
21: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
22: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
21: En voor Harold met een sta-opstoel.
23: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
21: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
24: Medipoint.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue.
1: De thee van Tannas.
0: Een beetje aandacht kan soms wonderen doen. Zeker als je ziek bent, veel thuis zit, in een verpleeghuis woont en de dagen soms best wel lang kunnen duren. Nou, Marjan Hartman die brengt daarom iets heel bijzonders mee op bezoek, namelijk haar mini-paarden. Ja, met knuffelpaard gaat ze langs bij mensen die wel wat gezelschap, afleiding en vrolijkheid kunnen gebruiken. En ik vind het zelf echt een prachtig idee toen ik het zag op social media. Tegelijkertijd dacht ik, ja, hoe kom je hier eigenlijk op? En dat kan Marjan beter zelf vertellen. Goedemorgen, Marjan.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hoe heb je dit verzonnen?
2: Ja, ik kom oorspronkelijk uit de zorg weg. Ik heb altijd aan bed gestaan. En toen ik aan bed stond, toen nam ik mijn hondje altijd mee. En als ik al zag wat voor effect dat had. En als klein meisje ben ik altijd in de paarden geweest. En een echt paardenmeisje. En ja, als klein meisje zeg ik al, ik ga dit ooit met mijn paardjes doen. En nou ja, zo is het eigenlijk gegroeid en ontstaan om dit met mijn minipaardjes te gaan doen.
0: Wat mooi dat dan zo'n hond een soort inzicht bij jou heeft gecreëerd. Dat je dacht, mijn liefde voor paarden, dat ga ik ook aan een ander gunnen. Maar ja, een hond en een paard zijn wel twee verschillende dieren. Dus wat is er precies aan mini-paarden waardoor ze eigenlijk zo'n positieve invloed hebben op deze mensen?
2: Ja, het is heel anders dan een hond. Dus als we binnenkomen is dat al heel anders. Mensen gaan er op een andere manier in. Maar een paard oordeelt niet. Een paard is er gewoon. En een paard gaat vanuit energie, gaat dat. En ja, een paard is er gewoon. Oordeelt niet. Dus het is heel anders. Vaak als wij in een verpleeghuis of waar dan ook komen. Ik beschrijf het soms een beetje als het Sinterklaasgevoel. Mensen vinden het heel spannend vaak als we komen. En ze weten dat we komen, maar weten niet echt wat er gaat gebeuren. En op het moment dat wij dan binnenkomen, ja, dan gebeurt er echt de meest mooie magische dingen eigenlijk.
0: Ja, je kan dat ook allemaal zien op jouw social media kanalen, die mooie magische dingen, hoe mensen zo blij worden van zo'n paard die dan met zijn kopje zo bij die mensen komt. Dat vind ik zo mooi. Maar tegelijkertijd denk ik ook een beetje aan die paarden. Ik kan me voorstellen dat zo'n bezoek ook best wel veel emoties mee kan dragen. Hoe zorg je ervoor dat je paarden eigenlijk niet overweldig raken?
2: Nou, het kan inderdaad heel veel prikkels voor zich meebrengen. Want we bezoeken ook 1-op-1 mensen, maar ook veel verpleeghuizen of ziekenhuizen. Ja. Dus voor een paard brengt het best wel veel emoties en prikkels met zich mee ook. We hebben ook 5 mini-paardjes, dus ze gaan ook niet elke keer allemaal mee. En voordat ze aan het werk gaan, worden ze lekker gevoerd en lekker vertroeteld, lekker geknuffeld door ons. En nadat ze aan het werk gaan, gaan ze eerst natuurlijk de trailer in. Maar dan zijn ze ook de hele week gewoon weer vrij. Ze staan lekker in de wei en ze mogen lekker paard zijn.
0: Mooi.
2: Dus ik vind het welzijn van hun staat ook eigenlijk altijd voorop.
0: Kijk, ze klinkt ook echt wel goed hoor, hoe je dit zo allemaal vertelt.
2: Ja, en het meest belangrijke voor het paard vind ik nog dat hij er zelf ook plezier in moet hebben.
0: Ja, 100%.
2: Nou ja, je hebt mijn socials, je hebt alles bekeken en je ziet ook gewoon dat mijn paardjes het gewoon ook heel fijn vinden.
0: Ja, en je maakt er zo ontzettend veel mensen ook blij mee. Oude mensen, zoals ik net al zei. Iemand die net eventjes wat aandacht mist in zijn leven. Je doet dus heel veel. Je ziet ook heel veel troost en plezier en mooi. En daarom ben ik eigenlijk ook wel benieuwd. Wat zou je in de nabije toekomst graag willen doen om nog meer mensen te kunnen bereiken?
2: Nou, het is sowieso mensen even het ziek of eenzaam zijn laten vergeten. En ik zou nog groter willen worden. En dan niet om het groot worden, maar om nog meer mensen te kunnen bereiken. En ik zou gewoon nog meer mensen willen bereiken. En ja, ik hoop dat ik dat ooit met een bus kan gaan doen.
0: Ja, dat snap ik.
2: We vervoeren ze nou met een trailer. Mm. En een bus is net wat veiliger voor ze, omdat ze daar ietsjes compacter in staan. Het is makkelijker. Ik kan soms niet goed parkeren op, bij verpleeghuizen soms. Dus ja, ik zou nog meer mensen blij willen maken.
0: Ja, en dat zou dan eventueel inderdaad met een bus kunnen. En daarvoor heeft Marjan ook het een en ander opgezet. Wil je dat zien? Dan kan je dat zien op haar social media kanalen. @knuffel_paard. En anders kan je later ook iets op mijn story voorbij zien komen. @TannasHayebi. Marjan Hartman, ik vind je een fantastisch mens. Dank je wel dat je dit doet voor mensen. En dat je je dieren op zo'n mooie manier inzet. Ja. Maar ook heel goed voor je dieren bent. Je klinkt echt als een persoon met een heel groot hart. En ik hoop ook echt dat jij zo meteen 10 bussen voor je deur hebt staan en nog meer mensen blij kan maken. Want jij klinkt echt als iemand die veel geeft. En ik hoop dat het universum jou ook wat teruggeeft in die vorm van grote liefde. Want dat verdien je.
2: Ja, het zou super lief zijn. Ja, heel fijn. En ja, mensen blij maken. Dat is het doel.

Er mist één instrument in deze band en dat is de mondharmonica. Bassist Cas die wilde als kind eigenlijk mondharmonica leren spelen, maar omdat er geen enkele docent was die dat kon, koos hij uiteindelijk voor de bas. Ja, ook mooi en ook belangrijk, maar tegelijkertijd ook een teken hoe belangrijk muzieklessen zijn. En ik hoop dat een heleboel gepassioneerde docenten nog steeds dit vak blijven geven, want ja, AI kan veel nabootsen, maar gevoel, dat is toch wel echt uniek. We hebben het hier trouwens over de bassist van Rondé, net te horen op 2. En nu is het tijd voor The Cure, Friday I'm in Love.

voor de bas. Ja, ook mooi en ook belangrijk, maar tegelijkertijd ook een teken hoe belangrijk muzieklessen zijn. En ik hoop dat een heleboel gepassioneerde docenten nog steeds dit vak blijven geven. Want ja, AI kan veel nabootsen, maar gevoel, dat is toch wel echt uniek. We hebben het hier trouwens over de bassist van Rondé, net te horen op 2. En nu is het tijd voor The Cure, Friday I'm in Love.

Deze week is Marianne van Fontaines DC. NPO Radio 2.

0: DC, Marianne, de topsong van deze week. De hele week dus ook te horen hier op 2. Nou, ik werd er net al op geattendeerd via de NPO-lijsten-app. Johan die zei, Tannis niet vandaag nieuws of lyric vergeten. Ja, mocht je het gisteren gemist hebben, ja, slecht geslapen. Dus af en toe vergeet je wel eens wat. Vandaag ook hoor, ben ik ook een paar dingetjes vergeten. Maar we gaan het er niet over hebben, oké? Maar onze Hollywood Wall of Fame is op dit moment daarom ook aardig leeg. Jij kunt hem straks vullen met jouw naam. Je kunt een shout-out winnen. Als je raadt of de zin die onze nieuwslezer zo opleest een zin is die voorkomt in diens bulletin van 8:30. Of een zin is uit een track die zo direct voor je klaarstaat. Onze nieuwslezer van vandaag is Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de zin van vandaag?
1: Of de berg zou in zee moeten starten.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Laat je alvast horen via de NPO-luister-app. En wie weet win jij zometeen een shout-out. Krijg je eerst het weer van mij. Er zijn veel buien vanmorgen. En vooral in het midden en het zuiden van het land is dat zo. Vanmiddag wordt het wel nog steeds vaker droog. En de zon die gaan we niet zien. Maar het wordt wel 18 tot 20 graden. Een beetje dubieus weer dus. Dus op die NOS-headlines van 8:30, verzorgd door Jasper Leegwater.
1: De eerste Nederlanders die in de gecrashte touringcar in Zwitserland zaten, zijn weer thuis. Het gaat om 13 mensen die licht gewond waren of ongedeerd zijn gebleven. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland kwamen 5 Nederlandse 75-plussers om het leven. Bij Indonesië is gisteren een groot schip in de problemen gekomen. Het schip was vermist, maar is inmiddels gelokaliseerd. Het gaat om een passagiersschip. In totaal waren 243 mensen aan boord. 140 opvarenden worden nog vermist. Er is 1 dode gevonden, zegt de reddingsdienst. Een speler van tweede divisieclub IJsselmeervogels is gisteren gewond geraakt nadat hij een klap kreeg van de assistenttrainer van tegenstander GVVV. Het was al onrustig op het sportpark waar de wedstrijd werd gespeeld toen de assistent van de club uit Veenendaal de speler in de rust een klap zou hebben verkocht. Guillermo Dumay hield 3 naar achter geschoven tanden en een bebloed shirt over aan dat incident. De trainer en assistenttrainer zijn door GVVV ontslagen. IJsselmeervogels heeft aangifte gedaan. En 3 op rij zat er niet in voor de Belarusische tennister Sabalenka bij de US Open. Ze verloor in de finale van de Kazakse Jelena Rybakina, die volgens de commentatoren fantastisch speelde. En dan moet je wel even weten waar die commentatoren zijn. Die zijn dus hier.
0: Oké.
3: Okay. Games and match for Rybakina. 2 sets to 1, 6-4, 5-7, 6-2.
4: Poor form from Sabalenka there. Rybakina played a terrific final. That is the 3rd Grand Slam title for Elena Rybakina. What a tournament it's been. Secured the number 1 ranking. En nu een US Open champion.
1: Ja, het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. Later vandaag is de finale bij de mannen. Die gaat tussen Alexander Zverev en Ben Shelton.
0: Topper, dankjewel. En de zin die je net oplas.
1: Ja, wil je hem nog een keer horen?
0: Ja.
1: Of de berg zou in zee moeten starten.
0: Ja, die hebben we dus niet voorbij zien komen in jouw bulletin. Dat betekent dus dat het gaat om een lyric. De mensen die het onder andere goed hadden zijn Kenny, Lenny, Mel, Rob, Mar en een heleboel andere mensen. Als je toestemming hebt gegeven via de NPO-luister-app, dan kun je dus jouw naam zien op onze grote Hollywood Wall of Fame. En om welke zin het gaat in het muziek, dat kom je zo meteen te weten. Want eerst tijd voor wat anders. Namelijk het geheel, waarbij je een thee van Tannas theepakket kunt winnen. Meespelen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag. Dat is 1 van de 5 vragen die er aan je gesteld gaat worden. Met die antwoorden kun je dus het geheel gaan vormen. Het is eigenlijk een soort ingrediëntenlijst voor een taart bijvoorbeeld, waar we naar op zoek zijn. En de kwalificatievraag van vandaag luidt: hoe heette het programma van Carlo Bossaert en Irene Moors waarin ze bekende Nederlanders nadeden? Hoe heet het programma van Carlo Bossaert en Irene Moors waarin ze bekende Nederlanders nadeden? Weet je het antwoord? Laat je dan nu horen via de NPO-luister-app.

0: elke vertaling van dit nummer is gewoon prachtig. Want de tekst van dit nummer komt gewoon binnen. Ben E. King, Stand By Me hier op NPO Radio 2. Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Daniel.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt op dit moment een heel kostbaar iemand. Ja, daar is hij. Op jouw knie.
1: Ja, dat klopt. Die zit hier, of die hangt te wiebelen.
0: Ja, 7 maanden is hij. Hoe heet hij?
1: Nee, ze. Het is ze. Hè. Oh. En ze heet Fiep.
0: Hoe?
1: Fiep.
0: Fiep?
1: Fiep.
0: Fiep.
1: Fiep. Ja, gewoon Fiep.
0: En mag ik vragen waar die naam... Die heb ik echt nog nooit eerder gehoord. Waar komt die vandaan?
1: Nou ja, we zijn er mooi tegen. Want we vonden het gewoon vooral natuurlijk een leuke naam. Maar waar die bekend van is, is vooral de tekenaar van bijvoorbeeld Annie M. G. Schmid. Dat is Fiep Westerdorp.
0: Wauw! Natuurlijk, wauw! Ja, ja. Dat is echt heel bijzonder. En ga je dan ook de kinderboeken voorlezen of dat niet?
1: Jazeker.
0: Wauw. Oh, ja. Ik vind dat zo mooi als mensen dat nog meenemen. Dat is echt een van de mooiste series van toen we kind waren. En dat men dat nog steeds blijft voorlezen voor hun kinderen vind ik heel mooi, oprecht.
1: Nou, sterker nog, het is hartstikke populair op het moment. Dus we worden ook overstroomd met boeken en dat is hartstikke leuk.
0: Oh, dat is
1: we lezen graag en Fiep ook.
0: Oh, wat leuk. Oh, wat leuk, lieve Fiep van 7 maanden, wat leuk. Nou, leuk dat je meespeelt ook met het geheel terwijl je met Fiep bezig bent. En Fiep met jou natuurlijk ook. Het spel werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als het je lukt, dan kun je met die antwoorden het geheel vormen. Op een schaal van 1 tot 5, hoe goed denk je dat je het vandaag gaat doen?
1: Oeh, ja, ik heb 2 weken uitstaande op vakantie. Ik heb geen idee. Ik durf niet in te stappen. Weet je, we gaan het allemaal meemaken.
2: Het geheel. Het geheel.
0: Hoe heette het programma van Carlo Boshart en Irene Moors waarin ze bekende Nederlanders nadeden?
1: Nou, dat was de tv-kantine.
0: Wat is het werkwoord van opbellen?
1: Het werkwoord van opbellen? Ik bel, jij belt, wij bellen.
0: Welk woord ontbreekt hier? In de trein heb je een eerste en een tweede puntje, puntje, puntje.
1: Plas.
0: Waarvoor word je opgeleid als je de PABO hebt gevolgd?
1: Tot leraar.
0: Wat geeft een leraar je mee naar huis om te maken wat je wel eens per ongeluk vergat of door je hond liet opeten?
1: Dat is al het huiswerk geweest zijn.
0: Nou, voor iemand die 2 weken niet heeft geluisterd, heb je dit toch aardig gedaan. De antwoorden zijn kantine, bel, klas, leraar en huiswerk. Ja, dan kan er ook maar 1 geheel zijn. En ik voel aan mijn water dat jij dat weet.
1: Oh, dit is wel een pittige. Even de hulplijn. Fiep denkt dat het school is.
0: Op het Italiaanse eiland Stromboli is een heel bijzondere school geopend voor maar 1 leerling. De schoolbel die gaat dus alleen speciaal voor Aisha. Ze zit alleen in de klas met de leraar voor zich. En de school in het andere dorp is eigenlijk alleen maar met een boot bereikbaar. Dus om die reden heeft Aisha dus haar eigen school. En haar huiswerk vergeten, ja, dat zit er denk ik niet in als enige leerling. Want alle aandacht is dan wel op je gericht. En bij de kantine hoeft ze in ieder geval nooit in de rij te staan voor een broodje. Topper! Fiep en jij gaan er vandoor met een thee van Tannas theepakket. Zijn jullie er blij mee?
1: Hartstikke blij. Door het dolle heen. Hartstikke leuk.
0: Kijk, ik hoor Fiep alleen niet.
1: Fiep? Wil je nog wat zeggen? Nee, plank kort.
0: Nee, Fiep denkt, nou, je hebt genoeg van mij gehad, Tannas. Ik ga nu even rustig verder spelen. Toppers, dank jullie wel voor het bellen, hè. En veel plezier nog met elkaar.
1: Dankjewel. Fijne uitzending.

0: Fijn dat je luistert. Dit is NPO Radio 2.
1: Wil jij een ochtend-DJ die netjes plaatjes aan en afkondigt en verder de kop houdt? Zoek lekker een ander station, want dit is tot 9 uur. Dan

Edward die zegt via de NPO-lijst-app: ik ben een klein beetje maar fan van deze band. Ze hebben twee goede albums uitgebracht. Hey, ik ben blij wanneer jij blij bent. Zometeen word je nog blijer, want we hebben nog meer lekkere muziek voor je klaarstaan. Mooie muziek ook van Alex Warren, Fever Dream, Billy Idol, Eyes Without a Face. Alleen niet bij mij, maar bij Jeroen van Inkel met Rinkel de Kinkel. Heel veel plezier bij hem. Ik heb Oasis nog voor je. Don't look back in anger. Zo'n mooie motto om je weekend, ook je zondag mee in te luiden. Ga er fris in met positieve energie. En ik check je volgende weekend weer.

0: Samen Max. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké. En waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
6: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
10: Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost, autotaalglas.
11: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
14: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
14: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van Albert
18: Heijn. Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
19: Ladies and people, hartelijk goedemorgen. Het is bijna 9:00. Dit is NPO Radio 2 met onderweg Billy Idol. Hier is het NOS Journaal. Jasper Leegwater, goedemorgen.
20: Goedemorgen Jeroen. 13 passagiers die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. 11 gewonden liggen nog steeds in het ziekenhuis. De Nederlandse touringcar schoot donderdag van de weg in het oosten van Zwitserland. 40 mensen raakten gewond. 5 gepensioneerde Nederlanders kwamen bij het ongeluk om het leven. In Rotterdam is gisteravond een arrestant overleden. De man zou een fatbike hebben gestolen en werd daarna achtervolgd door de politie. Uiteindelijk konden agenten de man aanhouden, maar tijdens die aanhouding werd hij onwel. De reanimatie mocht niet meer baten. De politie doet nu een dringende oproep.
21: Ja, wij hebben ook gehoord dat er veel filmpjes rondgaan en we hopen echt dat mensen die niet doorsturen naar elkaar, maar delen met de politie, met de Rijksrecherche, zodat ze kunnen helpen bij het onderzoek.
20: De Rijksrecherche doet dus onderzoek naar wat er precies is gebeurd in Rotterdam. Dat doen ze altijd als iemand overlijdt tijdens een politieactie. Bij een Oekraïense drone-aanval in Rusland zijn twee mensen omgekomen. De drone zou tegen een boom zijn gevlogen, waardoor een auto vlakbij beschadigd raakte. Twee van de vier mensen die in de auto zaten zijn overleden. En het was een speciale voetbalavond voor Cambuur. De Leeuwarders pakten hun eerste overwinning van dit seizoen in de Eredivisie. NEC werd met 3-0 verslagen.
0: En dan alsnog de 3-0 van Cambuur. Ivan Hemstra met veel energie, veel duelkracht, boekt Cambuur zijn eerste zegen van dit seizoen en de allereerste ooit in de Eredivisie in het gloednieuwe stadion. Dit is de dag waar die fans op hebben gewacht.
20: En Cambuur heeft nu 6 punten uit 6 wedstrijden en staat daarmee op de 15e plaats in de Eredivisie. Heb ik het weer nog? Het is een regenachtige dag. Alleen in het noorden blijft het droog. Later verdwijnen de buien overal en het wordt een graad of 19.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
22: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
23: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent en benut Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
1: Ja, hoi.
0: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
1: Ja, dat kan goed kloppen.
0: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
1: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
0: Oké, en waarom juist radio?
1: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
0: Oh, wat goed zeg.
1: En ik ga binnenkort ook op tv.
0: Zo.
2: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: geleden dat hij zo voldaan glinstert. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zondagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: PNN Para. Het is maar
4: één. Radio 2. Hey, dames en heren. Hartelijk goedemorgen. Het is 13 september en de Rinkel de Kinkel show gaat van start.
5: Hallo.
4: De legendarische Billy Idol.

het mooie is, hij is er nog steeds, Billy Idol. Treedt ook gewoon nog op. Heeft diezelfde leren jas aan. Nou, misschien het nieuwe, maar wel een beetje hetzelfde stijl. Dat beetje bleke uiterlijk, die witte haren. Alleen, ja, zijn oogopslag is wat ouder. En hij is, ja, staat iets meer gebogen. Maar hij doet nog steeds wat hij altijd gedaan heeft. En dat ondersteun ik van harte. Ik zeg, oude knakker, still going strong. Billy Idol, mooi voorbeeld ervan. Zondag 13 september, dames en heren. Doe mee met de show via de NPO Luisterapp. Digitale doorgeefluik, kan er van alles meedoen. En straks gaat het geluidenarchief weer open. Je inzending daarvoor is ook alvast van harte welkom.

0: met deze vrolijke orkestrale klanken ben je terechtgekomen bij de uitzending van NPO Radio 2. Met verstrooiing, muzikale hoogtepunten en hier en daar een lachje. En ook hier en daar een wondertje. Een medisch wonder in Griekenland. Daar is een vrouw van 54 jaar bevallen van een dochter. En het bijzondere is, dat kindje kwam uit een embryo dat al 22 jaar lang in de vriezer lag. My god, wat kunnen we toch veel vandaag de dag. Een embryo dat al 22 jaar lang in de vriezer lag. Het echtpaar besloot tot de IVF-poging in vitro fertilisatie nadat hun 21-jarige zoon vorig jaar verongelukte. Ik kan me voorstellen dat je dan gaat nadenken en denkt, ja, we hebben nog ergens een embryo liggen. Misschien moeten we dat dan activeren of bevruchten of et cetera. Omdat de wettelijke leeftijdsgrens voor IVF in Griekenland op 54 jaar ligt, werd de behandeling een race tegen de klok. Maar het is bevallen van een kindje, een dochter. Also, ik vind dat mooi, dat is mooi. Onwillekeurig bekruipen mij wel allemaal scary gedachtes. Dat je toch een beetje met de natuur aan het rommelen bent. Niet dat je een keer wakker wordt en dat je je kind hoort zeggen,
1: your mother sucks cocks and hell.
0: Nee, dat wil je natuurlijk niet. Dat hopen we uiteraard ook niet. Nee, dat zijn. Het is wel zondagochtend. Jeroen, huid heeft een beetje beschaafd. Ja, prima, oké. Oh ja, ik wilde je nog even een tune laten horen. Misschien dat je hem herkent. Dit is echt heel rustgevend op zondagochtend. Dit is natuurlijk de tune van Super Mario Bros. 1309. Vandaag is het 41 jaar geleden dat Super Mario Bros. Werd uitgebracht. Je bestuurt Mario, je springt over obstakels. Je verslaat vijanden, je verzamelt munten en bereikt uiteindelijk de vlag. Nou, dat is vandaag 41 jaar geleden dat hij op de markt kwam. Ik herinner me dat nog, kon niet wachten om het te spelen. Even eerst zakken, dames en heren.
2: We gaan eerst helemaal lekker zakken in de yin, in de ontspanning.
0: Ja.
2: En hoe ontspannender we zijn, hoe makkelijk het ook is om te zingen.
0: Te zingen.
2: En zingen geeft vreugde. Zingen geeft een gevoel van verbinding. En je gaat ook potentieel van jouw stem voelen.
0: En dat is waar het allemaal om draait.
3: Er is maar één NPO Radio 2.

0: zondag waait langs je heen. Met de klanken van Enigma. Return to Innocence. Geproduceerd door Michael Cretu, heet hij. Doe ik het even min of meer uit mijn hoofd. Het grappige was, die Michael die had ook een vriendinnetje. En die produceerde die ook. En dat klonk dan weer zo. Je hoort ook wel een beetje. Beetje dezelfde sound. En dan de monniken weg. En dan. En dan Sandra erin. Ja, Maria Magdalena. Dat was een grote hit destijds van Sandra. Tijd voor.
1: Het geluidenarchief.
0: Gaat weer open. Neem via de NPO Luister app een geluid op. En beschrijf wat het is. Als voorbeeld eventjes iets wat Koen vorige week stuurde.
2: Het openen van de door mij gewonnen eyecatcher.
0: Oh ja, die hadden we opgestuurd. En het openen van de envelop. Blijkbaar een bolletjes envelop. Klonk zo. En dit kwam vorige week binnen via Michael.
3: Goedemorgen Jeroen en Jesse. Dit is het geluid van een Noorse ambulance.
0: Oh ja, dat had hij helemaal speciaal geregeld dat hij even de sirene en zo aan mocht zetten. Jij kan ook jouw geluid aan ons sturen via de digitale doorgeeflaak. De NPO Radio 2 luister-app. En vertel er eventjes duidelijk achter wat je hebt opgenomen. Dat is wel zo leuk voor het identificeren. Alle trouwe luisteraars, de fans van de show, alle twee, weten dat ik deze vocale bijdrage altijd zeer waardeer van deze zanger, Michael McDonald.

0: een party.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.

0: wat de titel is, is ongeveer 1,3 miljoen keer genoemd tijdens de tour. Dus dat doen we uiteraard ook niet. We gaan meteen naar het nieuws van 9.31. NOS Journaal, Jasper Leegwater, wat gebeurt er allemaal?
1: 13 passagiers die betrokken waren bij het grote busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis in Zwitserland. Bij het ongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse bedrijf Achter Cloud en wordt onder meer gesteund door Elon Musk en de topman van ChatGPT. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling nu te snel. We zien in Nederland bijna alleen maar jonge mensen die zich sportief uitsloven bij de fitnessraasje High Rocks, maar in China zijn het vooral senioren die het loodzware parcours afleggen. Ze rennen 8 kilometer en doen tussendoor verschillende krachtoefeningen. In China wonen ongeveer 400 miljoen 65-plussers, terwijl het geboortecijfer al jaren terugloopt. Daarom probeert de 100-jarige High Rockser Yuan om andere ouderen ook zover te krijgen om mee te doen aan die fitnessgekte, zodat de Chinese senioren een beetje fit blijven. En Parijs is al dagen in de ban van de comeback van Celine Dion. Gisteravond was het zover, de eerste van 26 concerten. Meer dan 9 miljoen mensen hadden zich aangemeld voor een kaartje. Deze fans hadden mazzel, ze gingen in een bus naar het concert en de sfeer zat er gelijk al lekker in. Nou, vanwege de neurologische aandoening van Celine Dion was het niet zeker hoe ze zou klinken. Nou, ze deed in ieder geval haar best.

0: niet slecht.
1: Nee, we hebben het opgenomen met een pak hagelslag. Daardoor klinkt het niet fantastisch, maar... Nee.
0: Er zit heel veel echo op, ook heel veel galm. Dat is natuurlijk de truc die veel artiesten toepassen. Als ze het niet helemaal meer halen, hè, dan gaat er een bak echo op.
1: En dan valt het niet zo op dat die nootjes niet helemaal zuiver zijn.
0: Wat ik me in haar geval trouwens goed kan voorstellen. Want ze heeft natuurlijk toch wel echt een vervelende ziekte onder de leden.
1: Zeker. Dus ik denk dat het voor de fans gewoon vooral een trip down memory lane was. En dat ze er lekker van hebben kunnen genieten. Ik heb het weer nog. Veel buien vanmorgen. Vooral in het midden en zuiden van het land. Vanmiddag steeds vaker droog. De zon gaan we helaas niet zien vandaag. Het wordt 18 tot 20 graden. Yeah, can you imagine
0: extraterrestrial disjockeys. Hi. Listening to Radio Waves from Space. Yeah. Omdat je juist meer wil voelen. Sturen, jouw geluid. Klinkt een beetje vies, maar wat je opneemt met de digitale doorgeefluik aan ons door. En dan gaan we dat straks even beluisteren en doorgeven aan de rest van de mensen. Kijk even in de keuken, kijk onder je bed, in de kledingkast. Misschien is daar iets wat gebeurd.

0: Gewoon talentvolle. Shanna Spiro. Kan niet alleen mooi zingen. Ze ontwerpt ook nog eens kleding en weet ik veel, sieraden. Super talent. Soms hebben mensen zoveel talent dat je het wel eens denkt. Oh, is dat niet een beetje te veel voor de persoon? Gaat dat wel goed? Nou, in haar geval gaat het al een tijd goed. Terwijl ik hier even op de kalender zit te kijken en ik me realiseer dat het nog 102 dagen duurt voordat het kerstmis is. Goede relevante informatie, niet? Vanochtend bewolkt, vooral in het midden en zuiden wat regen. 19 graden boven op de Radio 2 Centrum. Zit even te kijken naar de webcams die we altijd hebben aanstaan in de studio. Zodat we een beetje kunnen kijken hoe het in de verschillende delen van Nederland is. En overal is het een beetje dat grijze, nattige, niet hele vrolijke weer. We kijken naar het Centraal Station Amsterdam. Er komt een trein voorbij rijden. Ja, een verzetje. Dan heb ik je beneden. Dat zit ook alweer. Ja, en ik denk, vet die camera links beneden. Want ik vraag altijd Jesse, maar Jesse is helaas ziek. Dus alle beterschap.
1: Ik weet het even niet.
0: Dat is ook vrij, een lastige, onverwachte vraag.
1: Dat is ook een beetje mistig.
0: Dat kunnen gewoon niet. Volgens mij is dat verkeerskruising bij Zutphen.
1: Oh ja.
0: Ja, de omgeving Zutphen. En dan hebben we ook nog. Nou, we houden het hier even bij, want een heel erg informatief blokje is het ook verder niet. We hebben natuurlijk wel het onderdeel waar het nu tijd voor is geworden.
2: Het rinkelde kinkel. Geluidenarchief.
0: Yo, het geluid van Saskia wat ze doorsturen, dat klinkt zo.
3: Ik snij vers gebakken brood.
0: Oh, wat een lekker gehoor is dat. Ha, ik heb 2 boterhammen gegeten vanmorgen, voor ik naar de studio kwam. Maar als ik dit hoor, dan denk ik, ik zou er nog wel eentje lusten. En Jeroen, die stuurt dit.
4: Het schoonmaken van mijn fotocamera met een blaasballagje.
0: Een blaasballagje. Nou, het is grappig dat je dat zegt, want ik herken dat ook. Ja, dat is makkelijk achteraf te zeggen natuurlijk. Ik wil dan nog even hier. Dat is zo'n rubber bolletje met een tuutje en een knijpje in.
4: Van mijn fotocamera en, met een blaasballagje.
0: En dan komt dan lucht uit. En dat is dan voor fijngevoelige apparatuur en dingen waar geen stof, althans niet te veel, in mag komen. Sandra, die hoort.
5: Dit is het geluid van het raam dat een klein stukje open staat en we rijden hier in Frankrijk over de snelweg.
0: Oh ja, maar ik hoor heel duidelijk het Franse landschap. Dat is heel duidelijk te horen, Sandra. Goed hoe je dat hebt opgenomen. En zonder dat de telefoon ook door dat kleine kiertje in het raam naar buiten is gedonderd. Nog tot slot het geluid van Ellen. Nou, Ellen zegt.
6: Onze varkens die eten krijgen.
0: En ze vinden dat fijn zo te horen. Ze genieten ervan met volle teugen. Dankjewel Ellen daarvoor. Blijf geluiden sturen via de NPO-luisterapp. En volgende week gaat het geluidenarchief namelijk opnieuw open. Situatie. Een lifter die ergens instapt bij een man in een auto. En dan ontvouwt dit verhaal zich.

you, Adam. She will be loved. Maroon 5. Eigenlijk een super lief liedje wat je hier hoorde. Want het gaat over een meisje die een beetje in de klins ligt met zichzelf. Ze heeft wat probleempjes links en rechts. En probeert daarmee te dealen. En haar vriend die probeert haar daar op alle mogelijke manieren mee te helpen.

Ik moet altijd denken aan de legendarische woorden van Tros DJ Ad Roland. Die zijn altijd keep it cool en ga je gang bij Cool in the Gang. Moest ik altijd om lachen. Net in het weerbericht zei nieuwslezer De Zon, gaan we niet zien vandaag. Daar reageren Robert, Anne en Eveline op met een zonnige foto. Dankjewel. Het is toch goed om te zien dat er nog wel ergens zon te beleven is in ons koude kikkerland. En straks in de show met dubbele tong.

0: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
3: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
2: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
3: De olifanten van Botswana, NRV.
2: Of luipaarden in Sri Lanka.
3: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Vind een VAG Groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké. En waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
10: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Het is 10 uur voor de liefhebbers. Haal even het brilcream tevoorschijn. Want zo direct hebben wij de Stray Cats. More rock and roll on the radio. En zo werd het 10.01. Het is 1 over 10. NOS Journaal is hier. Jasper Leegwater, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De man die gisteravond overleed tijdens een aanhouding door de politie in Rotterdam is een 51-jarige Rotterdammer. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De man werd in Rotterdam-Zuid aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd de man onwel. Op sociale media gaan beelden rond waarop de aanhouding te zien zou zijn. De eerste Nederlanders die in de gecrashte touringcar in Zwitserland zaten, zijn weer thuis. Het gaat om 13 mensen die licht gewond waren of ongedeerd zijn gebleven. Het ongeluk heeft er ook ingehakt bij inwoners van de plaats Soest. Daarom is er daar een herdenkingsdienst voor alle slachtoffers, vertelt deze verslaggever van Hart van Nederland.
18: Er wonen hier 1500 mensen en die hebben eigenlijk zo'n groot ongeluk nog nooit meegemaakt hier in de buurt. Eigenlijk het hele weekend is het dorp op stelte gezet en dus is er ook een moment van eventjes bezinnen. Wat is hier nou eigenlijk allemaal gebeurd en die 5 dodelijke slachtoffers herdenken.
17: Een speler van tweede divisieclub IJsselmeervogels is gisteren gewond geraakt nadat hij een klap kreeg van de assistent-trainer van tegenstander GVVV. Het was al onrustig op het sportpark toen de assistent van de club uit Veenendaal de speler in de rust een klap zou hebben verkocht. Guillermo Dumay hield 3 naar achter geschoven tanden en een bebloed shirt over aan dat incident. Nou, de trainer en assistent-trainer zijn door GVVV ontslagen. IJsselmeervogels heeft aangifte gedaan. En de Deense film Woman Unknown heeft op het filmfestival van Venetië de belangrijkste prijs gewonnen, de Gouden Leeuw. Ook de hoofdrolspeelster kreeg de prijs voor beste actrice.
19: The Golden Lion for best film goes to Woman Unknown by Mai El Toukhy.
20: I want to dedicate this award to all of the thousands of women around the world who have suffered these kind of experiences that we try to portray in Woman Unknown in one way or another. Thank you so much. Thank you.
17: Ja, de film vertelt het verhaal van een jong meisje dat haar nieuwe rol moet vinden in het Denemarken van direct na de Tweede Wereldoorlog. Ik heb het weer nog. Het is een regenachtige dag. Alleen in het noorden blijft het droog. Later verdwijnen de buien overal en het wordt een graad of 19.
21: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
23: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
22: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
24: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
25: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
26: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
24: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
27: Begon jouw dag met ruitschade?
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
30: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
31: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
32: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met bouwgarant.
33: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
34: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
35: Ja, hoi.
34: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
35: Ja, dat kan goed kloppen.
34: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
35: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
34: Oké. En waarom juist radio?
35: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
34: Oh, wat goed zeg.
35: En ik ga binnenkort ook op tv.
34: Zo.
35: Ja.
36: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
33: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
37: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
2: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
3: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
4: Ja, het is altijd moeilijk om te kiezen, de rode of de blauwe pil.
5: You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Radioland. And I show you how the best radio show of all time sounds.
6: Rinkel de Kinkel.
7: BNN Para.
8: Hey, goedemorgen.
9: Het is mijn game.
8: Wow. Oeh, yes, baby. Een action-packed radioprogramma met dubbele tong zit hier nog in. Ja, helemaal voor elkaar. Rinkel de Kinkel. We gaan even een beetje met bloemen en kruiden aan de gang hier.
10: Ja, het ja. Is echt de tijd om met bloemen en kruiden aan de slag te gaan.
8: Dat doen we hier. En je mag ook vet in je haren smeren.
11: Hoera!
8: Tijd voor rock'n'roll.

0: liefde en vriendschap bestaat uit het ontdekken van onszelf in de ander en de vreugde van de herkenning. Vrienden, vriendinnen, goedemorgen, 13 september. Meedoen aan dit Radio Feuilleton is mogelijk via het NPO Luister-app het digitale doorgeven. Laat ik even kijken in de app. Anne-Jan die stuurt een bericht. Hij schrijft: mijn dochter van 13 weet nu ook wat een blaasbalgje is. Educatief programma, toch? Dat rinkelde kikkel. Dankjewel, Anne-Jan. Ja, je leert af en toe nog eens wat. Misschien soms niet helemaal de goede dingen, maar onderweg kun je wel eens wat tegenkomen wat je zo tot je kan nemen als leerstof. Ivo die is onderweg naar een klassieker evenement, stuurt hij. En Anneke stuurt: goedemorgen Jeroen. Nu onze hond Roos uitlaten langs het Eemskanaal. Vanavond mag ze met andere honden zwemmen in het openluchtzwembad de Papiermolen ter afsluiting van het seizoen. Het is onze eerste keer, dus benieuwd hoe zij het zal vinden. En ik weet zeker dat er een periode was in jouw leven dat je soms van die hele fijne momenten had, dat je even ging zitten en dat je misschien hiernaar luisterde.
1: Jip liep in de tuin en hij verveelde zich zo. Maar kijk, wat zag hij daar? Een klein gaatje in de heg. Wat zou er aan de andere kant van de heg zijn, dacht Jip? Een paleis? Een hek? Een ridder? Hij ging op de grond zitten en keek door het gaatje. En wat zag hij?
0: Doe nou eens even normaal, altijd die naamjingles. Nee, Jip en Janneke. Daar gaat het over. Aan de andere kant van de heg was natuurlijk buurmeisje Janneke. En een warme vriendschap die langdurig heeft bestaan. Die was geboren vandaag in 1952. Verscheen het eerste verhaal van Jip en Janneke in de krant Het Parool. En vandaag de dag nog steeds populair bij de kleintjes. Denk ook aan hun huisdieren, Takkie en Sipie, niet te vergeten. Er is zelfs een Takkie hondencarnavalskostuum voor volwassenen. Dus de merch rond Jip en Janneke, die viert hoogtij. En dan natuurlijk, to put the pedal to the metal, gas geven vanmiddag in de race in de Formule 1. Max Verstappen, Kimi Antonelli verwachten dat het lastig zal worden om Lando Norris, die pole position heeft, aan te vallen in de Grand Prix van Spanje. Omdat het parcours is heel smal. Het is natuurlijk een leuk nieuw circuit. Af en toe als je op de onboard beelden kijkt, denk ik bij mezelf, ze rijden in de pitstraat, zo smal is het. Dus allemaal heel veel succes daar in de bolides. En iedereen veel kijkplezier met de F1.
2: Er is maar één.
3: NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2.

0: Jingle de Kinkel.
1: 0% deepfake.
2: Want ze werken met een duistere agenda.
0: 100% realiteit.
1: En

0: straatveger. Daar gaat het over. Een straatveger. Die zijn baantje heeft en zijn werk doet. En terwijl hij dan de straat aan het vegen is, dag in dag uit, droomt hij van een ander leven. Een ander leven met freedom en dignity. Deacon Blue, die zong erover.
1: TV history as it has never been written anywhere.
2: En dan gaan wij even die anywhere.
3: Volgende gast is gewoon keihard de kleinste.
4: Nou, het is tijd voor het vaste onderdeel.
1: Wrinkle de Kinkel looks back on the legendary Bart de Graaf.
0: Ieder weekend doen we een ode aan de man die omroep BNN oprichtte, Bart de Graaf. En Valentijn meldt zich via de NPO Luister app. En hij kwam onlangs een
5: fragment tegen van de talkshow van Bart de Graaf met Frans Bauer. Dus dat leek me wel heel erg leuk. Misschien kunnen jullie die een keer uitzenden.
0: In de talkshow stalkte Bart een BNR ongevraagd voor langere tijd. Het was 2002 en toen stond Bart bij Frans Bauer voor zijn deur. In zijn pyjama en met een kussen.
6: Hey, Frans!
7: Wat is dit nou? Ik had niet zeggen dat je tussen mee gaat liggen.
6: Nou, ik denk dat jij gedachten kan lezen. Want kijk, ik heb mijn pyjama al aan.
0: Frans blijkt een hartstikke gastvrije man te zijn. Want Bart mocht gewoon naast hem in bed liggen.
6: Welterusten, Frans.
7: Welterusten, Bart.
6: Krijg ik nog een kus van jou, Frans, of hoe zit het? Dankjewel, Frans. Welterusten, hè?
0: Legendarische televisie. En mocht je suggesties hebben voor een leuk Bart de Graaf fragment, je kan het met ons delen via 0800-1122 of het digitale doorgeefluik, de NPO Luisterapp.

0: doe even een conclusie. Nee, ik doe een voorspelling. Dat is beter verwoord. Een voorspelling doe ik. Ik denk dat over 1,2 miljoen lichtjaren de radiostations deze track nog steeds draaien. Een evergreen. Voor altijd en altijd en altijd. Je hoorde Supertramp.
1: De Rinkel de Kinkel Fashion File.
0: De Fashion File. Fashion File? Ja, even kijken wat hip is en wat niet. Nou, je moet gewoon designer tassen, dure schoenen moet je gewoon allemaal vergeten. Herbruikbare waterflessen zijn de trend van dit moment. Misschien vast wel gezien. Hippe mensen gebruiken als een heuse mode-accessoire.
2: I use a hydro flask.
3: Me and my kids, my family, all Yetis.
4: How many water bottles do you have?
2: Probably like over 20.
3: I have 20 of them in the back of the closet that we never use, but they're still there.
0: Over 20. Ook dat toontje is ook heel fashionable. Het motto voor deze flessen: hoe opvallender en groter, hoe beter. Deze trendwatchers ziet dat mensen er helemaal los op gaan.
5: It is not just a fun little thing anymore. People are scrambling over one another to buy the latest bottle that is popular and collecting these things.
6: You're going to buy a bottle that matches your aesthetic.
0: En in de officiële Radio 2 crew is er ook iemand die heel duidelijk daar een voorliefde voor heeft. Ze heeft van die hele grote met glitters en handvaten en kettingjes en tasjes waar je allemaal op die waterfles. Dat is natuurlijk Tanas. Die heeft er ook eentje versierd met van alles en nog wat. Wat ook een trouwens zeer gewilde designer item is. Is de Rinkel de Kinkel Eyecatcher.
1: Met dubbele tong.
7: Met dubbele tong.
0: Hoppa, bamba, weppa, jeppa, rambam, pop, jee. Kun je winnen met dit onderdeel. Twee woorden hoor je dwars door elkaar heen. En als je ze weet te ontcijferen, meteen bellen met 0800-1122. Maak kans op die officiële fashionable Rinkel de Kinkel eyecatcher. Let goed op, het gaat om deze twee woorden.
8: Mode.
0: Ja, het is wel tricky. Die ene die is een beetje zachtjes. Dus zal ik alle muziek weghalen, komt hij nog een keer.
8: Mode.
0: Ja. Nou, oké. Okay. Als je het weet, ik hoor het graag van je. Wij zitten klaar om dit hele gewoon aan te nemen. En je weet het, in dit radioprogramma kom je gewoon direct, hup, binnen via ons telefoonverbinding in de uitzending. En ik zeg, hallo, goedemorgen, met wie?
9: Goedemorgen, met Markita.
0: En nog een keer, nou, hoe?
9: Markita,
0: hi. Ja.
9: Goedemorgen.
0: Welke twee woorden hoorde jij?
9: Mode en fles.
0: Mode en fles, ja. Heel erg goed. Jongen. Ja. Wat was jij aan het doen? Wat was jij aan het uitspoken op deze zondag?
9: Nou, ik heb net de hond uitgelaten, want ja, Het is wel nog droog.
0: Oh ja,
9: en nou zit ik lekker achter mijn iPadje buiten.
0: Ja, oké. Okay. Hoe heet de hond?
9: Bowie.
0: Bowie?
9: Ja, vernoemd naar David.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Wat grappig.
9: Ja.
0: Mijn kleinzoon heet Bowie. Ja.
9: Nou, dat is ook toevallig.
0: Ja, dat is ook toevallig. Die is trouwens niet vernoemd naar David, maar dat is gewoon omdat ze het een leuke naam vonden.
9: Ja, dus,
0: dat is ook zo. Zeg, je krijgt van ons een leuk cadeautje. Luister wel eens vaker naar de show, maar gitaar?
9: Elke week.
0: Oh, nou, dan weet je wel wat je moet roepen als ik tegen jou zeg: jij krijgt van ons de Rinkel, de Kinkel.
9: Eyecatcher!
0: Woehoe! Die gaat je ook fantastisch staan.
9: Dankjewel.

0: Hey, hallo daar. Het is de radio op zondagochtend. Altijd een beetje gezellig. Hetzelfde verhaal. Vertrouwd en bekend. De Rinkel de Kinkel Show. Met leuke onderdelen. Even kijken wat er allemaal in de digitale doorgeefluik binnen is gekomen. Dennis die stuurt een foto. En ik zie het voorwiel van een busje. Een klein kampeertafeltje dat gedekt is voor het ontbijt. En een hele lief hond. Dat stuurt Dennis. Dankjewel hiervoor, Dennis. Altijd geinig om foto's van alle windstreken binnen te krijgen in onze app. En Dennis die schrijft erbij. Blijf toch lekker ook op onze roadtrip nu in Luxemburg. Lekker Radio 2 kunnen luisteren. Nou, fijn dat je dat schrijft, Dennis. En heel veel plezier. Een poot voor de hond. En Petra stuurt foto's van Bergen en schrijft: we zijn nu in de Pico's in Noord-Spanje en rijden nu door naar de kust. Wat is dit genieten? Echt heel mooi hier. Dankjewel Petra voor het delen. Ik wens je heel veel plezier. En dan hebben we ook nog Koen. Die stuurt een zonnige foto van een zwembad in Turkije. Dankjewel Koen dat je het even aan ons hebt doorgegeven. En dan de vraag. Wel even interessant, wat geef je je zoon als hij 21 jaar wordt? Kun jij je nog herinneren wat je kreeg toen je 21 jaar werd? Nou, je hebt Heidi Klum, het bekende ex-fotomodel. En haar partner, die hoeven daar niet lang over na te denken. Want hun zoon werd 21 en wat kreeg hij? Een Ferrari.
1: Oh my god. Jesus Christ.
2: Early birthday present.
3: I can't believe it is that time. You've been waiting so many years.
1: Jesus Christ.
4: Oh. Is het de 360?
0: Ja, en de F3. Ik kan me gewoon voorstellen zijn gedachte, hoor.
5: Dus geloof je het niet eens?
0: Nee, het is echt zo bizar dat je dan dat voor je verjaardag krijgt. Ik moet zeggen, toen ik 6 was, heb ik ook een Ferrari gereden. Zo'n eentje van 10 centimeter, ja. Dat was een mooie, maar wel een kleintje. Damiano, David nu.

een sfeer. En wat een mood. Ai, ai, ai, ai. Met die hele spooky videoclip. Kun je die nog herinneren? Van een baby in de baarmoeder. En die wordt dan van dichtbij gefilmd. Heel scary. Wat was het een prachtig nummer.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Rokje, acte, interactiviteit straks in de radioshow. We doen dan de quiz over zeer irritante mensen en dingen. De irritante

0: do-da-do.
1: Libre Vuurwerken. NL.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Roll it up.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
5: Ja, geweldig, hè?
4: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
5: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
4: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
5: Aan tafel!

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Joehoe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké. En waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
8: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Marazza. Ik moet altijd even oefenen voor de aankondiging van de artiest die ik zo direct ga draaien. Marazza. Jason Mraz, die komt er zo dadelijk aan. En zo wordt het 11 uur in het prachtige mooie Nederland. Tijd voor het NOS-journaal. Jasper Leegwater, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Jeroen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt. Dat is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het Openbaar Ministerie zegt dat het slachtoffer een man van 51 uit Rotterdam is. Hij werd staande gehouden nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. De politie zei gisteravond dat de man tijdens de arrestatie onwel werd en dat reanimatie niet mocht baten. De politie wil vanmorgen nog niet reageren. De Rijksrecherche doet nu onderzoek naar het handelen van de agenten ter plaatse. Zweden gaat vandaag naar de stembus. De centrumrechtse premier Kristersson hoopt aan de macht te blijven. Toch lagen de linkse partijen de afgelopen tijd voor in de peilingen. Volgens correspondent Tjade Michels zeggen Zweedse mensen:
13: dit zijn wel misschien wel een van de belangrijkste verkiezingen die ik ooit heb meegemaakt. En dan heb ik het ook over oudere personen. Ja, het wordt echt neergezet, ook in de campagne, als ja, grote vraag: welke kant gaan we nu op met dit land? Gaan we over links? Gaan we over rechts? Met welke partijen dan? Ja, dus het is spannend. Er is alleen één ding wat niet zo spannend is. Ja, we weten al wie de grootste partij wordt hier. De Sociaaldemocraten. Altijd is dat in Zweden.
12: Ja, het gaat er dus vooral om wie de tweede en derde partij wordt, waarmee een links- of centrumrechtskabinet kan worden gevormd. Burgemeester Pechtold van Delft raadt zijn inwoners aan om de komende tijd niet alleen te fietsen. De afgelopen tijd zijn meerdere vrouwen 's nachts aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in Delft. En veel mensen dachten het al, maar het is nu ook officieel geregistreerd. Er waren deze zomer veel minder muggen. En dit hoorde je dus bijna nergens de afgelopen maanden.
14: Mevrouw, het is niet te doen.
15: Ja, joh, het is echt niet te doen. Ik ga ook niet zitten, ook. Ik kijk wel uit.
16: We hebben er heel veel last van. Je kunt niet buiten zitten of ze komen op je af.
17: Dus mensen komen echt binnen met grote plakaten, rode plekken. En ja, kunnen jullie ons helpen?
15: Ach, verderrie.
12: Nou, goed nieuws, minder muggen doodgemaakt dus. De muggenoverlastindex lag de afgelopen zomer 16% lager dan de afgelopen jaren. Komt vooral doordat het zo droog was en er daarom minder broedplaatsen waren voor de muggen.
11: Je hebt tegenwoordig ook van die speciale muggenpistolen.
12: Pistolen?
11: Ja, dat zijn van die soort plastic speelgoedachtige dingetjes. Daar doe je zout in.
12: Ja?
11: En dan doe je zo.
12: Ik heb dit voorbij zien komen op de socials, ja.
11: Heb je het gezien?
12: Ja, ik dacht wel gelijk, ik druk op bestellen, ja. Ik heb het niet gedaan, maar het leek me wel.
11: Ja, wij wel. We hebben veel plezier eraan gehad.
12: Werkt het?
11: Ja, want het beschadigt verf en zo niet. Maar de mug wel.
12: Ja, oké, okay, maar als er dan dus... Ik ga toch nog één vraag stellen. Als er dan een mug op de muur zit en jij staat met dat pistool op die mug te schieten... wat zit er dan daarna op de muur? Dan heb je toch een hele zoutplek. Moet je dat weer schoonmaken?
11: Door dat zout valt het mee. Het is, je ziet wel wat natuurlijk, maar de schade valt dan mee.
12: Oké. Okay.
11: Dus ja, echt een journalist, hè? Doorvragen.
12: Ik ga het toch bestellen, denk ik.
11: Ja, ik zou het gewoon proberen.
12: Lijkt me toch leuk. Ik heb het weer vooral in het midden en zuiden van het land nog wat buien vandaag. Vanmiddag steeds vaker droog. De zon gaan we helaas niet zien. Het wordt 18 tot 20 graden.
2: Met die banaan. Naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
20: Simyo.
21: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
22: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
23: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
24: Ja, hoi.
23: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
24: Ja, dat kan goed kloppen.
23: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
24: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
23: Oké. Okay. En waarom juist radio?
24: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
23: Oh, wat goed zeg.
24: En ik ga binnenkort ook op tv.
23: Zo.
12: Ja.
10: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
25: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
26: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
25: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
26: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Rinkel de Kinkel.
5: Hi-ha, ha-ha, ha-ja, hi-ha.
6: BNN Para.
5: Een goedemorgen.
7: Er is maar één.
5: Heerlijk fluweelzacht ontwaken met de Rinkel de Kinkel.

kwestie van soepele lippen. Mraz. Jason Mraz. Ah, heerlijk om deze zo te draaien aan het begin van het uurtje. Om even lekker in de sfeer te komen en rustig te ontwaken. Om even te voelen. Deze dag die aan je voeten ligt. Ja, ik heb gehoord dat er weinig zon waar te nemen is. Maar ik ben altijd wel positief. Misschien dat er nog ergens één heel klein straaltje tevoorschijn komt.

liefde is alles wat het is. Het is echt de moeite waard om voor te vechten, dapper voor te zijn en alles voor te riskeren. Een mooie spreuk aan het begin van dit uur. Koen stuurt een foto van een molen. Ja, ik zit hier te kijken, prachtig mooie. Schrijft erbij, en Jeroen, het is open monumentendag. Helaas zit het vandaag het weer niet mee. Kun jij de luisteraars even mededelen dat onze mooie windmolen open is en binnen is het droog? Het is de Van Tienhoven molen in Bemelen. Eenheim Bemelen, en dat ligt tussen Maastricht en Valkenburg. Mooie omgeving daar. Oké, Koen, bij deze doorgeven. Hele mooie molen ook. Altijd oppassen dat je er geen klap van krijgt. Dat is natuurlijk minder gezegd. En we blijven even hangen in de wereld van film, showbiz en nieuws. Dat vinden we namelijk leuk. Het gaat even over Huub Stapel. Good old Huub. Hij heeft een oeuvreprijs ontvangen tijdens Films by the Sea, dat festival. En ook regisseur Dick Maas krijgt een Career Achievement Award. Het duo werkte samen aan hele succesvolle films. Als bijvoorbeeld Vlodder, De Lift en Amsterdamd. Het filmfestival in Vlissingen duurt nog tot en met 20 september. Misschien even goed om te weten. En beide heren van harte gefeliciteerd. Huub Stapel is sowieso goed bezig. Hij is ook nog in de race voor een televisiering. In de categorie televisiering presentator. Ja, Dick Maas en Huub Stapel. Ik

verhaal van Real Man. En als er iemand is die de verstand van het schijnt te hebben, is dat natuurlijk Mr. Joe Jackson. Oké, ik neem je even mee naar Hollywood. Gouden trappen, veel glitters en van alles en nog wat. Sandra Bullock die vertelde in een interview dat zij in het begin van haar carrière moest natuurlijk struggelen. Werkte ze gewoon als serveerster in New York en dan deed ze auditie voor allerlei rollen. Maar ze heeft op een bepaald moment heeft ze wel een streep getrokken. Heeft ze rollen geweigerd als bij audities werd gevraagd haar broek uit te trekken. Ja, ik begrijp dat wel. Ze zegt er zijn heel veel viezerikken in de filmindustrie. Ja, dat is later wel duidelijk geworden met die Weinstein en aanverwante artikelen. En ze is ook later gestopt met romantische comedies. Ze kreeg daar nogal wat kritiek op. Ze vond het zelf ook op een gegeven moment niet meer zo leuk. Dus is ze wat serieuze rollen gaan doen. En vooral, ja, ik vond haar echt schitterend in de film Gravity. Wat een film. Ongelooflijk. En de film der films is natuurlijk James Bond. 007. En Pierce Brosnan is een van de gasten die ooit de rol gestalte heeft gegeven. Maar die kijkt de films niet zelf terug. Vroeger kroop hij in de hart van 007 en zegt dat hij nu gewoon een toeschouwer is die wacht op de volgende Bond. En hij wenst hem bijvoorbeeld het beste. Maar de grote vraag is natuurlijk, wie wordt James Bond in de eerstvolgende film? Want afgelopen week is het script klaar geraakt. En ze zijn naar buiten gekomen. En er worden wat namen genoemd. Nou, nu schijnt de kans heel groot te zijn dat het Jack Lowden gaat worden. Zij spelen samen in de serie Slow Horses. En het is niet zomaar iemand die dat zegt. Dat zegt Gary Oldman, een van de hoofdrolspelers uit de serie die met hem samenwerkt. En die achterkant heel groot. Als je die gozer ziet in de serie, dan denk je van, ja, dat zou inderdaad wel iemand kunnen zijn die 007... mooi neer zou kunnen zetten. Een reis door de wereld van muziek. Radio 2 nu.

0: Je weet, als mensen een bril opzetten, dan worden ze serieus. Dus dan weet je dat ik eigenlijk deze show heel serieus neem, want ik heb de hele tijd een bril op. Dus we gaan ook even... Evelien heeft ook een bril op. Heb je dat gezien?
1: Oh ja, ik zie
0: ze gaat
1: het.
0: Nu, hi. Ja. Nu word je serieus, hè, Evelien? Wacht even, je moet even jezelf openzetten. Ja, daar ben je.
1: Hier ben ik.
0: Ja, je hebt een bril opgezet. Wat is dat nou?
1: Ja, ik heb een bril op omdat ik een ontstoken oog had. Oh. Omdat ik een ijdeltuit ben en een lens draag voor het lezen. En dat ging even mis. Dus nu heb ik mijn bril op.
0: Ik denk, nu wordt het serieus. Nu moeten we oppassen.
1: Nee.
0: Het is gewoon de good old Evelien.
1: Ja hoor. Alrighty. Luister maar.
0: Nou, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je
1: good
0: er bent.
1: Good to see you.
0: Straks is er weer op de radio. Vrienden, vanaf 12 uur. Vergeet het niet. En we gaan spelen.
2: De Eerie Top 10 Quiz. De Eerie Top 10 Quiz.
0: Deze week staat met stip op nummer 1 het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Omdat ze de bruggen in ons land heel slecht onderhouden hebben. Weet wel alles van natuurlijk. Deze week ging de Hardenbergenbrug dicht. Een grote irritatie voor burgers en ook voor de transportsector.
3: Dat betekent dat de transportsector ongeveer 1 miljoen extra kosten per dag heeft. Dus iedere dag dat die brug dicht is, kost ons een miljoen.
0: En dat is natuurlijk geen kattenpis. De quizvraag die we eraan hebben gekoppeld is... van welke snelweg maakt de gesloten Hardenbergenbrug onderdeel uit? Van welke snelweg maakt de gesloten Hardenbergenbrug onderdeel uit? Antwoord via 0800-1122. En maak kans op die gadget die hier ligt te wachten op jou. Ik kan een slokje van mijn koffie nemen, want... mensen zijn nog aan het drukken en draaien. Ik zeg goedemorgen. Hallo daar, met wie?
4: Goedemorgen.

0: Goedemorgen, met Erik.
1: Erik, alles goed?
0: Jazeker. Ik ben net over die bewuste Hardenbergenbrug gereden.
1: Oh, hè, hoe kan het nou? Hij is toch gesloten?
0: Nee joh, hij is al lang weer open.
1: Oh, dat is wel gunstig.
0: Dat is zeker gunstig, ja.
1: Ja, want dat was echt een groot probleem. Maar ja, de vraag is natuurlijk, van welke snelweg maakt die deel uit?
0: De A28.
1: De A28. Ja, hartstikke goed, Erik. Wat fijn. Mooi. En ook bedankt voor de extra verkeersupdate, dat hij weer open is. Dat was nog niet tot mij doorgedrongen. Maar wat is het belangrijkste, Erik, wat je gedaan hebt vanaf het moment dat je vanmorgen wakker werd en dat wij dit gesprek nu hebben?
0: Ik ben naar een bekend Zweeds warenhuis, woonwarenhuis, in Amersfoort geweest.
1: Je legt het heel netjes uit. Je hebt begrip voor het feit dat dit de publieke omroep is en wij geen reclame maken natuurlijk.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja, heb je ook nog wat gekocht?
0: Ja, nou, ik ben mij aan het voorbereiden op mijn verhuizing naar Zweden.
1: Oh. En dan ga je een Zweedse winkel bezoeken.
0: Ja, natuurlijk. Een beetje vaste inburgeren.
1: Ah ja. Ah,
0: ja, dus van die opruimbakken en verhuisdozen en dat soort spullen allemaal gekocht.
1: Ja, dat is wel leuk. Weet je, vast eventjes voorbereidend op jouw verhuizing. Dit is hoe ze zingen als je jarig bent.
2: Ja, vista ulera.
1: La vista ulera.
2: Ja, vista ulera. Ut i hundrade år.
3: Hip, hip. Hurra!
1: Zo doen ze dat in Zweden. Had je dat al meegekregen? Of was dit de eerste keer?
0: Ja, ook daar ben ik me natuurlijk op aan het voorbereiden.
1: Ja, want spreek je het al een beetje?
0: Nee, ik kan het al redelijk goed verstaan en lezen.
1: Okay.
0: En volgende week maandag begin ik met de cursus Zweeds.
1: Ah, oké dan. Nou, ik wens je een goede verhuizing. Ik hoop dat alles mee zit.
0: Ja,
1: je krijgt tot slot nog een cadeautje van ons, als je dat leuk vindt. Ik weet niet of je vaker geluisterd hebt, maar je krijgt van ons de Rinkel de Kinkel. I catch de U-keutscher.
0: Ah, dank u.
1: De U-keutscher, dat is Zweeds. Het is de fucking bril.
0: Jij kan er ook gaan wonen.
1: Ik kan er, ja, ja. Met mijn koorn. Mijn vrouw, dat weet ik dan wel weer, mijn koorn. Anyway, ik wens je een fijne ochtend verder, Erik. En dank voor het luisteren naar Radio 2.
0: Graag gedaan, zoals altijd.
1: Dit is een mooi cadeautje dan, om afscheid te nemen. Dit is echt.

dames en heren, jongens en meisjes. Even aan de kant. Aan de kant, we moeten even iets laten horen. Hoppa. De stukken taart die gaan naar links. En de grootjes die gaan naar rechts. Want, lieve luistervrienden, Rob Kemps is vandaag jarig. Hij mag vandaag 41 kaarsjes uitblazen, zoals dat altijd zo mooi gezegd wordt. En de felicitaties, beste Rob, die doen wij uiteraard op links. En ook heel veel felicitaties op rechts. Okay. Kleine audiogeintje tussendoor. Bizar nieuws uit Duitsland. Een dronken trucker die is uit de vrachtwagen gevallen. Daarna reed de vrachtwagen, een trekker oplegger, nog ongeveer 2 kilometer verder over de snelweg zonder bestuurder. Het is ongelooflijk wat daar. Dat kan toch bijna niet? Uiteindelijk raakte de vrachtwagen aan de rechterkant van de rijbaan van de weg. Reed door een groenstrook en kwam tot stilstand in een aangrenzend veld. Dat is 1 miljoen % mazzel natuurlijk dat dit goed is afgelopen. Dronken truckers, ze moeten echt naar de hel gestuurd worden. En nog even te Utrecht dan, dat is wel even leuk. Marjan Tjaden, die heeft daar een. Het is echt een zondagnieuwtje dit. Die heeft daar een zonnebloem waar je bijna een ladder voor nodig hebt. 4,17 meter hoog. Het was in haar volkstuin, daar groeide deze gele reus. Ondanks dat ze niet heel veel verzorgingen gaf, ze maar zegt: ik heb zaadjes gebruikt die ik vorig jaar van andere zonnebloemen uit de tuin heb gehaald. Dus ik weet niet eens welke soort het is. Het is echt een toegewijde zonnebloemkweker, zullen we maar zeggen. Nee, het is gewoon iemand met veel mazzel, Marjan. Goede grond, droog weer, weinig slakken. Je hebt dit proces natuurlijk

even iedereen in de landbouw vandaag een hele fijne en vooral fascinerende dag toe te wensen. Want er gaat geen dag voorbij dat zij wel op het land bezig zijn. Het is vandaag de dag van de landbouw. Dus even officieel daarbij stilgestaan. Alle vaste luisteraars van de show, alle drie, die weten het. Maar we hebben altijd een vaste eindjingle en ik krijg wel eens verzoekjes binnen om dat nummer nou eindelijk eens een keer helemaal te draaien. Nou, deze zondagmiddag gaan we dat doen. Veel plezier, zo direct met Evelien.

0: no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks, bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
8: Ja, hoi.
7: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
8: Ja, dat kan goed kloppen.
7: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
8: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
7: Oké, en waarom juist radio?
8: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
7: Oh, wat goed zeg.
8: En ik ga binnenkort ook op tv.
7: Zo.
9: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: Travel Deals bij Bol.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl

0: Autodeals Bijbel.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert Heijn.
5: Je grijze zondagmiddag gaat beginnen met de police zometeen. Eerst krijg je het NOS-journaal met Jasper Leegwater. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. In het Drentse Bijlen is een kind omgekomen bij een auto-ongeluk. Twee andere kinderen en twee volwassenen zaten ook in de auto. Zij zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto knalde vanmorgen rond 9 uur op een boom bij de afrit van de A28 bij Bijlen. De politie onderzoekt hoe het mis kon gaan. Voor de tweede keer in korte tijd is er een drone waargenomen in de buurt van Brussels Airport. Dat bevestigt de luchtverkeersleider daar.
7: Na de dronewaarneming is er een rogue drone procedure gestart. Dat is een procedure waarbij we eigenlijk het luchtruim min of meer vrijmaken rond die startbaan. Het luchtruim is na 30 minuten vrijgegeven. Dat maakt deel uit van die rogue drone procedure. Na 30 minuten geen enkele waarneming hervatten wij al het verkeer en de normale operaties.
6: Brussels Airport zelf heeft geen melding ontvangen over een drone en zegt dat er geen hinder was. Het is niet duidelijk om welk type drones het precies ging of waar ze vandaan kwamen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse bedrijf achter Cloud en wordt onder meer gesteund door Elon Musk en de topman van ChatGPT. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling nu te snel. En fans van Celine Dion uit Frankrijk en België zijn nog aan het nagenieten van het concert van gisteren in Parijs. Het was de eerste van 26 optredens die staan gepland. Vanwege haar ziekte trad Celine Dion de afgelopen 6 jaar bijna nooit op. Miljoenen mensen probeerden een kaartje te bemachtigen en deze fans waren de gelukkigen en ze hebben genoten.
8: Ik heb er geen woorden voor, fantastisch. Ja, Celine die kan alles zingen, zelf push je mouw zeg ik.
9: Allee, magnifiek. Een paar keer kippenvel had, ja, de max.
10: Hoe heeft ze gezongen?
9: Beter dan verwacht, maar het was echt goed.
11: Vanaf begin tot einde heeft er veel gekost, maar ze heeft heel veel gegeven.
6: Is het iets voor jou, Evelien?
5: Nee, ik stuur Dania Lippens daar naartoe natuurlijk, hè, want die is groot Celine Dion.
6: Is hij zo'n groot fan?
5: Ja, die is groot Celine Dion fan, dus hij mag mijn kaartjes hebben.
6: Oké, vooruit dan maar. Ja. Ik heb het weer nog. In de loop van de middag trekken de buien weg richting Duitsland. In het westen en noorden misschien een klein beetje zon dan. En het wordt maximaal 20 graden.
5: Dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Edwin Gerritsen weet waar het vast staat.
12: Er staan een paar files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Batendorp 10 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor Amsterdam Zuidoost 10 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend en Nieuwemeer 5 minuten oponthoud. En de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens een kwartier vertraging.
5: Dankjewel Edwin. Ster.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
14: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
18: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
19: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
21: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
20: En voor Harold met een sta-opstoel.
22: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
23: Medipoint.
20: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
25: Ja, hoi.
24: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
25: Ja, dat kan goed kloppen.
24: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
25: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
24: Oké, en waarom juist radio?
25: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
24: Oh, wat goed zeg.
25: En ik ga binnenkort ook op tv.
24: Zo.
25: Ja,
26: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
27: Medipoint.
20: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
28: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
29: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
30: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
29: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
30: Maar die prachtige kleding dan?
29: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
28: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
31: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
32: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
33: NHA.nl

0: Dua Lipa was dat met Don't Start Now. Afgelopen zomer is ze getrouwd op Sicilië. Dat hebben we natuurlijk allemaal niet gemist. En ze heeft daar nu eindelijk zelf wat ook over gezegd. In de Italiaanse Vogue heeft zij verteld dat de dag magisch was. En ja, wij kijken daar dan toch licht cynisch naar. Omdat wij ook weten dat het een magisch bedrag van 1,1 miljoen euro heeft gekost. Die bruiloft. Maar het is er van harte gegund, hoor. En daarvoor hoorde je de Police met de doe-doe-doe, de da-da-da. En Sting die staat vandaag voor het laatst in Carré met zijn musical The Last Ship. En afgelopen week heb ik ook het Orwell ook wat mogen presenteren. En toen zeiden we, oh, dat is leuk, dan doen we de gouden strot over Sting. En daarin vertelde hij nog hoe bijzonder hij aan zijn naam is gekomen.
1: I used to wear these pullovers, I think you call them here, with stripes on, like a bumblebee. It was black and yellow, and I looked like a bumblebee, and he called me Sting. And everybody who got to know me after that called me Sting. My mother calls me Sting.
2: Yeah.
1: My family.
2: Yeah.
1: She does call me Sting.
0: Wel mooi, hè? Iedereen noemt hem Sting en Bumblebee. Dat vind ik zo'n ontzettend lekker Engels woord. Dat moeten we gewoon vaker random gaan zeggen. Bumblebee, Bumblebee. Heel lief. Goedemiddag, je luistert naar Evelien op deze toch wat grijze zondagmiddag. Maar dat is natuurlijk helemaal niet erg. We waren wel toe aan wat vocht en wat rust. Het lekkere van zo'n grijze dag is dat je dan ook niet per se heel erg veel hoeft. En op deze dag in 1916 werd Roald Dahl geboren. Legendarische schrijver. Ik heb werkelijk zijn boeken verslonden. En in 1952, op 13 september, werd voor het eerst een verhaal over Jip en Janneke in het Parool geplaatst. Dat is ook wel bijzonder natuurlijk. In 1967 werd Michael Johnson geboren. En hij is de man die de geschiedenis ingegaan is. Als de man met 5 gouden medailles op de 5 gouden medailles op de Olympische Spelen. Omdat hij zo vreselijk hard kon rennen natuurlijk. Het was een sprinter. En vandaag is het Open Monumentendag. Je hoorde bij Jeroen van Inkel al dat er heel veel monumenten open zijn. En dat mensen toch ook wel zeggen van joh, kom gewoon. Want bij mij in de windmolen is het hartstikke droog. Het is ook de internationale dag van de chocolade. En daar wens ik je dan heel veel plezier mee als je op de bank even een plak naar achteren werkt. Veel muziek vandaag in Evelien, zometeen Son Milieu. Maar eerst nog even je aandacht voor het volgende. Want er is een muziekstroming en die is op een bepaald moment is die yacht rock genoemd. En dat is eigenlijk door een aantal comedians gedaan. Die zeiden van ja, het kabbelt zo lekker. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dus ik heb ook altijd bij mezelf gedacht, yacht rock is toch ook een beetje een lelijke benaming. En staat misschien wel symbool voor een tikkeltje saai. Nou, ik was niet de enige die er zo over dacht. Want toen Donald Fagen gebeld werd door een documentairemaker met de vraag of hij eens wilde praten over yacht rock, ging dat als volgt.
3: Hallo, Mr. Fagen.
4: Yeah, this is he.
3: Yeah, hi. This is Garrett. I'm the one making this yacht rock documentary.
4: Mm-hmm.
3: And I was wondering if you'd sit down with me and talk about your music and this genre.
4: And what genre is that?
3: Yacht rock.
4: Oh yeah. Well, I'll tell you what. Why don't you go fuck yourself?
0: Ja, want laten we eerlijk wezen. De muziek die Steely Dan heeft gemaakt is waanzinnig. En misschien wel veel groter dan alleen de term yacht rock. En ik draai ze nu voor jou op Radio 2. Dit is Do It Again.

0: It feels like home. En als er nou één iemand aan het nestelen is in de bandsommilieu, dan is het Maud wel. De vrouw die fantastisch zwanger is, ook nog eens een keer. Ja, mijn producer die heet ook Maud, dus die denkt nu dat ik jou bedoel, dat je aan het nestelen bent.
1: Nou, ik nestel altijd, maar niet op deze manier.
0: Nee, precies. Dat is al een keer eerder gebeurd, hè? Poosje geleden. Ja. Maud die krijgt natuurlijk een kindje samen met de drummer. En ieder voordeel heb in dit geval een nadeel. Want daardoor kan ze niet meedoen met de Europese tournee. Maar daar verzinnen ze vast ook wel weer iets bijzonders op. Je luistert naar NPO Radio 2. En ik neem je even mee terug naar de jaren 90. 1993 om precies te zijn. Misschien ken je deze nog wel. Het is van M People. Die heet Moving On Up. Bestaat niet meer. Heather Small, die vrouw.

0: Be Tomorrow. Op NPO Radio 2 op deze grijze zondagmiddag. Ja, en dan moet je misschien ook wel denken aan alles dat je weer uitgesteld hebt deze week. Er is heus een oplossing, hoor.
1: Tip 1. Je kunt je brein voor de gek houden door te zeggen: ik ga 5 minuten aan de slag in deze taak. 5 minuten. Tip 2. De remedie is om die taak toch echt op te gaan delen in kleine, concrete subtaken. En ten derde, nodig een partner in crime uit die jou verantwoordelijk gaat houden.
0: Tot zover de stichting Open Deur. Heel veel succes met je uitstelgedrag. Het is hartstikke menselijk. Voor mij staat de herfst ook wel een beetje gelijk aan heel veel series kijken weer. Ik ben echt me helemaal gek aan het kijken. Niet alleen nu, maar ook straks krijg je nog een tip van mij. Eerst wil ik het hebben met jou over de serie DTF St. Louis. Dat is een serie die gaat over een soort dating-app, gelijkzijnde als hier in Nederland aan dat Second Love. En dan weet je eigenlijk meteen al, dat geeft problemen. Ja, inderdaad. Er zijn twee hoofdrolspelers, Jason Bateman, die ken je misschien van Ozark, en David Harbour, die is genomineerd voor een Emmy. En kenmerkend voor deze serie is dat de muziek echt waanzinnig is. En ik hoorde ineens Joan Armatrading voorbij komen met een liedje dat ik helemaal niet kende, maar toen moest ik toch meteen aan deze denken. Ik dacht, oh, die ga ik lekker draaien op de radio. Rosie.

Lenny Kravitz met American Woman. Nog niet zo heel lang geleden was zijn moeder jarig. En die heeft hij wel even op een podium gezet als zijnde een American Woman. Op zijn Instagram heeft hij een post gemaakt van hem als klein jochie met zijn prachtige moeder. Heeft hij onwijs veel likes op gekregen. Dat sentiment, dat loopt altijd heel erg lekker. Hey, jij weet, net als ik, dat muziek je echt met alles helpt. Het kan je vrolijker maken, nog verdrietiger of fanatieker als je erop sport bijvoorbeeld. En het kan je ook troosten als je het nodig hebt. Bijvoorbeeld als je afscheid moet nemen van een geliefde. Green.

komen ook steeds meer liedjes over dit onderwerp bij. En van de week zat ik naar Paul Rabbering te luisteren en toen hoorde ik een staartje van een liedje. Ik denk, holy, wat is dit mooi. Wat is dit, wat is dit, wat is dit? Ik ben natuurlijk even gaan vragen aan hem en het blijkt dat hij Ash draaide. En Ash die bekijkt de liefde vanuit een opvallende eindbestemming, haar eigen uitvaart. Op Funeral, zo heet het liedje, fantaseert de Amerikaanse zangeres over de afscheidsrede die haar geliefde ooit voor haar zou kunnen houden. En ik ga hem nu voor je draaien hier op NPO Radio 2. Dit is Ash met Funeral.

0: Liever dan lief, doe maar was dat. Weet je nog de tijd dat er allemaal soapies waren die ook gingen zingen? Tim Immers, inmiddels is hij geen soapie meer, geen zanger meer, maar heeft hij een aantal restaurants in Amsterdam, dat je het even weet.
1: Hij kon heel goed acteren,
0: ja. Ja, het is weer tijd om zendtijd aan jou te gaan geven. En wij dachten vandaag bij onszelf, het is vandaag Open Monumentendag, we hebben het er al even over gehad. Welke plaat mag wat jou betreft op de monumentenlijst? En dan hebben we het niet over de top 10 van de top 2000... want dat monument vindt aan het eind van het jaar plaats. Maar zo'n liedje waarvan je weet en voelt en denkt, daar mag je me voor wakker maken, is altijd goed, in welke stemming ik dan ook ben.
1: Ja, en voor mij is dat Enjoy the Silence.
0: Echt waar?
1: Die Depeche Mode. Altijd, al heel lang.
0: Waarom?
1: Gewoon de muziek. En gisteren kwam het weer helemaal bij mij tot leven. Wat ik niet wist, is dat ze ooit een clip hebben opgenomen bovenop de Twin Towers.
0: Ja.
1: Enjoy the Silence.
0: Ja.
1: En dat zag ik op de socials. Dus voor mij Enjoy the Silence. En jij, Eve?
0: Ja, ik heb het met Baby I Love You van Aretha Franklin. Ja, dat is zo'n liefdesliedje. En het maakt eigenlijk niet uit in welke stemming je bent. Maar altijd als je het hoort, ook met koortjes en zo die erin zitten, vind ik echt helemaal fantastisch. Daar mag je mij voor wakker maken. Maar dat is verder helemaal niet zo interessant. Waar kunnen we jou voor wakker maken? Voor welke plaat? Laat het vooral weten in de NPO Luister-app. En dan komt die straks voorbij. Gaan we het hier zo even uitgebreid over hebben. Dus ook hier op Radio 2 zit Open Monumentendag. Laat het weten.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
10: Ja, hoi.
9: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
10: Ja, dat kan goed kloppen.
9: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
10: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
9: Oké, en waarom juist radio?
10: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
9: Oh, wat goed zeg.
10: En ik ga binnenkort ook op tv.
9: Zo.
11: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Misschien kies ik jouw monumentale plaat wel uit als je me appt welke je wilt horen zometeen. Na het NOS Journaal met Jasper Leegwater. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De man die gisteren kort na zijn aanhouding in Rotterdam overleed, werd door agenten hardhandig naar de grond gewerkt. Dat is te zien op beelden die rondgaan op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het slachtoffer is een man van 51. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. De politie zei gisteravond dat de man tijdens de arrestatie onwel werd en dat reanimatie niet mocht baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het handelen van de agenten ter plaatse. Bij Indonesië worden nog 130 opvarenden van een passagiersschip vermist. Gisteren raakte het schip van de radar met in totaal bijna 250 mensen aan boord. Het schip kapseisde door slecht weer en hoge golven. Inmiddels is het schip gevonden en wordt gezocht naar overlevenden, vertelt correspondent Mustafa Margadi.
4: Men is nog druk bezig met de reddingsactie en die verloopt niet heel makkelijk, want ja, het is nog steeds slecht weer en nog een bemoeilijkte zoektocht dus. En dat verkleint ook wel de kans dat er veel mensen levend uit zee worden gehaald. Al moet ik dus erbij zeggen dat afgelopen uur zeker 6 mensen zijn gevonden. Dus men heeft de hoop nog zeker niet opgegeven.
3: Het schip was onderweg van Java naar Borneo. Bij een discotheek in Rijzen is vannacht een minderjarige jongen uit Zwolle zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Iemand anders raakte licht gewond. Na de steekpartij bleef het onrustig voor de deur bij de discotheek. Agenten hadden de handen vol aan bezoekers die zich bij de ingang van de disco erg vervelend gedroegen. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Bij Geelse Rijen kon je gisteren de zweefvliegtuigen bijna niet missen. Die dingen vlogen af en aan. Zo'n 200 mensen konden een vlucht maken voor het goede doel, het Sophia Kinderziekenhuis. En ook dit meisje heeft daar gelegen.
5: Ready for take-off.
6: Je
5: gaat gewoon in een vliegtuig zitten en dan ga je je engste beleven van je leven beleven.
7: Ik hoop dat we net boven die 10.000 euro uit gaan komen. Maar als het niet lukt, we zijn eigenlijk gewoon heel erg blij met elke opbrengst.
8: Ik hoop dat we meer geld dus in het Sophia kunnen steken om het ook voor de ouders een wat huiselijker, fijne plek te maken.
5: Het vliegen was echt leuk. Kom nog een keer!
9: Mooi, dat snap ik natuurlijk. Het is helemaal niet het engste dat er is.
3: Nee.
9: Vliegen, het is toch heel gaaf?
3: Ja, maar er zijn natuurlijk mensen die echt hele grote vliegangst hebben.
9: Ja, dat is ook, ja. Zo, dat is ook zo.
3: Ik heb het weer nog op de meeste plekken buien. Vooral in het oosten van het land blijft het nog wel even regenen. De zon komt er af en toe doorheen in het westen en noorden van het land. En het is vandaag een graad of 20.
9: Dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, goedemiddag.
10: Middag Evelien. Er staat ongeveer 80 kilometer file. De meeste files worden veroorzaakt door grenscontroles en wegwerkzaamheden. De langste file is dan op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Vinkeveen en Amsterdam-Zuidoost. 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Ouddijk 10 minuten vertraging. 1 rijstrook is dicht. En op de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg en knooppunt Galder een kwartier extra reistijd.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
12: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
13: Hoor je dat? Lekker hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Fries. Ontdek het op friesland.nl.
14: Wissel eens geelworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisseleenswat.nl.
13: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
15: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
16: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
16: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
16: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké, okay. En waarom juist radio?
16: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
16: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
17: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter. En bereik meer.
19: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
20: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: En op een druilige zondagmiddag is het toch lastig om je vuurtje brandend te houden. Maar daarvoor heb je Radio 2. Wij zijn er de hele dag voor jou. Dit was de soundtrack van The Hobbit. Ga ik dit laten horen? Ja. Zo niks voor mij dit. De appservice, gelukkig, daar kunnen we weer wat mee. We gaan het hebben over muziek. En omdat het vandaag Open Monumentendag is, dachten wij, wat is voor jou dan een muzikaal monument? Jan, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Evelien.
0: Hallo, ja, jij hebt er twee.
1: Ja, ik heb er twee. En mijn voorkeur was eigenlijk die Depeche Mode met een Joy of Silence. Want nou, dat vond ik een beetje lullig. Ik denk, ja, jullie hadden het net met z'n tweeën. Ja. Ik had net een collega ook gezegd, ja, ik heb eigenlijk alles van die Depeche Mode. En ik heb ze al misschien wel 10, 15 keer gezien.
0: Ja, echt waar, joh.
1: Dus dat is eigenlijk mijn voorkeur.
0: Maar waarom, heel even nog hoor, over die Depeche Mode. Waarom is dat zo'n gave band? Want ja, sommige mensen die associëren het ook een beetje met...
1: Het is wel
0: vrij donker
1: en duistere muziek. Een beetje.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik wel... dat is eigenlijk een beetje... Ja, eigenlijk een beetje van hou eigenlijk. Ook een beetje Joy Division, New Order, Depeche Mode. Ja. Zoek soort muziek eigenlijk een beetje.
0: En Rufus Wainwright.
1: Ja, Rufus Wainwright. Ja, daar zijn we een paar jaar geleden in Utrecht geweest. Ik weet het, 2 jaar geleden.
0: Waanzinnig.
1: En dat was echt waanzinnig. Dat was hij gaf de eerste helft van het concert was opera. En het tweede gedeelte was gewoon Wagenzands hits met ook een paar nummers van Wilco.
0: Ja, dat moet echt fenomenaal geweest zijn dan. Ja, zeker als je helemaal niet weet waar je naartoe gaat, dat je dan in een opera terechtkomt. Dat is toch fantastisch.
1: Ja, ik ken hem natuurlijk verder wel. Ik heb een paar cd's van hem. Dus, maar het was wel heel verrassend.
0: Geweldig. En welke plaat wil je van hem horen?
1: Going to a Town.
0: Waarom?
1: Geweldig. Ja. Gewoon de betekenis en hoe hij dat dan vertolkt. En die clip erbij. Dat is echt... live doet hij het eigenlijk nog beter.
0: Ja, maar daar zijn wij dan niet bij, hè? Hey, en even die betekenis, leg hem eens uit.
1: Ja, nou gewoon de betekenis eigenlijk een beetje van... Weer nu een beetje terug naar eigenlijk hoe het nu in Amerika gaat eigenlijk.
0: Mm.
1: En en ook met zijn achtergrond een beetje. Dus ja, ik vind het echt een heel goed nummer.
0: Ik ga dit monument voor je draaien. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijne zondagmiddag.
1: Zelfde.

niet uit de hitparade te slaan. Die Die hoorde je Shakira. En daarvoor hoorde je Rufus Wainwright met... je zou bijna zeggen Tired of America, maar het heet eigenlijk Going to a Town. Komt een appje binnen van Suzanne. Goedemiddag, er was een jongen bij The Voice die deed dit nummer zo belachelijk goed. Dat was Thijs Veldhuis. Kan je dat nog even opzoeken op je zondagmiddag als je er een keer zin in hebt. En dan ondertussen kan je je afvragen wat The Cure en de Foo Fighters met elkaar gemeen hebben. Nou, de oudste dochter van Dave Grohl, die heeft ooit meegezongen op haar 13e met Nirvana. Ze is inmiddels 20 en ze timmert muzikaal gezien aardig aan de weg en heeft een cover opgenomen van The Cure.

0: Eerst had je vinyl, toen kwamen de cd's, toen kwam de digitale muziek. Toen kwam de terugkeer van het vinyl. En nu is er een terugkeer van de cd.
1: Evelien.
0: Althans, van de populariteit daarvan. Want in Amerika steeg de verkoop dit jaar met 47% ten opzichte van 2025. En ook hier in Nederland zijn cd's en lp's bezig aan een opmars, vooral onder jongeren. En daar praat ik over met Jesper Verhoef. Hij is historicus aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Is dit nou een hang naar nostalgie?
2: In belangrijke mate wel, ja zeker. Dus er zijn praktische redenen voor te geven. Hè. Bijvoorbeeld dat mensen het altijd leuk hebben gevonden om dingen in handen te hebben.
0: Ja.
2: Dus als je een cd koopt of een plaat, ja, heb je echt iets in handen. Hè.
0: Ja, en de songteksten en dat soort dingen.
2: Ja, als je gelijk denkt aan Bluff van de jaren 90, et cetera.
0: Ja.
2: Schreef ik voor Nederlands voor een opdracht. Nou ja, hoe dan ook, je hebt het. En je kunt er ook mee te koop lopen. Hè. Je kunt goede sier maken bij je vrienden. Bijvoorbeeld met mooie covers. Mooie hoezen, hè. Platenhoezen was vroeger echt een ding. En mensen verlangen daarna terug. Ook naar het fysiek naar de winkel gaan. En misschien een praatje maken met iemand over je favoriete artiest. Hoorde ik eerstejaars studenten vorige week over praten. Hoe bijzonder dat is. Gedeelde ervaringen.
0: Maar dat is dan wel interessant. Want nostalgie associeer ik toch met mensen die het al eerder in handen hebben gehad. Maar nu gaat het dus voornamelijk om de jeugd.
2: Ja, het is heel erg interessant inderdaad dat er is zeker een hang naar het verleden onder mensen ja, van mijn leeftijd, van 40, die het nog wel meegemaakt hebben, het pre-digitale tijdperk. Maar eigenlijk, laten we zeggen 15 tot 17-jarigen kopen in belangrijke mate platen, dat blijkt uit cijfers.
0: Mm-hmm.
2: Dat is natuurlijk van voor hun tijd. En juist zij zitten de hele dag achter hun smartphone. Zij verlangen juist naar een uitstapje uit die digitale wereld waarin alles perfect moet zijn, et cetera, waarin je foto's moet bewerken. Dat wordt van je verwacht. Ze willen terug naar een tijd die in hun ogen simpeler was, eenvoudiger.
0: Ja, nou is het ook zo dat de cd dus een opmars beleeft. Wordt die ook echt afgespeeld op cd'tjes of gaat het gewoon om de app?
2: Het gaat wel in belangrijke mate om de app, blijkt ook. Het is heel interessant dat mensen ook toegeven dat ze cd's kopen en ook platen zonder dat ze een cd-speler hebben of een platenspeler. Echt de helft van die jongeren die koopt, die zegt dat. Dus ja, dat betekent, nou ja, noem het een statussymbool of noem het een uitvlucht. Hè. Het is ook deels escapisme. Maar het gaat niet per se om de muziek. En er zijn ook maar heel weinig mensen die Spotify echt opzeggen bijvoorbeeld. Hè. Dus het is en-en.
0: Ja.
2: En een hang naar vroeger, maar zonder de geneugde van het heden op te geven.
0: En het cassettebandje?
2: Ja, dat was een paar jaar geleden weer helemaal hip. Weet je nog hoe dat werkte? Ja, die spoel liep er altijd af, toch, vroeger?
0: Ja, hou op, schei uit.
2: Moest je met een potlood terugspoelen. Moest je dat weer terug gaan draaien, fantastisch.
0: Ja, maar dat was ook, tenminste ik deed dat ook, om de batterij van mijn Walkman te sparen.
2: Oh, wat grappig. Ja, die batterijen gingen altijd snel op.
0: Precies, als je ging spoelen.
2: Ja, ook daar zagen we een revival een aantal jaren geleden. Of ze echt gebruikt worden is een tweede. Er zijn natuurlijk wel echte diehard liefhebbers die zeggen dat het geluid is warmer.
0: Ja, zeggen ze ook van LP, hè? Ja.
2: Precies, bij een LP is dat ook. Maar het is vooral echt die nostalgie. En dat is wel echt iets, dat zegt iets over de tijdgeest. Hè. Er zijn echt zoveel problemen, ervaren mensen nu. Met name jonge mensen helaas, moet ik zeggen. Hè, dat ze geen woning kunnen vinden bijvoorbeeld. Eerstejaarsstudenten kunnen helemaal geen kamer meer vinden. Hè, wonen bij hun ouders de hele studententijd. Klimaatproblemen ondervinden we aan den lijve. En dat maakt dat ze willen vluchten in het verleden. Dus dat speelt wel echt een belangrijke rol.
0: En is dat dan een iets definitief dat we dit blijven doen of is het een trend?
2: Het is in zoverre een trend dat het verlangen lijkt te bestaan naar een pre-digitale tijd. Maar het interessante is dat hij eigenlijk tot uitdrukking komt op een aantal manieren die helemaal niet per se puur analoog zijn. De cd is natuurlijk zelf helemaal niet per se puur analoog.
0: Nee.
2: En andere items, ja, misschien is het leuk om daar een paar langs te gaan, die ook niet. Hè, die nostalgie uit zich op meerdere manieren. Ken je de Furby nog bijvoorbeeld?
0: Ja, die ken ik nog wel.
2: Ja, weet je wat dat was?
0: Ja, dat was toch zo'n met die grote ogen? Zo'n knuffeldier die je geen water mocht geven? Of was dat, haal ik nou twee dingen door elkaar?
2: Nee, het was inderdaad een kleine speelgoedpop. Ik vond hem altijd een beetje eng eruit zien met die grote ogen. Maar het was elektronica. En dat was een van de grootste rages. Eind jaren 90 was de eerste interactieve pop. Die reageerde op aanrakingen en ook op spraak. Die kon terugpraten.
0: Ach, de Tamagotchi. Moet ik ook aan denken dan meteen.
2: Dit was de opvolger van de Tamagotchi inderdaad. Deze kon weer wat meer. En deze bleef ook 's nachts praten. Je kon hem niet uitzetten.
0: Oh, wat erg.
2: Maar die had een aantal voorgeprogrammeerde antwoorden. Nou, waarom begin ik hierover? Een paar jaar geleden heeft de fabrikant van de Furby, 25 jaar na dato, die pop opnieuw op de markt gebracht. En het is weer een groot succes.
0: Oké,
2: En waarom? Ik heb even de reviews ook gelezen online van mensen die zo'n ding gekocht hebben. Mensen die 25 jaar geleden een kind waren, zeg maar 10 jaar of zo, die kopen er nu een voor hun eigen kind. Uit nostalgie.
0: Ja, grappig is dat.
2: Dit is een heel mooi voorbeeld van die hang naar vroeger.
0: En wat is jouw eigen grootste hang naar vroeger?
2: Ik ben wel heel erg verknocht aan mijn Walkman. We hadden het er al over. Ik heb geen bandjes meer, maar ik heb het ding in mijn woonkamer liggen. En ik moet altijd gelijk terugdenken aan sprookjesbandjes die ik daar vroeger
0: wat leuk.
2: Op luisterde. Sprookjes van 1001 Nacht.
0: Geweldig.
2: Hele mooie herinneringen aan.
0: Mooi, ja, die luisterde ik dan weer op LP. Vrouw Holle.
2: Oh, prachtig.
0: Vrouw Holle was echt prachtig. Nou goed, we kunnen hier wel uren over door.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Marianne van Fontaines DC. NPO Radio 2 Topsong.

0: NPO Radio 2.
1: De topsong van Fountains DC, Marianne heet hij. En daarvoor Tracy Ullman met They Don't Know. Zij zit in een serie, Ted Lasso. Het is werkelijk onnavolgbaar wie ze speelt. Maar ik heb echt meerdere keren hardop geschaterlacht. Maar te gek.

0: Never Be Clever, Herman Brood en his Wild Romance. En het is nu 11:50 en over een minuutje of 12 ga je haar voor de tweede keer horen hier op NPO Radio 2. Jorien Renkema, goedemiddag.
1: Hallo Evelien.
0: Hallo. Ja, gisteren ben je een beetje in de schaduw van Spijkers met Koppen natuurlijk lekker in stilte begonnen. Maar ik wil jou hier toch van harte welkom heten met het volgende item.
2: Vliegensvluggevragen.
1: Spannend.
0: Ja, want ik dacht jou gewoon even een beetje leren kennen voor de mensen die jou nog helemaal nooit gehoord hebben. Je gaat hier op NPO Radio 2 iedere zaterdag, zondag tussen 2 en 4 programma maken.
1: Ja.
0: En dan willen wij natuurlijk heel veel van je weten en dat gaan we even een beetje vlot doen. Dus je moet kort en krachtig antwoorden.
1: Okay.
0: Onze appservice ging over monumentale platen. Welke is dat voor jou?
1: Come As You Are van Nirvana.
0: Wat was je eerste plaat?
1: Singeltje van Hit Me Baby One More Time van Britney Spears.
0: En was dat een cd?
1: Een cd, ja.
0: Ja, oké. Okay. Wat is je favoriete intro van een plaat om vol te praten?
1: Van de Black Keys.
0: Hoeveel plaat?
1: Shit, wat is dat ook alweer? Kom ik later op terug. Eentje van de Black Keys. Die is echt perfect voor op de radio.
0: Oké, okay, wat is je... hoeveel platen heb je ongeveer thuis?
1: LP's of cd's?
0: Ja, wat je wil.
1: Nou, LP's, nou, helemaal niet veel hoor. Ik denk een stuk of 30 of zo.
0: Nou, dat is een aardig zakcentje.
1: Ja.
0: Met welke muziek ben jij opgegroeid?
1: Thuis als kind met het hele 90s oeuvre van Sky Radio. En later, toen ik mijn eigen muzieksmaak begon te ontwikkelen, was het vooral rock.
0: Welke DJ is je grote voorbeeld?
1: Bart Arens.
0: En waarom wil je eigenlijk DJ worden?
1: Omdat ik hou van praten. En omdat ik hou van verhalen vertellen. En ik hou van muziek. Dus alles komt samen.
0: Welke zender had jij net opstaan in de auto hier naartoe?
1: Radio 2.
0: Op welke plaat in de top 2000 ga jij sowieso stemmen?
1: Dan toch iets van Nirvana. Toch waar mijn liefde voor muziek mee begon.
0: Dat is echt wel je grote,
1: ja,
0: dat grote is gewoon, liefde. Hè?
1: Het is helemaal niet dat ik dat nog dagelijks luister, hoor, Nirvana. Maar daar is het allemaal mee begonnen. Dus dit is altijd een soort symbolisch. Dat blijft altijd bij me.
0: En met welke plaat ga jij zo meteen je uitzending beginnen?
1: Met Kent Heat van Jamiroquai.
0: Jorien Renkema, van harte welkom. Fijn dat je bij ons bent.
1: Dankjewel.
0: Ik ga espresso voor je draaien. Een espressootje zo rond een uur of 2. Die kan er lekker in kicken.

Zometeen dus hier op NPO Radio 2, Jorien Renkema. Ik wens jou een fijne zondagmiddag verder. En maak hem jumpy.

0: you for listening. Until next time. Lots of love.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké. En waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Wisselens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Is ja. Echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld.
15: 5000. Godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
20: Het is 2 uur. Zometeen hoor je muziek van Jamiroquai en Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Na het nieuws. Dit is Jasper Leegwater.
21: Goedemiddag Jorien. In Rotterdam zit de schrik er nog goed in nadat gisteravond laat een man door agenten hardhandig naar de grond was gewerkt. De arrestant werd niet lekker, schreeuwde om hulp en overleed. Verslaggever Vincent van Rijn is in Rotterdam.
22: In de buurt is men echt geschrokken. Er is ook boosheid over wat er is gebeurd. Zo sprak ik bijvoorbeeld een man die de overleden aangehouden meneer via kende. En hij vertelde, het was zijn verhaal dan, dat deze man op zijn eigen fatbike rondreed. Maar wel geen ideeën bij zich had. Dat hij bang was voor de consequenties daarvan. En daarom wegfietste. En hij vindt in ieder geval dat de politie veel te hard heeft ingegrepen.
21: De politie geeft aan dat de video die rondgaat maar een deel van het verhaal vertelt en dat de Rijksrecherche nu onderzoek doet. Bij een eenzijdig auto-ongeluk in Bijlen in Drenthe is vanmorgen rond 9 uur een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn allemaal zwaar gewond geraakt en liggen momenteel in het ziekenhuis. De auto knalde frontaal op een boom bij de afrit van de A28 bij Bijlen. Het is een nek-aan-nek race bij de verkiezingen in Zweden. Het land heeft nu nog een centrumrechtse minderheidsregering, maar het is de vraag of dat blok deze keer een meerderheid haalt. Volgens de partijleider van de linkse Sociaaldemocraten gaan de verkiezingen niet alleen over de vraag of de Zweden links of rechts willen, maar ook of ze extreemrechtsbeleid willen.
0: It's up to the Swedish people now, and we will have the election result tonight. But of course, this is a very important election for Sweden. If we for the first time should have a right-wing extremist party founded by neo-Nazis in our government, or if the government should be led by me.
21: Ja, spannend dus daar in Zweden. Denzel Dumfries verwacht dat het Nederlands elftal onder de Spaanse bondscoach Xavi Hernandez aantrekkelijk voetbal gaat spelen dat gekoppeld is aan resultaat. Dat is wel waar we bij Oranje voor gaan, zei de verdediger van Real Madrid tijdens een bezoek aan de Formule 1, waar hij gaat kijken bij Max Verstappen. De Grand Prix van Madrid die start zometeen over een uurtje. Ik heb het weer nog op steeds meer plekken droog. In het oosten blijft het bewolkt en er kan ook nog een bui vallen. De rest van het land krijgt een klein beetje zon en het is maximaal 20 graden.
11: Dankjewel Jasper. Over naar de ANWB dan, daar zitten Edwin Gerrit. Goedemiddag.
14: Er staat ongeveer 70 kilometer file. Het is vooral files door wegwerkzaamheden en ongelukken. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Van Amsterdam Zuidoost, 10 minuten oponthoud. A4 daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en Knoop de Nieuwe Meer, 10 minuten. Op de A13 daarna richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Voor Delft, 10 minuten oponthoud. 1 rijstrook is dicht. En op de A73 Venlo richting Nijmegen. Voor Venray 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. 1 rijstrook is dicht.
23: Ster. Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met Avas.
24: Wij zijn Medipoint.
25: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
26: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
25: En voor Harold met een staalopstoel.
27: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
25: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
24: Medipoint.
25: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
28: Ja, hi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
28: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
28: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké, en waarom juist radio?
28: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
28: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
28: Ja.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
24: Medipoint.
25: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
4: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
3: NRV.
4: Waar vraag je dat?
3: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
4: Wij?
3: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
5: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: NRV.
3: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Dit is Jorien.

Dit is Jorien, aflevering 2. Want gisteren ben ik begonnen op Radio 2. Dus mochten we elkaar nog niet kennen, dan nogmaals aangenaam. Dit is Jorien dus. Je hoorde ook Green Day. En daarvoor de ode van Jamiroquai aan van die gelpotjes die je in brand kunt zetten voor onder die warmhoutbakken in de horeca, weet je wel? Dat noemen ze dus in het Engels canned heat. Ik vind het altijd zo lekker ruiken. Dat doet mij helemaal denken aan van die aan zo'n lopend buffet in een salencentrum. Als je opa jarig was, weet je wel, in de jaren 90. Nou, die track van Jamiroquai gaat natuurlijk niet letterlijk over die gelpotjes. Maar die is daar wel naar genoemd. Canned heat hoorde je. En nu op Radio 2 een niks aan de hand liedje. Iets waar in de jaren 90 heel veel mensen op dansten in alle discotheken van de wereld, op van die blokken. Maar eigenlijk is het een heel treurig liedje. Geschreven na het overlijden van de stiefvader van de zangeres. En er zit ook nog verdriet in over religie en milieuvervuiling. Om het maar even luchtig te houden. Dus doe ermee wat je wil. Maar als je wil, dan zou je even je inner disco queen naar boven kunnen halen. En doen alsof het 1994 is. En de

Alex Warren. Heb je die beelden gezien van Alex Warren in Melbourne, was het, tijdens een concert? Echt heel lullig. Hij is echt keihard gevallen. Hij heeft die beelden op zijn eigen socials gedeeld. Dat dan weer wel, vind ik heel stoer. En je ziet dus hoe Alex Warren tijdens de show het publiek is ingelopen. En hij is heel raar aan het doen. Hij is echt aan het stunten. Hij springt iets van 2 meter naar beneden of zo vanaf een tribune. Nou, dat gaat in eerste instantie goed. Maar dan struikelt hij meteen daarna over een klein lullig trappetje. Goed, hij mankeerde niks en hij heeft ook zelf de beelden op zijn socials gedeeld. Dus ja, dan mag je erom lachen, toch? Vind ik wel. Het is 2:20, zondagmiddag. Je luistert naar 2. Met nu Tears for Fears. Over vallen gesproken. Dit is Head Over Heels.

0: Ah, dit is wel grappig. Ik merk commotie in de NPO Luister-app. Ik zei net dat het 20 minuten over 2 is. En dat vind ik een heel normaal iets om te zeggen. Maar ik krijg nu een appje van bijvoorbeeld Ina in de app. Die zegt, mooi Jorien, fijn dat jij het Neder-Saxisch naar Hilversum brengt door te zeggen 20 over 2 in plaats van 3:10. Jasper Leegwater, toch een, toch wel een beetje een hoe noem je dat?
1: Keurig autoriteit, pratende jongen.
0: Ja. Als NOS-medewerker. Ja. Vind jij 20 over 2, vind je dat iets geks?
1: Ik vind het wel lekker klinken, maar ik zou zelf eerder 3:10 zeggen, denk ik toch.
0: Oh. Nou ja, ik kom uit Hardenberg, dat is in Salland, Overijssel. Dus het zou heel goed kunnen dat dat iets is vandaar. Maar ik hoor dat echt voor het eerst in mijn leven. Dus nou, weer wat geleerd. Het weer. Vandaag is het op steeds meer plekken droog. Wordt het in het oosten, blijft het bewolkt. Kan ook nog een bui vallen. De rest van het land krijgt een klein beetje zon vandaag. Meer is het niet. En maximaal 20 graden. Over dan naar de ANWB. Edwin Gerritsen, goedemiddag.
2: Middag, vriend. Er staat ongeveer 20 kilometer file, nee, zeg ik 50 kilometer file. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Roosteren en Wessum, 20 minuten extra reistijd. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens een kwartier oponthoud.
0: Dankjewel. We hoorden al eventjes Jasper Leegwater met het nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, het nieuws van 3:28. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben zelf een meldpunt geopend waar mensen intimidatie en agressiviteit kunnen melden. De bewoners hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt regelmatig sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doen de politie en gemeente te weinig met eerdere meldingen. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Een uur geleden ging het luchtruim weer open. Vanmorgen sloeg een Russische drone in vlakbij de grens tussen Oekraïne en Polen. FC Utrecht heeft in de slotfase Excelsior verslagen. Lange tijd stond Utrecht 1-0 voor, maar met nog een kwartier spelen maakte Excelsior de gelijkmaker. De ploeg uit Utrecht gaat toch met 3 punten naar huis door de winnende treffer van Dani de Wit in extra tijd. En het is smullen voor autoliefhebbers vandaag. Op landgoed Marienweert in Gelderland staan dit weekend veel sport- en luxewagens van lang geleden. En ook van nu. En vooral de Ferraris zijn in trek.
4: Het is een beetje snoepwinkel dit.
5: Dit vind ik een mooie auto, ja. Zeker een mooie auto.
6: Dit is eigenlijk de Big Five. De Big Five, ja, dat lijkt wel als je in Afrika zit. Maar dat zijn eigenlijk de 288, de F40, de F50, de LaFerrari, de Enzo.
7: Wat is hier zo mooi aan?
6: Nou ja, het onbereikbare, denk ik.
3: Ja, het zijn ook auto's te zien die zo nieuw zijn dat ze nog niet eens op de weg rijden.
0: Jasper, dankjewel.
8: Jorien Renkema.
0: En Outcast zometeen. Hey ja, hoor je hier. En Bon Jovi is er ook bij. In These Arms.

0: Andre 3000. En die Andre 3000, dat is echt de virtuoos van die twee. Die, ja, dat is zo iemand die helemaal muziek ademt, weet je wel. En hij speelt ook bijna ieder instrument zelf in voor zijn muziek. En ik zeg bijna, want Andre 3000 speelde niet zelf de basgitaar in voor deze Heya. Nou, in de clip van de nummer, ik weet niet of je dat hebt gezien, maar dan zie je ook Andre 3000, die is zelf zeg maar ieder bandlid van de band. Dus hij speelt in die clip, speelt hij alle instrumenten. En dus ook de basgitaar. Ja, dat was wel een probleem, want eigenlijk had hij geen idee hoe je dat nummer nou moest spelen op een bas. Maar hij is wel een beetje precies. Ja, het moest echt realistisch uitzien. Hij wilde zijn vingers echt op de goede plek van de basgitaarhals. Dus wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben iemand opgebeld en gevraagd: hey, wil jij $500 verdienen? Dan moet je nu even naar de studio komen en dan moet je Andre 3000 laten zien hoe hij die basgitaar goed moet vasthouden en moet bespelen, zodat het helemaal klopt. Nou, het eindresultaat is prachtig, want het is echt een iconische videoclip, hè, van Heya. Nu op Radio 2, een vrouw die haar hand niet omdraait voor het volkslied op de Formule 1 of single vanuit een vrachtwagentrailer om haar nieuwe album te promoten. Het is Davina.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Pinky Swear van Davina Michel.

Davina Michelle hoorde je Pinky Swear. En dit was natuurlijk Billy Joel en Piano Man. In Jorien Renkenmaar renk ik ieder weekend liedjes. Dat is het idee. Ik maak een lijstje van liedjes die passen in een thema dat jij mag aandragen. Nou, we kunnen stiekem ook alvast even vooruitkijken. Als jij bijvoorbeeld nu al aan mij vertelt dat je over een paar weken gaat trouwen op een zaterdag. Of dat je misschien jarig bent binnenkort. Of misschien ga je je nieuwe puppy ophalen, ik noem maar wat. Dan mag je dat gewoon nu alvast appen. En dan zet ik je alvast in de Jorien Renkenmaar agenda. Want ik ben altijd op zoek dus naar thema's om liedjes voor te ranken. Dus nou, in het geval van trouwen bijvoorbeeld. Liedjes om mee naar het altaar te lopen. Of een top 3 van liedjes om je openingsdans op te kunnen doen. Misschien heb je iets persoonlijks vandaag, maar je kunt ook een blik op de agenda werpen. En zien dat 13 september misschien wel een bijzondere dag in de geschiedenis is. Of misschien is het vandaag een nationale of internationale dag van. Nou, ik leg de bal helemaal bij jou. Daag maar uit. Jij mag het thema verzinnen. En dan ga ik zo meteen 3 liedjes erbij verzinnen die daar perfect bij passen. Wat voor liedjes moeten er vandaag gerankt worden in Jorien Renkenmaar? Laat het weten in de NPO Luister-app.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vhg.nl.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
15: Ja, hoi.
14: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
15: Ja, dat kan goed kloppen.
14: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
15: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
14: Oké, okay. En waarom juist radio?
15: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
14: Oh, wat goed zeg.
15: En ik ga binnenkort ook op tv.
14: Zo.
15: Ja,
16: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
18: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
19: Zometeen hier op Radio 2. Muziek van Hoobastank. The Reason komt eraan. Edge of Heaven van Wham ook. Eerst het nieuws van de NOS. Dit is Jasper Leegwater.
20: Goedemiddag. De beelden van de man die gisteravond in Rotterdam is overleden bij zijn arrestatie gaan veel rond op sociale media. Ook verslaggever Vincent van Rijn heeft de video gezien.
21: Nou, die beelden is te zien dat eerst twee agenten de man op de grond onder controle proberen te krijgen. De man ligt daarbij op zijn buik en de agenten houden hem stevig tegen de grond gedrukt. Dan zie je dat de man probeert overeind te komen. En op een gegeven moment roept hij ook nog help. En daarna komen er nog twee agenten bij en één daarvan pakt de man bij een been. Daarna doet die ander dat ook. En volgens de politie werd de man tijdens die aanhouding onwel.
20: De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident en kijkt dan specifiek naar hoe de agenten ter plaatse hebben gehandeld. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 130 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen kwam. Er zijn 6 doden geborgen. Het schip kwam onderweg in slecht weer terecht en kapseisde daardoor. Volgens correspondent Mustafa Margadi gebeurt het geregeld in Indonesië en op de Filipijnen.
0: Vorige maand meerdere dodelijke ongelukken in Indonesië. In de Filipijnen in januari vielen 66 doden bij een bootongeluk. Ja, de schepen die worden gewoon in beide landen niet zo heel goed onderhouden. Er wordt niet goed gehandhaafd. En dan heb je, zoals nu, vaak met onvoorspelbaar weer te maken. Ja, en dan gebeuren dit soort ongelukken heel vaak. En ja, beide landen lijken er maar geen oplossing voor te vinden.
20: Tot nu toe zijn 113 mensen gered. Er lijkt maar geen einde te komen aan de reeks overwinningen voor motocrosser Jeffrey Herlings. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings in de eerste en in de tweede ronde als eerste. En dat was zijn 14e zege op rij. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van Excelsior. De Rotterdammers kwamen nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in blessuretijd trok Utrecht aan het langste eind.
1: Bij toeval de Wit, die chipt hem erover. En het is 2-1 voor FC Utrecht in de slotminuten van deze wedstrijd.
20: Ja, en het bleef dus ook 2-1 voor Utrecht. Heb ik het weer nog? Het is steeds vaker droog. Alleen in het oosten kunnen nog wat buien vallen. Het is een graad of 20. Morgen een mix van zon, wolken en een buitje. En dan ongeveer 22 graden.
19: Opener Edwin Gerritsen bij de ANWB. Goedemiddag, waar staat het vast?
22: Middag, Urien. Het staat vast op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Roosteren en Wessem heb je 20 minuten vertraging. De A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwemeer 10 minuten. De A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier. En op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
25: Ja, hoi.
14: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
25: Ja, dat kan goed kloppen.
14: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
25: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
14: Oké, en waarom juist radio?
25: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
14: Oh, wat goed zeg.
25: En ik ga binnenkort ook op tv.
14: Zo.
26: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
27: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
28: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
29: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
30: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
31: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
32: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
31: Sorry Bo, het is beauty.
32: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
33: Hardlopen, high rocks, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
34: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
35: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
36: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.

0: Bijbel Deals Bijbel.
1: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
2: Ja, geweldig, hè?
1: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
2: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
1: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
2: Aan

0: 7 en dit was Who Was Tank and The Reason.
1: Jorien Renkema.
0: Gisteren rankte ik in Jorien Renkema autoliedjes. Omdat het toen de verjaardag was van de Porsche 911. Superleuk bedacht. Nou, en ik moet zeggen, ook vandaag stel jij als Radio 2-luisteraar absoluut niet teleur. Wat betreft creatieve suggesties. Ik kreeg bijvoorbeeld deze van Jelmer.
2: Hey Jorien, het is vandaag Roald Dahl-dag. Kun je daar iets mee?
0: Roald Dahl-dag. Goeie, 13 september. Iets om rondom Roald Dahl. Nou, ik ben daar even ingedoken. Ik heb mijn brein even laten ratelen. Ik dacht, ja, wat zou ik kunnen doen? Roald Dahl is natuurlijk de schrijver van bijvoorbeeld Sjaakie in de Chocoladefabriek. Dus ik dacht eerst nog even, misschien moeten we liedjes over chocola en snoep gaan ranken. Maar toen dacht ik, nee, ik ga het iets breder trekken. En ik ben even gaan kijken naar het literaire oeuvre van Roald Dahl. En daar is eigenlijk duidelijk één thema in terug te vinden. Alle personages van Roald Dahl, die zijn een beetje stout, die zijn rebels, die doen wat ze willen. En die kinderen, die trekken zich nooit iets van grote mensen aan en zo. En Mathilda bijvoorbeeld, natuurlijk ook heel bekend van Roald Dahl, die is heel slim. En zij pikt het niet als volwassenen gemeen of onrechtvaardig zijn. En zij is heel dapper. En ze staat dan op tegen die vervelende directrice bijvoorbeeld van de school. Dus daardoor geïnspireerd dacht ik, we ranken vandaag liedjes voor eigenzinnige mensen die doen wat ze willen. Met op nummer 3 vandaag, Joan Jett. En Bad Reputation. Want zij zingt, a girl can do what she wants to do. And that's what I'm gonna do. Dus dat vind ik echt een Mathilda-anthem.

0: lief appje komt er binnen. Ik zal de afzender even anoniem houden. Maar iemand appt. Ik ben helemaal niet zo'n fan van Taylor Swift. Maar dit nummer vind ik echt prachtig. Klein geheimtje, dus niet doorvertellen. Ik ben stiekem een beetje verliefd op een collega. En bij dit liedje denk ik altijd aan haar.
1: Oh. Jorien Renkema.
0: I knew it, I knew you. Van Taylor Swift hoorde je op Radio 2. In Jorien Renkema. Mag je mij uitdagen om liedjes te ranken in een thema dat jij uitkiest? Vandaag attendeerde Radio 2-luisteraar Jelmer erbij erop dat het vandaag de verjaardag is van schrijver Roald Dahl. Is ook daadwerkelijk uitgeroepen tot de internationale Roald Dahl-dag. En dat wordt dan bijvoorbeeld gevierd bij boekenwinkels of bibliotheken. Nou, en we vieren het dus ook op Radio 2, want ik rank vandaag lekker eigenwijze liedjes die helemaal passen bij die eigenwijze stoere karakters van Roald Dahl. Zoals bijvoorbeeld Mathilda. Nou, er zitten ook vaak gemene autoritaire volwassenen in de boeken van Roald Dahl. Zoals bijvoorbeeld de heksen. Waarbij er dan één stoer kind opstaat om te zeggen dat ze dit niet pikken. En wat past daar nou goed bij, behalve Bad Reputation van Joan Jett, die ik net op nummer 3 rankte? En natuurlijk deze op 2.

0: Danced by the Night. Het is iets over 3:30. Op steeds meer plekken wordt het droog. In het oosten blijft het wel bewolkt. Dan kan er ook nog een bui vallen. Nou, de rest van het land krijgt een klein beetje zon. En het is maximaal 20 graden vandaag. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Goedemiddag, Edwin.
1: Middag, Urien. Er staan een paar files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Roosteren en Wessem een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens een kwartier oponthoud.
0: Nou, valt er reuze mee. Kunnen we hebben. Dankjewel.
2: Jorien Renkema.

0: Ja, de zomer is natuurlijk hartstikke voorbij, maar het klinkt als zomer als je deze hoort, toch? I Love Life.
1: Jorien Renkema.
0: Stond vandaag in het thema van Internationale Robotdaaldag. Dat is namelijk vandaag. En daarom ging ik op zoek naar liedjes die ja, iets te maken hebben met karakters van Roald Dahl. Van die eigenwijze kinderen die zich niks aantrekken van grote volwassenen. Daarom op nummer 3 Bad Reputation van Joan Jett. Daar zit namelijk een songtekst in over ja, dat je gewoon moet doen wat je wil. Helemaal als meisje. Killing in the Name van Rage Against the Machine rankte ik op nummer 2. En dan nu op nummer 1. Hoe kan het ook anders? Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Met natuurlijk die tekst, hey teacher, leave them kids alone. Vond ik wel toepasselijk. Dit is Pink Floyd op 2.

Ik ben altijd gefascineerd door de songtekst van dit liedje. Year 3000 van Busted. Want ze zingen dus dat ze met een tijdmachine naar het jaar 3000 zijn gegaan. En dan zingen ze over wat ze daar allemaal tegenkwamen en zo. Nou, bijvoorbeeld your great, great, great granddaughter. Dus dat is 4 generaties verder. Maar dat klopt natuurlijk helemaal niet. Want ik bedoel, in 1000 jaar ben je natuurlijk veel verder dan 4 generaties. Over 1000 jaar zijn we wel 40 generaties verder. Maar goed, ik snap wel dat 40 keer het woordje great zingen voor granddaughter, dat is misschien, ja, dat werkt niet zo lekker. Maar er zit nog zo'nzelfde soort foutje in. Ze zingen namelijk ook dat iedereen in het jaar 3000 het 7e album van Busted kocht. Dus ja, dan ben je niet echt productief natuurlijk, hè, als je in 1000 jaar tijd 7 albums maakt. Want neem nou een voorbeeld aan Maan. Die heeft al 5 albums op haar naam staan in slechts 9 jaar tijd.

0: de zondagmiddag van Radio 2. Ik moet even kijken waar jouw microfoon is, Klaas. Want ik zeg nou wel zo leuk, kom er even bij zitten. Maar nu denk ik, ja, nieuwe studio, waar zit die microfoon? Je kan ook daar bij de nieuwslezer gaan zitten. Dan die weet ik sowieso te vinden.
1: Ja, hallo.
0: Hi.
1: Ja, kijk, hij doet het al. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Nou, en even applaus voor jouw eerste uitzendingen.
0: Nou, ja, lief, dankjewel.
1: Het is echt alsof je er al jaren zit. Zo fijn.
0: Zo voelt het ook.
1: Nou, prettig.
0: Ja.
1: Hey, en ik heb een, tenminste ik, eigenlijk heeft Antoine net het gekocht die hier nu in de deuropening een beetje mysterieus staat te doen. Maar we hebben wat kleins voor je gekocht, want als je verhuist kom je natuurlijk terecht in een soort nieuw huis. En om je gelijk extra thuis te laten voelen, kom maar Antoinette, loop maar door.
0: Is het een plant?
1: Ja! Ja.
0: Ik had dat zo gevoel.
1: Kijk.
0: Nou, enig. Dankjewel, ja. Antoinette.
1: Een heel klein plantje en nou ja, ik hoop dat je je heel erg thuis voelt op de zender. Maar,
0: nou, nu sowieso.
1: Ja, zo
0: met
1: te horen
0: plant.
1: Wel. Ja.
0: Ja, ja, leuk. Nou, enig. Ik ga hem een mooi plekje geven, maar mag ik hem dan mee naar huis nemen of moet hij hier blijven?
1: Ja, nee, ja, wat jij wil. Ik bedoel, als je maar bijhoudt, hè, want als die afsterft, dan ik weet niet wat dat allemaal betekent.
0: Oh ja, nee, de Klaasplant, ik geef hem een heel leuk plekje. Dat komt helemaal goed.
1: Goed zo, lekker.
0: Wil jij nog iets verklappen voor zometeen na vieren?
1: Ja, we gaan natuurlijk weer even naar de leukste straat alle tijden. Memory Lane. Vorig jaar in het nieuws veel dierennieuws. En onder andere honden op een surfplank. Ik wist niet dat dat een fenomeen was, maar dat is het.
0: Ik ga luisteren.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
12: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
13: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
14: Ja, hi.
13: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
14: Ja, dat kan goed kloppen.
13: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
14: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
13: Oké, en waarom juist radio?
14: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
13: Oh, wat goed zeg.
14: En ik ga binnenkort ook op tv.
13: Zo.
14: Ja,
15: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet.
3: Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Dit is NPO Radio 2.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. Op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de

0: Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieselot Thomassen, dankjewel voor verkeersinformatie. Is hier de enige echte Edwin Gerritsen. Goedemiddag.
2: Middag, Klaas. Er staan nog een paar files op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Pardon, voor Amsterdam Zuidoost 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens 10 minuten. En de Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland 10 minuten oponthoud.
1: Ja, je wordt er emotioneel van, hè? Goed, het is bijna 2 minuten over 4. Zometeen is het tijd voor Klaas hier op NPO Radio 2. Ik heb fijne muziek voor je meegenomen. Onder andere een echte klassieker. Iemand die echt de muziek heeft gekleurd in de jaren 80. En gitaren van Muse.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: this.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké, en waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij. Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
9: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
8: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.

lekker vierkant dit, zeg. Nieuws. Het gaat over de liefde, dus ik ga het verder maar niet uitleggen. Want dan denk je, oei, het is geen fijne liefde. Maar een supermassive black hole. Ja, echt heel erg verdrietig eigenlijk. Daarvoor gedraaid een van de grootste hitmakers van de jaren 80. Narada Michael Walden. Hij zou muziek gaan maken voor Aretha Franklin en Whitney Houston later. Maar dit deed hij gewoon zelf samen met Patty Austin. Gimme, gimme, gimme. 13 minuten over 4. Goedemiddag.

tenminste tot 6 uur. Ja, dat is eigenlijk de hele middag, dus dat is wel leuk. Zometeen een terugblik op het nieuws van vorig jaar. Want rond deze tijd, tamelijk wonderlijk, was er namelijk veel dierennieuws. Waaronder het fenomeen survende honden. Mm. Nog nooit van gehoord, maar het is echt een ding. Maar hier is deze. Begin jaren 90 doet de Golden Earring iets wat tegen hun natuur ingaat. Ze gaan namelijk unplugged. Maar de Naked Truth wordt echt een enorm succes. En tussen al die uitgeklede klassiekers staat ineens ook een nieuw liedje. I Can't Sleep Without You.

0: geweldig dit toch? Eind januari dit jaar, buiten is het 15 graden onder nul. Een sneeuwstorm is gaande en binnen zitten in een Noorse blokket drie middelbare schoolvrienden en die hebben dit in elkaar gedraaid. De zomerrit van 2026, ik ben ervan overtuigd. The Bausa, Magnetic. Ja, het is wel... Ik weet niet of ze daar statistieken van bijhouden, maar het is wel de zomerrit, denk ik.
1: Het is die of die andere.
0: Another,
1: die,
0: ja.
1: Ja, Another of deze.
0: Ik denk dat, ja, precies. Ik denk dat Another op Radio 2 misschien nog wel de meest gedraaide is geworden. Maar deze zit vooral in mijn hoofd. Ik weet niet hoe dat kon, maar dat zit in mijn hoofd.
1: Er zijn statistieken van, maar die heb ik nu niet bij de hand.
0: Jammer, okay. Jammer. Goed, maakt niet uit. Je hebt wel andere dingen gedaan. Je hebt namelijk heel hard lopen typen en lopen kijken naar vorig jaar. Wat heel grappig is, want ja, Memory Lane is natuurlijk de mooiste straat die er bestaat. Je kan soms nagenieten en soms even relativeren. Maar wat was er eigenlijk in het nieuws afgelopen jaar? Nou, heel veel dierennieuws dat ons bezighield. Bijvoorbeeld, het was druk bij de otters in Groningen. Er komen heel veel mensen kijken. Blijkbaar is het de place to be daar. Vooral de brug bij de onlanderij. Het gaat namelijk om otters die zeldzaam waren. En daarom is het heel druk, omdat ze normaal lastig te zien zijn. In de jaren 80 waren ze zelfs bijna uitgestorven. En daarna zijn ze geherintroduceerd. En vorig jaar, rond deze tijd, was het dus een succesmomentje. Hoe is het nu eigenlijk met de otters?
1: Ja, het gaat goed met de otters. Sterker nog, ze raken steeds meer gewend aan mensen. Dat is niet per se goed of slecht. Dat is gewoon, want meestal verstoppen ze zich en zitten ze op plekjes waar ze moeilijk te zien zijn.
0: Ja.
1: En het leuke van otters is dat ze eigenlijk het hele jaar door te spotten zijn, want ze leven gewoon op vis.
0: Ja, natuurlijk. Hey, over een vis in het water gesproken.
2: Hoop dat hij zo heel even komt kijken, maar ik ben er bang voor omdat er weinig mensen zijn. Het regent, misschien vindt hij dat ook niet zo fijn.
0: Dit gaat over een zeehond. Fans van zeehond Uutje, die is namelijk gespot in de Utrechtse grachten en die heeft dat tot zijn nieuwe leefgebied gemaakt. Hoe is het daarmee afgelopen? Het lijkt me niet de beste plek om te zwemmen eigenlijk.
1: Het is heel leuk, want je denkt ook, oh nee, Uutje, hoe is het daar nou mee? Nou, na Utrecht heeft Uutje ook nog een rondje Amsterdam gedaan. Toen werd hij Aatje, maar dat was nog steeds dezelfde Uutje. En het was gewoon een jonge, sterke zeehond, dus hij is waarschijnlijk gewoon weer terug naar zee gezwommen.
0: Ik besef me nu pas dat Uutje is omdat hij in Utrecht woonde.
1: Ja.
0: Dat, het kortje viel wat laat voor mij. En tot slot dan, viervoeters surfend op de golven. Jawel, de hond.
3: Never thought just me going out having fun with my dog would bring so much joy and fun to everyone else.
0: Ja, ruim 50 honden stapten op een surfplank om geld in te zamelen voor een lokale dierenopvang. Dat is in Amerika voor de Californische kust.
1: Ja, ja, en ze doen het dus elk jaar. Vorig jaar heeft hond Fate gewonnen, een surfende pitbull.
0: En?
1: En dit jaar heeft Rippin' Rosie gewonnen en dat is een blonde labrador.
0: Rippin' Rosie, nou van harte gefeliciteerd natuurlijk. Is lekker hè, even terugblikken. Wat leuk dat we toen gewoon in het dierennieuws zaten. Ik vind dat heel, heel waardevol.
1: Ik heb ook een beetje gezocht naar leuker nieuws.
0: Ik vermoed ook dat je een aantal dingen geskipt, maar ik ben je er dankbaar voor. Ik wil dit gewoon in mijn herinnering houden, dus dankjewel. Ja.

0: 2002, drie jaar had hij niks van zich laten horen. En toen kwam deze uit, Tracking. En Billy Crawford had gelijk een nummer 1 hit te pakken. Die zal ook wel gedacht hebben, hey, moet ik vaker doen. Even pauze houden, hitje scoren, pauze houden, hitje maken. Ik heb even een romantisch muziekje ingezet. Omdat ik nog even iets wil vertellen over Fleetwood Mac die ik net draaide. You make loving fun, dat is me toch een klucht. Als je daar, oh, dat is echt niet te geloven. Misschien wel de meest rommelige fase van de band. Want Lindsey en Stevie van Fleetwood Mac die gaan helemaal niet lekker met elkaar samen. Eerst wel, daarna niet. En wat er dus gebeurt is dat tijdens opnames schelden ze elkaar echt gewoon verrot eten, het kift. Totdat ze dan gaan zingen, zoals ze dat net ook hebben gedaan. Dan is het allemaal heel prachtig en vloeiend. Maar dan komt er nog een verhaallijntje bij. Namelijk Christine McVie. Die speelde de Rhodes, de toetsen. Die had dus het liedje geschreven, You Make Loving Fun, wat je net hoorde. En dat was eigenlijk weer nog erger, want die heeft een liedje geschreven over haar relatie met Cary Grant. Dat was de man die de lichten deed. Maar die heeft tegen haar toenmalige man gezegd, nee, dit gaat over onze hond Duster.
1: Oh.
0: Heftig, hè?
1: Oh, maar dit kun je ook nooit controleren.
0: Nee. Het is een beetje alles ging kapot bij Fleetwood Mac. Maar daar wil ik graag ook wat tegenover zetten. Vandaar dus ook het romantische muziekje. Want er is iemand maar liefst 44 jaar getrouwd. En dat is Bono. Dat is echt niet te geloven. Misschien wel de meest rommelige fase van de band. Want Lindsey en Stevie van Fleetwood Mac die gaan helemaal niet lekker met elkaar samen. Eerst wel, daarna niet. En wat er dus gebeurt is dat tijdens opnames schelden ze elkaar echt gewoon verrot eten, het kift. Totdat ze dan gaan zingen, zoals ze dat net ook hebben gedaan. Dan is het allemaal heel prachtig en vloeiend. Maar dan komt er nog een verhaallijntje bij. Namelijk Christine McVie. Die speelde de Rhodes, de toetsen. Die had dus het liedje geschreven, You Make Loving Fun, wat je net hoorde. En dat was eigenlijk weer nog erger, want die heeft een

0: met Cary Grant. Dat was de man die de lichten deed. Maar die heeft tegen haar toenmalige man gezegd... Nee, dit gaat over onze hond Duster.
1: Oh.
0: Heftig, hè?
1: Oh, maar dit kun je ook nooit controleren.
0: Nee. Het is een beetje alles ging kapot bij Fleetwood Mac. Maar daar wil ik graag ook wat tegenover zetten. Vandaar dus ook het romantische muziekje. Want er is iemand maar liefst 44 jaar getrouwd. En dat is Bono. Ongelooflijk. Hij heeft zijn vrouw Adi al heel jong ontmoet. Maar hij is al heel erg lang samen. Maar daar was wel ook wel spanning op de lijn af en toe. Want toen ze bijvoorbeeld Joshua Tree gingen schrijven... toen was die heel druk, want ze gingen ook toeren, de studio in. En toen heeft hij dus zijn verjaardag gemist van zijn vrouw. Dat is tricky, hè? Ja. Dat is het begin van het einde, 9 van de 10 keer. Hè? Van ja, sorry, ik kan er niet bij zijn en dan de volgende keer weer niet. En dan, nou goed. Maar je hoort het, muziekje loopt nog steeds, want... Hij had bedacht, ik ga een liedje schrijven wat dat helemaal oplost. Een liefdesliedje, namelijk Sweetest Thing. En dat heeft hij dus denk ik op die verjaardag wel gegeven aan haar. Het is toen niet op die plaat terechtgekomen. Vonden ze nog niet goed genoeg, dat is veel later pas gebeurd. Maar ik denk dat hij met deze passie en deze inzet... zijn huwelijk al heel ver heeft gebracht. U2, Sweetest Thing.

0: for your thing, you too. Schattig toch?
1: En je weet echt zeker dat het niet over zijn hond ging?
0: Nee, dat weet ik niet zeker. Maar ik ga er wel van uit.

vanmiddag nog even zitten kijken naar die Saturday Night Live uitzending. Die kan je gewoon op YouTube vinden van Paul Simon. Die dan samen met een heel enorm orkest daar staat. Want ja, dit was wel een dingetje. In Zuid-Afrika vond hij de muziek en uiteindelijk heeft hij besloten om het ook gewoon daar in Johannesburg op te nemen. En hij trad toen op met Ladysmith Black Mambazo op Saturday Night Live. Zeg, leuk om te zien, want je ziet gewoon het plezier ervan afstralen. Hele groep donkere mensen, dan Paul Simon erbij, ontzettende witte man. Maar samen hebben ze er toch wat moois van gemaakt. Echt heel leuk om te checken.

Ja, ik blijf nog even bij mijn keuze van vorige week. Het is nog steeds splinternieuw. Toen heb ik haar natuurlijk uitgebreid geïntroduceerd. Ash uit California. Wij kennen haar eigenlijk, tenminste, moet ik eigenlijk even voor mezelf spreken. Ik ken haar vooral omdat ik haar heb leren kennen via The Favors. Ik wilde die even zeggen, maar het is The Favors. Wat ze samen met Phineas van Billie Eilish vormde. Maar ja, ze heeft al daarvoor ook dingen gedaan. Het eerste album dat ze uitbracht was eigenlijk een heel persoonlijk en intens album. Want ja, eigenlijk lagen de brokstukken van haar leven op de grond. Een kapotte huwelijk, er was verlies, er was emotionele schade. En ja, zij was muziekmaker en schrijver en heeft dat eigenlijk in die plaat vervat. En het beste liedje wat je daarvan kan beluisteren is denk ik wel deze.

Ja, die woorden die hakten er wel in. Hè. You think you are in love, but you're really just engaged. Ze was verloofd en ja, achteraf gezegd had ze andere keuzes willen maken. Maar die heeft ze ook gemaakt. Ze heeft die brokstukken weer bij elkaar geveegd. En 5 jaar later gaat binnenkort uitkomen The Girl of Our Dreams. Het is ja, echt heel erg tof, want die ellende is natuurlijk niet verdwenen, maar ze staat nu aan de andere kant van die ellende. Ze zegt zelf dat ze deze plaat heeft gemaakt als iets wat haar meest helende versie van zichzelf tot nu toe is. Ja, en daardoor mag donker dus ook grappig zijn. Verdriet, drama, zelfspot, ook een beetje theater. En dat zit eigenlijk in alle liedjes, maar ja, we hebben er maar 2 gehoord. En 1 van die 2 die wil ik je nu laten horen. En dat is misschien wel ja, de vrolijkste en ook gekke, want de titel heet Funeral, dat is iets heel onvermijdelijks. Maar het is ook een ode aan de liefde. Luister maar eens naar Ash.

0: Imagine Dragons en Believer. En daarvoor nieuwe muziek op NPO Radio 2, Ash and Funeral. Een aanrader die ik deze week ook nog vaker ga draaien. Want ik ben er fan van. Laat vooral weten wat jij ervan vindt via de NPO Luister-app, waar je jezelf ook kan opgeven voor een spelletje. Laat ik het ook even zeggen. Want zometeen in het volgende uur spelen wij namelijk het schattenspel. Dus heb jij iemand in de buurt? Zit er iemand naast je? In de auto of zo? Of gewoon in huis? Dan denk je, ik wil daar wel eens even een spelletje mee / tegenspelen. Dan moet je even jezelf opgeven.
1: Het voordeel is, je wint sowieso. Eén van jullie twee wint.
0: Ja, één van jullie twee wint sowieso. Dus het is altijd raak. En heel simpel om op te geven, via de NPO Luister-app kan dat. Het woordje schat moet je dan even appen. Saskia, je hebt geen schat geappt, maar je hebt wel iets anders geappt.
2: Ja, klopt. Goedemiddag.
0: Een kleine reminder had je voor ons allemaal eigenlijk, hè?
2: Ja, het is vandaag 30 jaar geleden dat Tupac overleed. En ja. Ik denk, die man is zo iconisch. Daar moeten we toch even bij stilstaan.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, gek genoeg was hij nog in het nieuws, hè? Omdat de jury heeft dat voormalig bendelid veroordeeld. Hoe heet hij ook alweer? Ja. Oh, Keef, volgens mij. Heeft hij het ook echt gedaan of had hij het alleen voorbereid? Dat weet ik echt niet zeker, maar goed.
2: Geen idee. Ik ben er niet bij geweest. Ik zat nog op de middelbare school.
0: Ja, precies. Nou ja, dat geldt voor veel van ons dat we dat niet hebben meegemaakt. Maar ja, het was wel een heel verdrietig moment natuurlijk van een groot artiest die heen ging. En jij zei, kunnen we niet als ode aan hem dan toch nog zijn muziek laten horen?
2: Ja.
0: Nou,
2: ja,
0: dat ga ik doen met veel liefde. En dankjewel voor de reminder, Saskia.
2: En dankjewel.
0: Fijne middag.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: De crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, en waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken pruffels. We doen met je mee. Plus.
6: Wissel eens grillworst voor gegilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Lieselot Thomassen, dankjewel. Zometeen het vervolg van Tijd voor Klaas hier op NPO Radio 2. En zit je nou naast iemand en denk je, hé, daar zou ik eens even een spelletje mee willen spelen met altijd prijs? Stuur dan even het woordje schat naar de NPO Luisterapp.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
13: Ja, hoi.
12: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
13: Ja, dat kan goed kloppen.
12: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
13: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
12: Oké, en waarom juist radio?
13: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
12: Oh, wat goed zeg.
13: En ik ga binnenkort ook op tv.
12: Zo.
13: Ja,
14: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
14: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
17: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
18: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist. Die.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
20: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
21: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
22: Trulease met Genke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
24: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
24: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
25: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
26: Opgelost, Autotaalglas.
24: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
27: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: Calvin Harris samen met Rihanna, This Is What You Came For. En dit is Somber, de man die ik een klein beetje haat om deze track, Homewrecker. Denk je, waarom dan, Klaas? Nou ja, dit, hij was op de Grammys, heeft hij opgetreden. En toen gebeurde er tijdens zijn optreden iets. En dat was allemaal van tevoren bedacht. Er werd namelijk een soort streaker de studio ingestuurd. Toen een soort van met tussen aanhalingstekens geweld weer weggehaald. En ik dacht toen, wat een slechte... Ja, hoe zeg je dat? Een slechte grap eigenlijk. Of een slechte aandachtstrekkende ding om te doen.
1: Ja.
0: Maar vervolgens zijn we nu drie, vier, vijf maanden verder. En heb ik het er weer over. Ja, daar heeft hij toch succes gehad. Die zou er bijna somber van worden. Homewrecker heet hij. Op NPO Radio 2, goedemiddag. Dit is tijd voor Klaas. Overigens, die Calvin Harris featuring Rihanna, die This Is What You Came For, had een bijzondere dame die meeschreef. Dat heeft echt even geduurd voordat helder werd wie dat was. Want even kijken, zij ging door het leven als Niels Schoenberg. En ik zeg zij, want inmiddels weten we wie het is. Het is namelijk...
1: Taylor Swift.
0: Taylor Swift heeft gewoon die track geschreven. Maar onder een mannelijke schuilnaam. Weten we waarom?
1: Ja, Niels en Schoenberg zijn blijkbaar de twee meest gebruikte namen in Zweden.
0: En zij wilden vooral niet dat de aandacht naar haar toe ging.
1: Ja.
0: Heb jij wel eens een schuilnaam gebruikt voor iets?
1: Oh, ja, soms Anne... Ja, oh nee, nu heb ik het verteld. Oh nee, nee, nee, nee. Oh,
0: dit is een
1: dat
0: beetje,
1: is echt niet handig.
0: Ja, dit is echt een beetje dat je iemand vraagt om zijn wachtwoord. Dat je daar wel wat zeggen. Ja, sorry. Klopt er eruit, ja.
1: Klaas, maar wat heb jij dan?
0: Nou, ik heb wel, als ik dan bijvoorbeeld mijn e-mail moet opgeven bij een nieuwsbrief, omdat ik dan 10% korting kan krijgen, dan heb ik gewoon, weet ik veel, 30scheetjes@gmail.com of zo. Een niet bestaand ding, maar goed, het werkt wel, dus ja. Schuilnamen. Originele schuilnamen. Is wel leuk.
1: Ja.
0: Mijn grote held Jack Reacher, van wie ik alle boeken heb gelezen, dat is gewoon een guilty pleasure, die doet dat ook. En alle hotels heeft die oud-presidenten of sporters, dat soort dingen.
1: Maar dat valt toch op? En hoe kun je dan boeken met je paspoort?
0: In die tijd, in dat boek, was dat nog niet zo. Misschien moet ik me ook een keer Michael McDonald noemen. Hey, boeken, kamerboeken.
1: Dat is niet hoe die klinkt.
0: Hey, ik wil... Nou, ik weet niet hoe die klinkt. Nou, ik weet wel hoe die klinkt.

0: Uit 2002, Alanis Morissette, Hands Clean. En daarvoor Michael McDonald, ik zal zijn stem nooit vergeten. En ik vind het ook leuk dat hij een soort tweede carrière heeft... met allemaal meezingen en meedoen op andere tracks. Dit was van hemzelf, I Keep Forgetting.
1: Het schattenspel.
0: Speel ik vandaag met Bas en Petra.
2: Goeiedag.
3: Goeiedag.
0: Hallo. Ik hoorde Bas dat jij net Antoinette best hard hebt uitgelachen. Omdat ze behoorlijk haar schuilnaam heeft prijsgegeven.
2: Ja, niet handig, nee.
0: Nee, maar ze kan wel een nieuwe verzinnen, dus zo is het ook weer.
4: Is Petra misschien een goede schuilnaam?
3: Geen idee.
0: Hey, wat zijn jullie van elkaar?
3: Man en vrouw.
0: Man en vrouw. Kijk, wie is de jongste van de twee?
3: Ik.
0: Petra, dat betekent dat ik bij jou ga beginnen om te vragen kop of munt. Want jullie gaan een spel tegen elkaar spelen. Ik heb drie inschattingsvragen. Degene die de meeste vragen goed heeft, die wint. En die krijgt van ons een schat.
3: Oké.
2: Nou, ben benieuwd.
0: Wilt u kop of wilt u munt, Petra?
3: Munt.
0: Munt, zo, volle overtuiging. Ik heb dat Efteling-ding weer van Antoinette gekregen.
4: Een plastic muntje.
0: Ja, daar komt hij hoor. Daar gaat hij. En hij valt op munt. Dat betekent dat jij mag beginnen.
3: Oké.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Oké, dan gaan we.
1: Het schattenspel.
0: Ik hoor er een klein beetje zenuw in de stem hier. Hè?
4: Dat, weet je wel.
0: Ja, weet je wel. Maar ontspan en focus komt helemaal goed.
3: Oké.
0: Want lachen is gezond. Daar gaat de eerste vraag over. Hoeveel spieren gebruik je eigenlijk bij een glimlach?
3: 10.
0: 10 staat genoteerd. Bas, denk je dat het meer of minder dan 10 spieren zijn?
2: Ik denk meer.
0: Jij denkt meer?
2: Ja.
0: Ja, en dat is correct. Ja, het gaat om ongeveer 17 gezichtspieren. Goed om te weten, je hebt er 43 nodig om te fronsen. Dus als je de boel een beetje jong en fris wil houden... kan je beter maar vaker glimlachen of lachen.
2: Okay.
0: Helaas is de eerste dus voor jou, of tenminste, Petra, dat geldt dan voor jou. Bas, gefeliciteerd met je eerste punt.
2: Ja, dank u wel.
0: En je mag gelijk door voor de tweede, kijken of dat ook lukt. Dat is een Guinness World Records vraag, die bevat natuurlijk de meest vreemde wereldrecords. Zo ook die van grootste verzameling kikkerspullen. En mijn vraag is, uit hoeveel kikkerspulletjes bestaat die verzameling?
2: Nou, omdat jij zo lacht, denk ik dat het belachelijk veel is. Ik denk...
0: 27.000. Oké.
3: Zo.
0: Petra, denk jij dat het meer of minder dan 27.000...
3: Minder, denk ik.
0: Jij denkt minder.
3: Ja.
0: Nou, je maakt het spannend, Petra, want deze is voor jou. Het waren er wel heel veel, hoor. Daar moest ik oprecht ook wel om lachen. Het gaat om 13.201 kleine kikkerfiguurtjes.
2: Oh.
3: Dat, waar laat je die allemaal?
0: Nou, allemaal in een huisje in Camarillo, California. Daar woont Suzanne Burgess. En die, ik denk dat ze een specifieke hoorder is of zo. Of gewoon een hele gekke hobby heeft, zo kan je het ook zien.
4: Verzamelaar.
0: Ja, het is ook wel weer grappig. Als je eenmaal begint en dan denk je, er doe er nog één bij en nog één. En nou, het is een beetje geëscaleerd en dan kom je in een boek terecht. Het staat gelijk. En Petra, jij kan hem gaan inkoppen, of niet. En dat is een muzikale. Ik laat je even het beginnetje horen van de track die ik zo meteen ga draaien.
5: Somebody once told me the world is gonna roll me.
0: Een lekkere plaat.
5: Ain't the sharpest tool in the shed.
0: Maar mijn vraag is, tja, uit welk jaar komt dit nummer?
3: Geen idee, 1987.
0: 1987 staat genoteerd. Bas, denk je dat deze plaat ouder of nieuwer is dan 1987?
2: Nee, is nieuwer.
0: Is nieuwer?
2: Ja.
0: Gert, wat zeg je dat met veel zelfvertrouwen?
2: Ja, dat ben ik zo doen.
0: Bas, het is helemaal goed, je hebt gelijk. Ja. Hij komt uit 1999 en daarmee ben je de winnaar!
2: Yes! Heel goed.
0: Ja.
2: Heerlijk.
0: Van harte gefeliciteerd. Jij krijgt de schat thuis gestuurd. Ja, die komt bij hetzelfde adres binnen. Dat is op zich geen punt. Petra, wil je nog wat zeggen tegen Bas?
3: Nou, schat, gefeliciteerd, hè?
2: Dankjewel, schat.

0: Niall Horan en Heaven, de marketingkoning, want dat heeft hij eigenlijk wel zo gedaan bij deze plaat. Hij heeft namelijk een paar fans speciale kaarsen gestuurd met een QR-code. En die code die ging dan naar een website toe waar je dan een virtuele kaars langzaam zag smelten. En naarmate die kaars verder smolt, kwamen er steeds meer teasers, foto's, voice notes in aanloop naar de lancering van deze plaat. Slim gedaan, toch?
1: Ik zou dit ook voor een bruiloft doen. Dat je gewoon niet een kaart hebt, maar gewoon zo'n kaars met een QR-code.
0: Ja, en dan dat die dan onderling gedeeld wordt en dat die soort van familie viral gaat.
1: Ja, ja, dat is toch cool?
0: Ja. Weet je wie echt de koning van marketing was?
1: Nou,
0: Elvis Presley. Weet je waarom?
1: Nou.
0: Nou, die heeft dus op een gegeven moment bedacht, ik moet even een klein beetje zo'n schutbeweging met mijn heupen doen, want daar gaan de dames gaan er hard op. En toen kreeg je al dat gegil.
1: Mm-hmm.
0: En zo geschieden. Echt waar, hoor. Zelf gezien in de film.

0: nieuwe muziek op NPO Radio 2. De lieve Bente met Parachute. En daarvoor Elvis Presley, Jailhouse Rock.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ik heb die move nog twee keer gedaan. Toen begon Antoinette toch wat gevoel te kijken. Toen ben ik gestopt. Dus dat weet je
2: toch. Even oefenen.
0: Vanuit de heupen, ja. Nee, zo
2: soepel. Maar één Elvis natuurlijk.
0: Ja, dat is ook zo. Het is vandaag een bijzondere dag. Ik hoorde net al natuurlijk bij Jorien dat het Roald Dahl-dag was. Mm-hmm. Maar er is nog een ander thema wat geclaimd is op deze dag. En dat is er eentje die wij wel kunnen waarderen.
2: Ah, het is natuurlijk de Internationale Chocoladedag.
0: Ja.
2: Wie viert hem niet?
0: Ja, en de gedachte is dat je dan gewoon even lekker extra chocola mag eten of met extra aandacht.
2: Ja, ze zeggen, maar ik weet niet of dit klopt, dat calorieën tellen vandaag niet helpt, niet uitmaakt.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Maar niet uit dat je een beetje. Ja. Ja, en als je hele pure chocola eet, dan is het helemaal niet zo erg, toch?
2: Dan zitten er heel veel goede dingen ook aan chocola.
0: Goed, maar welk liedje past bij dit thema chocola? Ja, want het is de geboortedag van.
2: Ja, S. Hershey van de Hershey Chocolade.
0: Kijk. Welk liedje wil jij horen tijdens het eten van een lekker stukje chocola? Suggesties?
2: Chocolate van de 1975.
0: In koppetje is dat. Brown Sugar, Rolling Stones.
2: Oh ja.
0: Ja, tuurlijk. Moet wel suiker in.
2: Milkshake van Kelis. Want het is chocolademilkshake.
0: Oh, dat kan niet. Oké, nog eentje. Toxic van Britney Spears. Want als je te veel eet, nou dan weet je het wel, hè? Ik ben benieuwd welke suggestie jij kan verzinnen in het thema van chocola. Hè? Welk liedje wil jij horen tijdens het eten van een stukje chocola? Denk breed, zoek het naar je eigen smaak uit en laat het weten via de NPO Luisterapp. Ik ben benieuwd waar je mee komt.

0: klein stukje maar. Maar dan... Something Got Me Started, Simply Red. En daarvoor de White Tribe, Seven Nation Army.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: En dat allemaal in het thema van chocola. We hebben helemaal geen chocola op vandaag, bedenk ik me nu.
2: Nee, we hebben druifjes mee.
0: Ontzettend terug allemaal. Ja. Bernadette, hallo.
3: Hoi.
0: Ja, jij dacht ook gelijk aan een titel die met chocola te maken heeft. Welke kwam in je hoofd op?
3: Ik had een andere, maar Your Sexy Thing vind ik ook goed. Het ging natuurlijk over hot chocolate.
0: Oeh, hete chocola.
3: Ja.
0: Ben jij een chocolade mevrouw?
3: Jawel. Ja. Maar het is moeilijk om de verleiding te weerstaan. Hè? Ja. Maar als het mag vandaag, dan doe ik het gewoon.
0: Wil jij eventjes, terwijl ik de intro draai, even jouw favoriete chocola lekker smeuig aan ons voorleggen?
3: Oké, dat is chocola met hazelnoten. Vind ik het liefste met hele hazelnoten. Maar stukjes hazelnoot vind ik ook lekker. En ik vind ook karamel lekker. Zout karamel.
0: Dan pak je zo'n hoekje en dan bijt je die door en dan denk je...
3: Ja, dat is het. Ja.

Leo Blokhuis. You sexy thing, hot chocolate. Wat een genot is dit toch. En straks natuurlijk een nieuwe editie van de Verrukkelijke 15. En daarna is Leo ook van de partij natuurlijk met zijn eigen programma. En Naomi gaat live spelen en zingen en alles doen. En dat doet ze met strijkers. Dus ik denk dat het ongelooflijk mooi gaat worden. Blijf vooral hangen hier op NPO Radio 2. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben er maandag weer, want deze week is Emily nog op vakantie. En ga haar gezellig.

0: NPO Radio 2.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ster.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Nu bij Dirk, honigsoep, 99 cent. Ja, echt, 99 cent.

0: Dodo. Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
2: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
2: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
1: Oké, en waarom juist radio?
2: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
2: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
3: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
6: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
7: Allerlaatste week, karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: 6:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij Pro eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt Pro tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partijleider Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden door de politie. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond wordt gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer... van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ster.
11: Nu bij New York Pizza. De Double Dough. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
10: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
10: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
1: Oké. En waarom juist radio?
10: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
10: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
12: Ja.
13: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
17: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
18: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
19: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
21: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
22: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Fries. Ontdek het op friesland.nl.
23: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Ook op Friese? Ontdek het op friesland.nl.
24: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
25: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
24: Phew, we kunnen weer.
25: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Joy, zo heet hij. Het is Ray, natuurlijk. En Annelies staat alweer op de bank bij het zo'n binnenkomen. Ja,
1: het is gewoon helemaal... altijd een goede reden om Ray te draaien. Ja.
0: En om naar de vruchtelijke 15 te luisteren. Want daar komt hij heel bescheiden binnen op nummertje 15. Maar ik voorspel je, daar zijn we de komende weken nog niet af. Ray is de eerste nieuwe binnenkomer. We hebben er straks nog één. Dat betekent dat we afscheid nemen van twee platen. Dat zijn Nova Star met Today Yesterday. Staat niet meer in de lijst. En ook Stella Lefty. Niet zo'n hele lange ride, maar leuk dat ze het gehaald heeft met haar country getinte Boston. Dat zijn de platen die de lijst uit zijn. Ik zei net al, we hebben in ieder geval een nieuwe nummer 1. We horen wel wat jullie denken dat gaat zijn. En wat zal het zijn? 10 voor 7, 5 voor 7, dan hoor je dat een beetje zeker. Verder heb ik hier een liedje waarvan ik ook super blij was dat hij binnenkwam. En die doet het heel rustig aan. Maar als hij nou gewoon één plekje per week opschuift, vind ik het allemaal prima. Want hier is Phoebe Bridgers met haar Lost Boys. In de tweede week stijgt zij van 15 naar 14.

0: Ja. Phoebe Bridgers met Lost Boy. Het album is niet per se heel vrolijk, maar deze is toch wel prachtig om weer te horen. Eén plekje erbij dus van 15 naar 14. En dan hebben we het ook maar gehad meteen de tweede en hoogste nieuwe binnenkomer.
1: Verse in de verrukkelijke 15.
0: En die staat op nummertje 13 van een band die bijna de theaters ingaat en daar voor een

Deep Purple vibe op de nieuwe single van The Wolf. Full Moon Ritual met huilende wolven en al. Wat een heerlijke plaat is het. En hij komt nieuw binnen op nummer 13 deze week in de verrukkelijke 15. En dan even een klein stukje van de plaat die er al 10 weken in staat, maar ook aan het inzakken is. Hij zakt van nummer 10 naar nummer 12. Editors met The Rush. Nothing.

0: de rush van de editors. Ik kan hem niet helemaal draaien. En als je wilt dat hij helemaal gedraaid wordt, ja, dan moet je weer op stemmen. nporadio2.nl/v15. Annelie, ik hoor dat er een...
1: Er zit een klein hiccupje in en dat wordt as we speak opgelost.
0: Helemaal goed. Dus over 5 minuten kan dat gewoon weer. En wij zijn dan inmiddels aanbeland bij nummertje 11. Daar staat een plaat die daar vorige week ook stond. 4 weken voor Shanna Spyro. En dat blijft een genot om deze te horen. Great Expectation op nummer 11 deze week in de verrukkelijke 15.

Blijf lekker, baby. Cool Evelyn van Nothing But Thieves. Ja, die band die is op dit moment steeds nieuwe tracks aan het uitbrengen. Afgelopen vrijdag kwam er weer een nieuwe. We weten nog niet helemaal of we moeten wisselen. Maar deze staat er nog in. 5 weken Nothing But Thieves. Deze week dus op nummertje 10. Vorige week op 5. En dan Blanco in de 4e week blijven staan op 9. Brothers.

Issues in Texas staat inmiddels 7 weken in de lijst. Maar zakt nu wel. Vorige week stond ze nog op 4. En deze week zakt ze naar nummer 8. En dan komen we bij Sommieu. Sommieu, 5 weken in die lijst. En Sommieu die pakt er even een plekje bij. Maar dan ook net de verkeerde kant op. Sommieu stond vorige week op 6. En zakt

0: van Sonjeu. 5 weken in de lijst, vorige week op 6, deze week op nummertje 7. En Annelie, we hebben goed nieuws, want de stemtool...
1: Ja, de stemtool is open, radio2.nl/V15. En als je dat nu doet, dan kan het zomaar zijn dat ik jou over 3 minuten bel. Of misschien wel over 2 minuten.
0: Of we hebben nog
1: ja, we hebben nog een Bluetooth-boxje weg te geven. Dus ja, als je nu stemt, heb je echt de grootste kans op zo'n ding.
0: Wat gek, dus dat kon de hele tijd konden ze niet stemmen.
1: Ja, dat is gewoon even technische hiccup. Is gelukt, inmiddels.
0: Ja, maakt niet uit, het is inmiddels opgelost. En wij gaan gewoon lekker verder met de lijst. Want wij zijn inmiddels aangekomen bij nummertje 6. Ja, die wisselt eigenlijk van plek met Sonjeu. Want zij stond vorige week op nummer 7. Het is Roxanne Hazes met Vang je mij in de 3e week verrukkelijke 15.

0: Pixels, die maken mooie sprongen hoor. Vorige week kwamen ze nieuw binnen op nummertje 12. En deze week in één klap door naar nummer 5, Direct met My Friend. En ondertussen heb ik iemand aan de telefoon, want de stoeltoel...
1: Een hele snelle stemmer. Ja, dat is Luc.
0: Luc, goedenavond.
2: Luc, ja, hallo.
0: Ja, jij bent meteen gaan stemmen.
2: Ja, ik dacht, laat ik het meteen even doen.
0: Ja, ja, dus, maak je kans ook groter. Wil jij ons stemadvies geven? Mag ik weten wat je gestemd hebt?
2: Nou, ik stemde toen Roxanne Hazes aan de bezig was. Dat vind ik een erg leuk...
0: Goed, hè? Ja.
2: Erg leuk nummertje. Zoals Annelie al zei, allemaal vrouwen. Aha. De andere was Shanna Sparrow.
0: Ja.
2: En dan de derde weet ik even...
0: Ja, dat weet Annelien.
1: Phoebe Bridgers.
2: Ja, Phoebe Bridgers.
0: Ik snap het allemaal.
2: Een mooi nummer.
0: En is dat dan ook principieel dat je vrouwen stemt? Of zeg je, nee, nee. Dat zijn gewoon... Nee, ze vielen gewoon de goede kans op deze week.
2: Ja, ik stem wel vrij onregelmatig hoor. Vroeger ook al trouwens.
0: Ja, dat is prima.
2: Toen was het nog per briefkaart.
0: Ja, dit is toch makkelijker, hè?
2: Vond laatst nog een heel stapeltje.
0: Wat leuk. Wat leuk.
2: Maar ik heb altijd wel... altijd minimaal één Nederlands nummer gedaan.
0: Heel goed.
2: Dus nou, als het dan toch principieel is, dan is dat het principiële.
0: We hebben Roxanne net al gedraaid, maar ik heb hier weer een Nederlandse plaat voor je. Jij krijgt dat speakertje thuis gestuurd, kun je overal vrolijk 15 luisteren. Fijn dat je even aan de telefoon wilde komen, Nico. Ja,
2: dankjewel. Leon.
0: Fijne avond. Hey. Oké. Okay. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Wij zijn inmiddels aangekomen bij nummer 4. Daar staat een plaat die vorige week nog op 1 stond. Remember.

een beetje stuivertje wisselen met die twee. Lenny Monsou stond op 1, zakte naar 3. En Feline Melle stonden op 1 en toen weer niet. En toen weer wel. En nu weer niet. Ze zakken van 1 naar 4 met Remember Us. En Lenny Monsou blijft in de 6e week staan op nummer 3. En dan komen wij de man die een goede sprong maakt deze week. En dat hadden we verwacht. Douwe Bob, Note to Self, van 13 naar nummer 2.

lijkt een kwestie van tijd voor deze de eerste plaats haalt. Het is Douwe Bob, Note to Self op nummer 2 deze week. Vorige week stond hij nog op 13. En dat brengt ons bij het overzicht van deze week. Op 15 nieuw binnen Ray met Joy. Phoebe Bridges gaat van 15 naar 14. The Wolf, Full Moon Ritual. Op 13 de tweede nieuw binnen komen er meteen ook de hoogste. The Editors van 10 naar 12. Shanna Spyro blijft staan op nummer 11. Nothing But Thieves zakt van 5 naar 10 in de vijfde week. Blanco blijft staan op nummer 9 in de vierde week. Ella Langley zakt van 4 naar 8. En dan op 7 hebben we Somnieu Feels Part 2. Roxanne Hazes stijgt van 7 naar 6. Direct van 12 naar 5. Een mooie sprong is dat. Feline en Melle zakken van 4 naar 1. Lenny Monsoe blijft staan op nummertje 3. En zojuist is Douwe Bob 2 weken in de lijst voor hem van 13 naar 2. Ja, en als je het meegeteld hebt, dan weet je wat er nu nummer 1 staat. Het leek een kwestie van tijd, maar nu is het zover. Het is dan ook een geweldige plaat. 3 weken, Fontaine's DC. Dit is Marianne en dat is de nieuwe nummer 1 deze week.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
11: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
12: Ja, hi.
11: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
12: Ja, dat kan goed kloppen.
11: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
12: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
11: Oké, en waarom juist radio?
12: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
11: Oh, wat goed zeg.
12: En ik ga binnenkort ook op tv.
11: Zo.
12: Ja,
13: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
18: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
17: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
18: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
17: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
19: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Dit is NPO Radio 2.
20: 7 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer... van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord. Het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
10: Nu bij New York Pizza. De Double Doda. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
21: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
22: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
23: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
24: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: zoveel deals bij Bol.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, en waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
6: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
6: Waar vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
6: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
7: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: NRV.
5: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.

0: happy ending uit 1984.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: En deze plaat haalde de vierde plek in de verrukkelijke 15 in 1984. Het komt van het album Body and Soul. En eind november dan komt oma Joe Jackson naar Rotterdam, naar Eindhoven en naar Groningen. En ook nog twee keer in Carré Amsterdam. Dus als je dit mooi vindt, wie weet vind je het dan ook live mooi. Van harte welkom bij Blokhuis. We zijn hier tot 9 uur, Annelie. We hebben live muziek.
2: Ja, ik ben er maar druk mee.
0: Ja, want het is heel roedel binnengekomen. Ja,
2: zeker. We gaan zeggen, we hebben Naomi en ze heeft een strijkkwartet bij zich.
0: En daar ben ik heel blij mee. En het is wel vaker vol in de studio, maar dan is het vol met spullen. En nu is het vol met mensen in de studio. En dat is echt een heel prettig gezicht. Gewoon mensen met violen op de borst en of op de kin. Ja, hoe zeg je dat?
2: Op
0: de borst niet, hè? Dat is schouder.
2: Schouder.
0: Op de schouder, excuus. Goed, hoe dan ook. We gaan een wereldhitje draaien zo. Annelie, we gaan.
2: Gaan naar Zuid-Afrika.
0: Het tippakket van de Verrukkelijke 15 ga ik zo met je doornemen. Tenminste aanvullen. En we hebben de kluis van Blokhuis. Dat alles en meer, zoals dat heet in radiotermen. En het is grappig, ik kreeg net een appje van Rico. Die zegt, ik mis de nieuwe track van War on Drugs in de nieuwe Verrukkelijke 15. Ja, Rico. Dat ding is vrijdag uitgekomen.
2: Hij moet eerst nog even in de stemlijst komen.
0: Eerst in de stemlijst. Mensen moeten erop kunnen stemmen. Dat kan pas sinds kort. Dus ik gok dat hij de volgende week binnenkomt. Ik ga hem nu draaien. En bij nu, alvast gezegd, deze staat op de keuzelijst van de Verrukkelijke 15. Het is een plaat die daar zomaar ineens lag. Om maar eventjes een bekende streamer te noemen. Spotify had het niet door. Staat niet in de New Music Friday in Nederland. Maar hij is er wel degelijk. En wat een plaat is het, zeg. War on Drugs. Who is that?

0: ben nog steeds een beetje in de war van Who's That? De plaat van War on Drugs. We zitten hier met een paar mensen in de studio daar nog helemaal op te trippen. Maar niet verkeerd daarna natuurlijk ook Tears for Fears met Change uit 1983. En ja, het is grappig nieuws over Tears for Fears, want die gaan in Wembley Arena spelen. 3 keer. Maar dan wel in het voorprogramma van Harry Styles. Ja. Dat is toch ook...
1: Ze zijn er waarschijnlijk wel blij mee. Maar het is ook gek dat zij ineens voorprogramma worden, toch?
0: Van Harry Styles. Ja, dat was een flink aantal jaren geleden ondenkbaar. Maar nu, zo liggen de verhoudingen. Het is ook goed dat het allemaal doorgaat. Er is trouwens in Chicago... speelt Harry Styles met de Womack Sisters in het voorprogramma. Kom ik straks nog eventjes op terug. Maar nu eerst...
2: Verrukkelijke tips.
0: Ja, maar eerst gaan we nog even terug naar de verrukkelijke 15. We hebben in het vorige uur kunnen horen dat er 2 nieuwe binnenkomers waren. Dus we kunnen ons een klein beetje inhouden met nieuwe toevoegingen aan het tippakket. We hebben er toch 4 gevonden waarvan we dachten, die moeten er echt in. En de eerste, ja, hoe kan het anders dan The War on Drugs? Who's That? Die hoef ik niet nog een keer te draaien. Die zit nog vers in ons oor. De volgende die we aan het tippakket hebben toegevoegd is een nieuwe single van een Nederlandse indieband rond Marien Dorlijn. Hij gaat eind van de maand met zijn band hier ook optreden. Ik heb het over Mos en ik vind dit een hele fijne hoor. Y-O

Y van Mos. Ze hebben de sound even opgefrist en aangepakt. En dat staat ze heel erg goed, vind ik. Kun je opstemmen als je gaat naar nporadio2.nl/V15. En dan hebben we nog een Nederlandse toevoeging. Een Utrechtse indie popband. Toe aan het tweede album. En die zal begin volgend jaar uitkomen. En daar zal deze toch vast en zeker op staan. Dit is Bungie met Care.

0: Het was vandaag nog en het wordt morgen weer prachtig weer. Een klein beetje zomerse vibe zo in de nazomer.
1: Dit koor erbij, dit koor. Oh.
0: Ja, jij gaat
1: een beetje gospelkoor. Ik ben aan hoor. Okay. Ja, heerlijk.
0: Ik ga hem toch uitzetten, want we gaan naar de plaat die we helemaal gaan draaien. Dat is er eentje die ligt al een tijdje in ons bakje en ik vind hem toch te leuk. Ik blijf er toch op terugkomen, dus we pakken hem nog gewoon even bij. De Amerikaanse zangeres Ash, een E achter haar artiestennaam, als hommage aan Carole King. Die heeft ook een E'tje erachter, dus het is Ashje, schrijf je. Ashlyn Wilson heet zij. Ze brak door op sociale media met Moral of the Story in 2019. Een nummer dat ze schreef met Phineas. Dat is, nee, mag ik niet meer zeggen van jou, maar dat...
1: De broer van Billie Eilish, zeg maar gewoon.
0: En ze heeft, ja, ik vind dat ze echt hele mooie muziek maakt. Dus ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Ook hier kun je op stemmen. Dit is Ash met Stop the Wedding.

0: Eerst de prachtige Stop the Wedding van Ash. En daarna Starlight van Muse, Black Holes and Revelations zit daarin. En dat is meteen ook de titel van het album waar dit vanaf komt. En Muse, die gewoon @Muse heette op hun sociale media, die hebben de afgelopen tijd te maken gehad met de machtige hand van Meta. Want die hebben een AI-tool die Muse heet. En ja. Dan kan je het schudden. Dus ze heten nu Muse de Band en fans. En ik begrijp dat die vinden dat ironisch. Omdat Muse juist van die dystopische teksten maakt over dingen die misgaan in de toekomst. En nou zitten ze zelf vlakbij.
1: Ja,
0: over AI gesproken, wat daar afgelopen week allemaal van naar buiten kwam, dat wil je ook niet weten. Maar goed, laten we even.
2: De kluis van Blokhuis.
0: Ik wou zeggen, laten we het vrolijk houden, maar ik heb een liedje waar je ook niet...
1: succes mee.
0: Nee, het is zo mooi. Ik vind het zo prachtig. Het is een liedje uit 2003 van een man van de Faroe-eilanden. En ja, die zijn echt niet groot. Er wonen 50.000 mensen. Maar Taitor, de man die daar muziek maakte, is wat mij betreft een wereldster in mijn leven. En vooral van zijn eerste album Poetry and Airplanes heet hij. Die hele plaat is prachtig. Dat is zo'n plaat, als ik die opzet, dan zit ik weer in een bepaalde situatie op een bepaalde plek. Dat is in Amsterdam. En het is een mooie tijd. Alleen, het liedje is best wel verdrietig. Dit is zo hartverscheurend mooi. Taitor met Josephine.

nummer bij een film, een blaxploitation film. Dat zijn de beroemde zwarte B-films. Die vroeger, B-film is dan een film, daar staat er een set en dan is er een ploeg en dan draaien ze in de spare time, draaien ze nog even wat goedkoper een andere film mee. In de jaren 70 gebeurde dat heel veel met zwarte acteurs en dat waren films die waren een beetje stereotyp, maar de muziek was meestal fantastisch. In 1973 maakte Bobby Womack Across 110th Street en die is ook meteen gekoppeld aan mijn podcast deze week, want kijk, we hebben dit liedje in de tiplijst van de Verrukkelijke 15 staan.

0: If I Let You. Zo lekker liedje is dit. Dat zijn de Womack Sisters. En ja, inderdaad, die delen de achternaam. En daar zit een mooi en ook dramatisch familieverhaal achter. De Womack Sisters zijn namelijk drie van de zeven kinderen, dochters van Womack en Womack. En Womack en Womack, dat is Cecile Womack. En dat is een broer van Bobby Womack. En de andere Womack, de vrouwelijke Womack, is Linda Womack. En Linda Womack is de dochter van Sam Cooke. Dus die zijn met elkaar getrouwd en tot de dood van Cecile bij elkaar gebleven. En ja, dan dus heb je Sam Cooke, zijn dochter Linda, getrouwd met Cecile Womack. Die heeft een broer, Bobby Womack. En Womack en Womack die hebben drie kinderen die fantastisch kunnen zingen. En dat zijn de Womack Sisters. Nou, daar zit heel veel smeuïgheid aan. Daar zit familiedrama in en daar zit fantastische muziek in. En dat verhaal vertel ik je in mijn laatste versie van Blokhuis de podcast. Kun je horen op alle platforms. En
1: NPO Luister.
0: Goed zo. Ik heb net in de Verrukkelijke 15 per ongeluk al Nothing But Thieves gedraaid. Maar ik zei al, er is een nieuwe. Ah, die pakken we even mee. A Different Kind of Happiness.

0: A different kind of happiness. En ik zie hele blije mensen in de app die heel erg houden
1: Hoi. Van... fijn dat je luistert.
0: Nothing but thieves.
1: Ja? Dit is NPO Radio 2.

0: Corinne Bailey Ray was dat. En ik was zo enthousiast over de nieuwe Nothing But Thieves dat ik er eigenlijk alweer tussen wou. Maar deze moest ook nog. En dit brengt ons bij ons virtuele reisje over de wereld.
1: Blokhuis.
0: Wereldhit. Amelie, jij dacht, we gaan eens een keer lekker naar Zuid-Afrika.
2: Ja, die staat naast Suriname, allebei, hoog, echt het hoogst op mijn lijstje om te bezoeken.
0: Oh, echt waar, ja.
2: Ja.
0: En wil je dan naar Kaapstad? Of,
2: Ja, ik hoor ook wel Johannesburg, dat je er ook wel moet zijn. Maar ja,
0: wat spannender stad.
2: Dat hoor ik ook. Ja. Maar we hadden een keer iemand te gast, die kwam uit Johannesburg. Ja. Ik weet niet of het nog kan herinneren.
0: Ja,
2: die zei, nee, moet dat wel echt doen. Ik denk, maar als jij me nou kan rondleiden daar, ja, dan vertrouw ik het wel.
0: Dat zou fantastisch zijn. Pak je nog even de Big Five ergens mee en dan ben je weer helemaal uit en thuis. Maar wij gaan naar Wilma Vervoort, want die woont ook in Zuid-Afrika. Wilma is al lang correspondent voor ons. Ze verhuisde ooit van Nederland naar Zuid-Afrika. Natuurlijk voor de liefde, zou ik bijna zeggen. Liefde is voorbij, maar niet de liefde voor Zuid-Afrika. Die is groot genoeg om nog altijd daar de ontwikkelingen en de nieuwe muziek op de voet te volgen. En dat heeft ze ook weer voor ons gedaan. Wilma, vertel het maar.
3: Hi Leo, hoi. Met Wilma vanuit Zuid-Afrika. Onze president Ramaphosa is afgereisd naar New Delhi, India, voor de 18e BRICS-top, waar vertegenwoordigers van 11 landen aan meedoen. BRICS werd vroeger door het Westen onderschat, maar nu niet meer. Niet alleen China en India maken er deel van uit, maar ook Rusland. En Poetin is persoonlijk aanwezig bij deze top. We zijn natuurlijk benieuwd wat eruit gaat komen. Maar dan de muziek. Deze keer van Sammy Kai en Misukule. Hun muziek valt in het amapiano-genre. Een stijl die rond 2012 ontstond in de townships en inmiddels mainstream is geworden. Een mix van house en jazz. Ik heb gekozen voor het nummer Amakseba. Dat is een woord uit het Zulu en het betekent wonde. Over een liefde die stuk loopt. Een hart dat gewend is aan pijn. Melancholisch, maar je kunt er heerlijk op dansen. Luister naar Amakseba van Sammy Kai en Misukule. Hier op NPO Radio 2. Okay.

heet het nummer. Het is van Sammy Kai uit Zuid-Afrika. En dat brengt ons naar het diepe zuiden van het Afrikaanse continent. En dat betekent ook dat wij voor het volgende uur op zoek zijn naar een liedje uit of over Zuid-Afrika. Ik zie Jeruzalem al binnenkomen. Mag ook iets geavanceerder. Uit Zuid-Afrika of over Zuid-Afrika. Allemaal goed. Even een tandje erbij. Hier is Rancid met Time Bomb.

Sunset is dat. En dat is de ene laatste van dit uur. Ik heb er nog eentje. Net niet meer helemaal, maar het is er wel eentje waar je op kunt stemmen in de Vruchtelijke 15. De eerder genoemde Benji uit Nederland. Dit is de nieuwste track, Carefree. Tot aan het nieuws.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
3: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké. En waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
6: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja? Echt serieus? 7, 7, 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld!
13: 50.000, godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: 8 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop, zei hij, dat het ergste scenario zal uitblijven. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primoz Roglic is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, en waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Vries. Ontdek het op friesland.nl.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.

0: The Year of Decision van de 3 Degrees.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: Ja, nou eens een keer niet, laten we zeggen... When Will I See You Again of Dirty Old Man. Ja, ik zie iemand ondertussen een beetje frummelen met mijn techniek. Ik weet al wat je aan het doen bent, Annelie. Fijn dat je erbij bent. Want jij hebt straks natuurlijk een theorie met Annelie.
2: Nou, luister maar even naar wat ik heb klaargezet.
0: Ik heb toch een jingle?
2: Ja, gewoon even...
0: Jesus Christ Superstar.
2: Nou, dat moest de luisteraar dus raden. Dat wou, nou.
0: Oh, sorry. Niks gezegd.
2: Dat is een andere die luisteraar.
0: Ik wil de specifieke titel van dit liedje.
2: Ja, dat is goed. Nou, doe je jingle maar weer aan dan.
0: Ja, veel beter. Sfeer meteen weg.
2: Muziekdoosje dus.
0: Ja, ik zie in mijn draaiboek staan liedje raden. Dus ik ga gewoon mijn goddelijke gang natuurlijk.
2: Ja, nee, ik wou het nog even opengooien. Maar goed. Ja.
0: We hebben live... Misschien heb ik het fout. We hebben live muziek van Naomi zometeen hier in de studio. En we hebben het al eerder gezegd, dat ziet er zeer veelbelovend uit. Sterker, dat klinkt zeer veelbelovend, want wij hebben al een beetje soundcheck meegeluisterd. Ze is hier met een strijkersgroep en een gitaar en vooral zichzelf. Dus dat wordt prachtig. En Annelie, we zoeken nog steeds een liedje uit Zuid-Afrika.
2: Ja, er mogen er nog wel wat meer bij, hoor. Ik weet zeker dat iedereen wel iets kan bedenken.
0: Het mag ook over Zuid-Afrika gaan. Ja. Het mag ook uit Zuid-Afrika komen. Nou, denk er even lekker over na. Dan heb ik ondertussen nog een paar liedjes. Zo rond 9:15 komen we daarop terug. Ik heb een... grappig. Ik had het net met een vriend. Wat is er met Michael Kiwanuka gebeurd? Ja, ik weet dat hij wat gezondheidsproblemen had. Maar hoe erg dat was, weet ik niet. En ik weet nu dat het misschien wel weer goed met hem gaat. Want er is weer muziek die hij zingt in ieder geval. Het is niet van hemzelf. Het is van een album van Daniela Lupi. Een Italiaanse filmarrangeur. Die woont in Los Angeles. Je kent hem misschien van het project Rome. Dat is een heel prachtige plaat. Als je hem niet kent, is dat nog een ontdekking die de moeite waard is. Maar er komt weer zoiets aan. Een album voor een denkbeeldige film. En het gaat Wilma heten. En het eerste liedje is daarvan uit. En die wordt gezongen door de geweldige Michael Kiwanuka. To Some Degree heet deze.
3: Love, I just want to let you

0: Hoops, oké. Dit ken je natuurlijk, Sam van Tim Knol. En hij organiseert een weekendeditie weer van zijn wandelclub komend weekend op een camping in Hummelo in de Achterhoek. En dan kun je onder andere een optreden van Spinvis verwachten bij een kampvuur. Ja, als het tenminste goed weer is. En waarom zou het dat niet zijn? We gaan eens even toe naar onze live muziek. En daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Want in de studio is, ik durf bijna wel te zeggen, vriendin van onze show, Naomi! Naomi, wat goed dat je er bent.
1: Ja, dankjewel dat ik er mag zijn.
0: Je hebt een heel gezelschap meegenomen.
1: Ja, we kwamen intiem en klein.
0: In soundwise klopt dat, denk ik wel.
1: Ja, zeker.
0: Ja, want ik heb stiekem natuurlijk een beetje meegeluisterd net. Ik kan beloven, het wordt, ja, je mag blijven zitten zoals je zit.
1: Ja,
0: je
1: moet heel moeilijk omdraaien.
0: Nee. Het is helemaal goed zo. ik heb jou een paar dagen voor kerst in het concertgebouw gezien. En daar had je ook van die mooie strijkers bij je.
1: Klopt.
0: Dat beviel zo goed dat je daar even mee door wil?
1: Ja, het liefst wil ik daar altijd mee door. Maar ik vond het nu nice om het eens hier te brengen. Ik heb nog nooit op de radio gedaan, dus ik dacht, waarom ook niet?
0: Ik ben vereerd, want ik vind het, het gaat prachtig
1: uiteraard
0: worden.
1: Uiteraard bij jou, speciaal voor jou.
0: Ach, heerlijk, Naomi. Je gaat het nummer spelen dat op de keuzelijst staat van de Vruchtelijk 15, Catch You. En je gaat een nieuw nummer spelen.
1: Klopt, die is inderdaad nog niet Out and About in the Wild.
0: Ik weet niet of het heel wild is, maar het is wel prachtig. Dat komt van jouw nieuwe EP, Crunchy Sad and Strangely Happy.
1: Ja.
0: Wat een prachtige titel.
1: Ja, dank je.
0: Hoe kom je daarbij?
1: Wat vind je ervan? Ja, het is een lang verhaal, dus ik weet niet of je even de tijd hebt.
0: Ja hoor, ik heb alle tijd.
1: Oké, nou, ik was ooit op een dag aan het schrijven in Nashville. Mm-hmm. En toen zat ik daar met Micah Talks, dat is een producer. En we hebben die dag gewoon echt een enorm leuke dag gehad. Ik was een beetje weirded out, want ik was in mijn eentje op dat moment nog. Of nou, dat is niet helemaal waar. Ik had Wessel bij me. Shout-out naar Wessel. Mm-hmm. Maar het was gewoon een beetje gekke tijd voor mij. Maar ik had wel een hele leuke dag. Ik was soms aan het zoeken van wat wil ik nu weer maken. En ja, toen hebben we een heel mooi lied gemaakt. En hij stuurde mij dat ongeveer een week later. Want zo gaat het dan op je schrijfsessie. En dan zei van oké, ik doe er nog wat dingetjes aan. Ik stuur het volgende week op. Mm-hmm. En toen stond daarbij Crunchy Sad and Strangely Happy Song. En ik moest daar heel hard om lachen. Ja. Toen heb ik Maaike gebeld. Ze van, hey, what the fuck is happening? En toen was ze van, yeah, I really thought you were crunchy, sad and strangely happy. Omdat ik in die sessie iets over crunchy zei. En toen was hij zo van, haha, wij gebruiken eigenlijk het woord crunchy vooral voor eten. Ja, dus je bent als mens niet crunchy, maar dat vond hij dus zo danig leuk dat hij de song zo had genoemd.
0: En wat bedoelde jij daarmee dan?
1: Met crunchy? Ik was hangover. Ik had die avond ervoor veel te... Ja.
0: Oké, crunchy.
1: When in Nashville? What happens in Nashville?
0: Absolutely.
1: Ik was heel erg brakkig. En ik maakte daar crunchy van. Ja, hilarisch. Anyway, het leuke daaraan vind ik is dat die song het helemaal niet heeft gehaald op de EP. Maar ik vond het wel zo'n leuke titel dat ik het... Ja.
0: Het is een titel waarbij je van alles voor kunt stellen. En waarbij
1: Precies.
0: iedereen waarschijnlijk ook zijn eigen gedachten heeft. Maar sowieso het contrast tussen sad en strangely happy vind ik eentje die aansprekend is. Want op de een of andere manier doet muziek dat ook vaak, vind ik.
1: Ja, ik hou heel erg van dat contrast. En ik hoop heel erg dat deze EP ook dat contrast te bieden heeft.
0: Ja, die komt vrijdag uit, 18 september. Dan is het dus meer fraais van Naomi. Ik ga even snel zeggen wie jij bij je hebt. Je hebt Markie op de toetsen en Stijn op gitaar. En dan heb je een strijkkwartet bij je. Loes, Wilma, Tore en Melissa. En we hebben Naomi in de studio. Ik zou zeggen, ga je gang. Hier is Naomi live op Radio 2.
1: Dankjewel.

0: prachtig is dat je hoorde I Wish I'd Never Met You. En dat was voor het eerst dat je me hoorde. Of je moet in het directe gevolg van Naomi zitten. En daarvoor het prachtige Catch You. Dankjewel Naomi, Margie, Stijn, Loes, Wilma, Tora en ook Melissa.
1: Nee, fijn dat je er zijn. Wil je dat nog even zeggen?
0: Nee, ga ik nu doen.
1: Oh, sorry.
0: Ga ik helemaal doen.
1: Ik was helemaal voor jou.
0: Nee, jij mag het ook zeggen.
1: Nee, jij mag het zeggen.
0: 8 oktober kun je dit allemaal live bewonderen. Is dat met hetzelfde gezelschap, Naomi? Of...
1: Nee, ik begin wel te twijfelen.
0: Ja, dat snap
1: ik. Mochten mensen het uitverkopen na vanavond, dan doe ik dat wel.
0: Het is altijd, je moet op de inkomsten letten, dat begrijp ik. 8 oktober, ga allemaal kijken, want het is prachtig. In het Patronaat in Haarlem, 10 oktober in Echo Utrecht. 16 oktober, Hall of Fame in Tilburg. Rotown Rotterdam, 17 oktober, 18 oktober, Doornroosje in Nijmegen. En dan ga je ook nog naar België, 22 oktober, voor de mensen die daarmee luisteren, Trix. En 24 oktober, wat heerlijk, in Berlijn. En 31 oktober in Mainz. Ach, je vermaakt je wel deze.
1: Ja, Berlijn. We zien elkaar.
0: Berlijn is heerlijk. Heel veel plezier alvast. En dankjewel dat je wilde komen. Naomi was dat.
1: Dankjewel.

Ze wordt ook wel de Deense Lana Del Rey genoemd. Dat snap ik. Fine heet ze, maar ze heet eigenlijk Finne Glindfat Jensen. Maar ja, als je dat zo ziet staan voor zo'n plaatje, dan is het al fine. Everything in the Shade en daarvoor...

0: Ze wordt ook wel de Deense Lana Del Rey genoemd. Dat snap ik. Fine heet ze, maar ze heet eigenlijk Fine Glindfat Jensen. Maar ja, als je dat zo ziet staan voor zo'n plaatje, dan is het al fine. Everything in the Shade. En daarvoor hoorde je uit 1987 Hourglass van Squeeze.
1: Theorie met Annelies.

0: wel de Deense Lana Del Rey genoemd. Dat snap ik. Fine heet ze, maar ze heet eigenlijk Fine Glindvat Jensen. Maar ja, als je dat zo ziet staan voor zo'n plaatje, dan is het al fine. Everything in the Shade. En daarvoor hoorde je uit 1987 Hourglass van Squeeze.
1: Theorie met Annelie.
0: Annelie.
2: Ja, een theorie waar onze vaste luisteraar Stefan Tetelepta vorige week mee kwam. Die zei, Annelie, ga jij het nog eens een keer over een muziekdoosje hebben? Nou, ik heb er eentje bij me. Welk liedje was het? Ja, het was de bedoeling dat de luisteraar het zou raden. Maar
0: ik zeg niks meer. Ik zeg gewoon niks.
2: Ja, het is wel van onze favoriete musical, toch, Leo?
0: Ja.
2: Jesus Christ Superstar. Maar hoe werkt zo'n ding nou? Ja, als je het muziekdoosje opdraait, dan span je dus een veer op. En die veer laat via tandwieltjes een metalen cilindertje draaien. En op dat cilindertje zitten allemaal hele kleine pinnetjes die dan tegen een metalen kammetje met tonen aantikt. En dat draai je dan op. En uiteindelijk is het natuurlijk klaar, is het liedje ook voorbij. Want de volgorde van de pinnetjes is de melodie. Er zijn eigenlijk bijna geen liedjes, Leo, met een echte muziekdoos erin. Ik heb echt gespeurd. Huh? Sommige zijn wel geïnspireerd op een muziekdoos of gesampled. En het is allemaal zwijmelmuziek. Dus de klachten kunnen ingestuurd worden naar Stefan Tetelepta. Namelijk het intro van een liedje van Britney Spears. Niet jouw... Daar zit ie. Het is geen echt hoor, luister maar. Het is allemaal zwijmelmuziek.
0: Kan je het nadoen? Kan je het ergens mee nadoen?
2: Ja, zeker. Natuurlijk. Je hebt een Celesta, komt al in de buurt. Maar ook kun je dit absoluut samplen en dat dan gewoon op keys kun je dat spelen. Ook in deze music box, zo heet ook de titel, van het liedje van Mariah Carey. Ook al redelijk zwijmelig. Oh, een beetje zucht erbij.
0: Schitterend, schitterend. Ja. Ach, wat kan muziek toch mooi zijn.
2: Nou ja, dus ik dacht, we doen even kort een muziekdoos quiz. Ik heb er 2 meegenomen en we raden de som en we draaien er dan eentje van. Laten we even deze doen. Ja. Weet je?
0: Ja, goed. Ik weet het wel, maar...
2: The Girl from Ipanema. Oh, ja. Ah, doen we dan nummer 3. Die weet je, die moet je weten. Nee, ik...
0: Darling, here comes the sun.
2: Yes. En het is leuk, er is een keer een zanger geweest die dacht... weet je wat, ik ga gewoon in mijn contract opnemen bij mijn platenlabel... dat als ik een album uitbreng, dat er van 1 track een speeldoosje... als een soort collectors item wordt uitgebracht. En dat is dus ook, en er waren er maar 200 van. En als je dat dus had, dan was je echt, nou was je echt, echt een guy. Ja. Dus misschien moeten we vragen aan Naomi of ze zometeen een muziekdoosje uitbrengt.
0: Ze heet tenslotte Speelman.
2: Daarom ze heet Speelman. Nou... Laat het dan niet laatste maar
0: ik draag gewoon lekker de Beatles. Dankjewel Annelie, wat een heerlijke les. Dit is Here Comes the Sun. En dan de echte.

0: plek Radio 2 wel. We hadden eerst de Beatles. En dit nummer ken je zeker. Maar misschien nog niet in deze versie. Het is Eddie 9V, ofwel Eddie 9 Volt. En dit is een nagelnieuwe versie van Rock Your Baby. Dat ken je natuurlijk van George McGray. En die Eddie die zit wat meer aan de rockkant. En het grappige is ook, hij is met een nieuw album bezig. En dat wordt geproduceerd door Dan Auerbach van The Black Keys. Dus dit was de Dan Auerbach en de Eddie versie op Rock Your Baby. Ik vond het een heel erg gezellige. We hebben nog een verzoek openstaan in Zuid-Afrika. En ach, we krijgen soms een voice-appje zo makkelijk. Jan, kom er maar in, jongen.
1: Goedenavond. Ja, ik weet heel weinig muziek van Zuid-Afrika. Maar het nummer waar ik steeds aan moet denken is dat prachtige nummer van lang geleden, Free Nelson Mandela. Mochten jullie niks anders hebben, draai hem alsjeblieft. Ik vind het nog steeds een prachtig nummer. Groetjes, Jan.

Uit Glasgow komen ze. The Joy Hotel is de naam. En dit nummer heet May Queen. En dan, ja, ik had het net met de strijksters van Naomi over violen. Maar dan niet met een strijkstok, maar met een plectrum bespeeld. Dat gebeurt op dit nummer. 10 jaar geleden kwam dit album uit. Moonshaped Pool van Radiohead. Dit was de single die daarbij hoorde. En wat heb ik die toen met veel plezier gedraaid. En wat hoor je weinig? En wat is het nodig dat we hem weer eens keer op de zender gooien? Hier is Radiohead uit 2016. Met het wonderschone Burn.

0: gezegd. En ja, nu komen ineens alle Zuid-Afrika-tips binnen. Maar ja, dat is al achterhaald inmiddels. Dit is de ene laatste die ik draai dit uur. Wat zeg ik? De komende twee weken. Want volgende week ben ik er niet. Dan ben ik gewoon ergens anders. Jasper, die is er. Die gaat het programma doen. Jij bent er misschien.
1: Ja, misschien.
0: Jij bent er morgenochtend.
1: Ik ben er straks om 4 uur kun je gewoon weer erbij zijn.
0: Ja, en daar wens ik je ongelooflijk veel succes mee en plezier ook. En als ik er niet ben, is Eleanor Masterwell. En dat is prachtig hoor. Deze vrouw is live de gast bij Jasper volgende week in Blokhuis. Ik wens jullie een hele fijne avond en tot over 2 weken.

0: was Selena Moss. Heel veel plezier bij de albumshow en tot over 2 weken. Ster.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké, en waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
10: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
12: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Dit is NPO Radio 2.
15: 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaargewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Hey, wat heb jij een leuk pak aan? Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
17: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
16: Maar die prachtige kleding dan?
17: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
18: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
18: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
18: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké. En waarom juist radio?
18: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
18: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
2: Ja.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
12: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Wisselens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
21: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
22: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
23: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
24: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
23: Beren goed, thanks bo.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: En actie, olifant!
22: Let's grow! Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
24: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: De Albumshow.

gemaakt. En suggesties zijn uiteraard altijd van harte welkom via de NPO Luister-app. Vergeet dan in het bijzonder je album Parels niet. Joyride, het derde studioalbum van de Zweedse groep Roxette. Marie Fredriksson en Per Gessle wisten het enorme succes van voorganger Look Sharp te evenaren. Wat een hele knappe prestatie was. Teller staat nu op 11 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd.

0: Fading Like a Flower en het titelnummer...
1: De Albumshow, NPO Radio 2.
2: Corné Klein.
0: Met het album van de week en dat heet Blue Finger Volume 2. De Nederlandse singer-songwriter Bertolf Lentink is ontzettend productief. Verscheen begin dit jaar nog een duo-album met Diederik Nonden. Zo net na de zomer is er alweer een album. Album nummer 2 van zijn Bluegrass-project. Getiteld Blue Finger Volume 2. Het is deze week ons album van de week. Luister naar Still Have You.
1: Album van de week.

0: week in de albumshow. Je hoorde deze van Bertolf, Blue Finger Volume 2. Dit was Still Have You. En later in de albumshow nog twee liedjes van dit album. Exile on Main Street is het 10e studioalbum van The Stones en een dubbelalbum. Het werd voornamelijk opgenomen in de gehuurde villa van Keith Richards in Zuid-Frankrijk, waar de Stones naartoe waren gevlucht om de Engelse belastingdienst te ontduiken. Volgens velen is dit het allerbeste Stones-album met veel uiteenlopende stijlen erop. Blues, rock'n'roll, swing, country en gospel. En voordat ik zo meteen drie tracks ga draaien van deze klassieker, heb ik nog iets bijzonders. Ik heb hier drie Stones-biografieën liggen, geschreven door de gerenommeerde Amerikaanse schrijver Bob Spitz. Wil jij kans maken op een exemplaar? Stuur dan het antwoord op de volgende vraag via de NPO Luisterapp. Hoe heette de villa van Keith Richards in Zuid-Frankrijk, waar een groot deel van Exile on Main Street werd opgenomen? Dus hoe heette de villa van Keith Richards in Zuid-Frankrijk, waar een groot deel van Exile on Main Street werd opgenomen? Je antwoord voor zo'n biografie is van harte welkom via NPO Luister.
1: Triple Classic.

de drie Stones-biografieën, geschreven door de Amerikaanse schrijver Bob Spitz. Witness is het vijfde album van Katy Perry en het was haar derde album dat op nummer 1 binnenkwam in de Amerikaanse Billboard-lijst. We zijn nu bijna 10 jaar verder en Katy heeft ondertussen een relatie met een heel bijzonder iemand, namelijk de voormalige minister-president van Canada, Justin Trudeau. Ze noemt hem de liefde van mijn leven. Dit is Katy Perry.

Animals. Dit album stond 1 weekje op nummer 1 in ons land. Dat was het eerste solo-album van Sting. En dat gebeurde dankzij de hits Love is the Seventh Wave, If You Love Somebody, Set Them Free, Russians en Moon Over Bourbon Street.

Het was een soort van de greatest hits album van Sting, deze Dream of the Blue Turtles, met alleen maar hits. Dit was Moon Over Bourbon Street. En vanavond was de laatste voorstelling van de musical The Last Ship in Koninklijk Theater Carré, met in de hoofdrol niemand minder dan Sting himself. Erik Slijper, Wiebren de Jong en Misha Bignolet, zij kwamen met het goede antwoord. De villa van Keith Richards, dat is Villa Nel

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké, en waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
10: Ja.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: 10:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaargewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen vanavond met 4-1 van Sparta. Sven Meinand scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het uiterste zuiden een kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
17: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
16: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
21: Ja, hoi.
20: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
21: Ja, dat kan goed kloppen.
20: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
21: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
20: Oké, en waarom juist radio?
21: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
20: Oh, wat goed zeg.
21: En ik ga binnenkort ook op tv.
20: Zo.
21: Ja,
22: ik kom. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
24: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, €1,49. Heerlijk!
25: De Alden Show.

0: uit Liverpool in 1991 was dit het debuutalbum Spartacus. De plaat is opgedragen aan de ouders van voormalig bandlid Andy McVan, die een fataal auto-ongeluk kreeg tijdens een wilde politieachtervolging. All Together Now werd dé hit van het album en werd geproduceerd door Madness-zanger Skunks. Vandaag gaan we natuurlijk weer de tweestrijd spelen in de albumshow. Twee albums van één artiest. En jij mag kiezen van welk album ik zo meteen twee liedjes ga draaien. Artiest van vanavond is Spandau Ballet en ik heb twee albums uitgekozen. True and Through the Barricades. En ga je voor die eerste, dan hoor je deze twee.
1: De tweestrijd.

0: de Queen of Pop, geproduceerd door chic-gitarist Nile Rodgers. En bevat dus klassiekers als Like a Virgin, hoorde je net, Material Girl en Dress You Up. Like a Virgin was Madonna's eerste nummer 1 hit in de Billboard Hot 100. En bereikte in Nederland de vierde plaats in de top 40. Album van de week, Blue Finger Volume 2. Dat Bertolf Lentink van Bluegrass houdt, dat is geen geheim. Hij maakte er zelfs een documentaire over, uitgezonden door het Uur van de Wolf, waarin hij met gerenommeerde Nashville-muzikanten een heel album opnam, Blue Finger. En nu is het tijd voor de opvolger, die hij gewoon in Nederland opnam en met Nederlandse muzikanten. Simpelweg getiteld Blue Finger Volume 2, ons album van de week. Je hoort nu Innocence Lost.
1: Album van de week.

0: feesttrack.
1: Supergave album Blue Finger Volume 2 van Bertolf. Dit was Innocence Lost. En straks in het laatste uur van de albumshow nog een liedje van dit album van de week. De appjes Dennis, lastige keuze. Ik ga voor Through the Barricades voor de duidelijkheid. Met het titelnummer en Fight for Ourselves. Robert van der Ende die zegt ook album nummer 2. Het is niet eenvoudig, Corné, maar ik ga toch voor het tweede album. Misha die gaat voor True. Nina gaat voor het tweede album. En ook Mark zegt graag keuze nummer 2 voor Spandau Ballet.
0: De tweestrijd.

0: sensatie was het toen, dit album van Spandau Ballet. Je hoorde Through the Barricades and Fight for Ourselves.
1: De albumshow.
2: Corné Klein.
0: Het tweede soloalbum van Beyoncé heet B-Day. Werd uitgebracht op 4 september 2006. Haar 25e verjaardag. En met Irreplaceable in de top 3 van de Nederlandse top 40... was het album een groot succes. De Amerikaanse versie van de plaat heeft 3 nummers... meer dan de Europese uitgave. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk. Zometeen hoor je Deja Vu samen met Jay-Z. En nu Irreplaceable, dit is Beyoncé.

Stadium. 65 vrouwen reden naakt rondjes op gehuurde fietsen. En toen de verhuurder erachter kwam waar de fietsen voor gebruikt waren, eiste hij dat Queen alle 65 zadels zou kopen. Zometeen hoor je van Queen in Only 7 Days na deze Bicycle Race. Bicycle, bicycle.

zevende studioalbum van Queen hoorde je Jazz met Bicycle Race. En dit was In Only 7 Days. De mannen van Living Colour kwamen in 1990 met hun tweede album Time's Up. En qua stijlen schiet het echt alle kanten op. En dat kun je ook wel zeggen van de gastbijdragers. Die zijn er van Queen Latifah van Living Colour.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Ster. Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké, okay. En waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
9: Ja.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen werd al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. En de forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd, want de mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. In de Eredivisie heeft PSV vanavond koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. De Ronde van Spanje is gewonnen door de Spaanse wielrenner Enric Mas. De Sloveen Primoz Roglic werd tweede, de Oostenrijker Felix Gall derde. Mas is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde 3 keer won, voor het laatst in 2014. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ster.
14: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
17: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
18: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
20: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
20: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
20: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké. En waarom juist radio?
20: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
20: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
20: Ja.
21: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl

stukken van Doe Maar. Op dit album stapt Doe Maar grotendeels af van de ska-muziek en ruilt dat in voor melancholieke reggae. Doris Day en andere stukken was volgens Henny Vriend een plaat van dertigers voor dertigers. Je hoorde de eerste keer en daarvoor Doris Day van Doe Maar. Laatste uurtje albumshow met zometeen de XL Classic en nog één liedje van het album van de week van Bertolf Blue Finger Volume 2. Maar nu, De La Soul Is Dead. In 1991 kwam de Amerikaanse hiphopgroep De La Soul met hun tweede album, met dus die hele wrange titel De La Soul Is Dead. Het is een klassieker in het hiphopgenre en het toonaangevende tijdschrift Rolling Stone plaatste het in 2020 op plek 258 van een lijst met 5

0: Film Show. Album Show. Corné Klein.
1: Begin 90s voor De La Soul. De La Soul is dead met Keeping the Faith. En daarvoor Ring, Ring, Ring. Ha, ha, hey. Zo heet hij. Ik kan er ook niks aan doen. Zwolle heeft sinds vandaag zijn eigen Bluegrass Festival. Het Blue Finger Festival. Grote man achter dit initiatief is Bertolf Lentink. En het valt samen met zijn nieuwe album Blue Finger Volume 2. Natuurlijk trad hij vandaag zelf op. Maar ook Waylon, Tangerine en Ricky Kolen stonden op het podium van dit festival. Terug naar Blue Finger Volume 2. Dat is ons album van de week. En we zijn toe aan de laatste track van het album vanavond. Heart Over Mind. Dit is Bertolf.
0: Album van de week.

0: Blue Finger Volume 2. Dat was Heart Over Mind in de albumshow. We gaan 13 minuten genieten, tenminste ik wel. En ik denk de luisteraar van NPO Radio 2 ook wel. Is echt een schot in de roos deze band van de XL Classic. 13 minuten, Once Upon a Time in the West, live van Dire Straits.
1: XL Classic.

Applaus voor Dire Straits, de XL Classic Live, Once Upon a Time in the West. 13 minuten genieten van deze hit uit 1984.

geen opspraak op dit moment. En dat is nog een understatement. I Don't Believe You and So What van Funhouse. Dit is de albumshow. Ik heb nog één album voor je. Het 9e album van Iggy Pop. Waarop hij hulp kreeg van Slash en Duff McKagan van Guns N' Roses. John Hiatt en de zangeres van de B-52's, Kate Pearson. Zometeen hoor je Home na deze Candy. It's a rainy afternoon.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, en waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Fries. Ontdek het op friesland.nl.

0: Randstad/business.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Roger!
1: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
6: Ja, geweldig, hè?
5: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
6: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
5: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
6: Aan tafel!
7: Dit is NPO Radio 2.
8: Middernacht, het begin van maandag 14 september. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is de afgelopen avond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. Daarbij zijn de forensische opsporing en een explosieve verkenner ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De Limburgse politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Alexander Zverev heeft het US Open tennistoernooi gewonnen. Hij versloeg in de finale in New York Ben Shelton. Het is voor Zverev zijn tweede zege in een Grand Slam toernooi. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Mijnans scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken, hier en daar nog een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met bijna 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen. Bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd in een kunstmatig coma wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros, in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen. Maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaargewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. De afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant.